0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. De M van...
1: Marco Borsato.
0: Vrij zijn. Aangevraagd door de Tu.

0: mogen hem weer draaien. Tenminste, van wie eigenlijk? Van de ethische commissie, weet ik veel. Maar goed, hij was dus vrijgesproken afgelopen week. Marco Borsato is weer vrij en had een vroeger liedje gemaakt. Dat heette Vrij Zijn. Ja, want we vieren vandaag vrijheid, toch?
1: Marco is weer vrij.
0: Hij is weer, nou ja, vrij van alle beschuldigingen. Dat is het. Hij is nooit in het gevangen, heeft hij gezeten.
1: Nee, maar hij is wel schuldig bevonden door het gerecht van het publiek.
0: Ja, dat toch wel, hè? Ja, zeker. Nou, in ieder geval jarenlang.
1: Denk jij? Ik heb zo'n gevoel dat nadat dat allemaal is gebeurd, ja, dat zijn populariteit enorm is gekelderd.
0: Ja, toen het in de media kwam dat het gebeurd was, was natuurlijk zijn populariteit weg. Maar nu hij is vrijgesproken, afgelopen jaar was dat, geloof ik.
1: Ja.
0: Is volgens mij iedereen verdeeld. Ik denk dat de helft van Nederland, de wereld wou ik zeggen, de helft van Nederland denkt van yes, we mogen weer draaien. Ik hoop dat hij weer gaat optreden. Ik ga naar zijn concerten. Hij mag weer tv-shows meedoen.
1: En de andere helft van Nederland die heeft zoiets van
0: denk zoals ik. Meer. Waar rook is, was vuur. Je hebt toch een beetje iets verkeerd gedaan, mannetje.
1: Ja.
0: En ik weet dat je luistert, Marco. Ik meen het. Doe rustig aan. Kom niet meteen terug. Wees bescheiden als dit je hebt overkomen.
1: Ja, ik denk dat je even gewoon een paar jaar lekker ergens in een klooster moet gaan zitten, Marco.
0: Ik denk het wel. Nog
1: even goed nadenken over wat je fout hebt gedaan.
0: Maar goed, de rechter heeft gesproken en dat moeten we respecteren, toch?
1: Ja, want we leven in een rechtsstaat.
0: Zeker weten.
1: Maar toch vrij.
0: Toch vrij. Ja. Heel mooi gezegd, Bert.
1: Dank je wel.
0: Ja. Hey, het is 8:09. Tijd voor de hemelse helden. Wie zijn ons ontvallen afgelopen week in de muziekgeschiedenis? Ik vroeg net al, ken jij Lauren Bennett?
1: Ja, die was volgens mij ergens in mei toch overleden.
0: Hoe weet je dat? Want dat was pas deze week bekend, hoor.
1: Ja, nee, dat weet ik. Maar ik heb mijn bronnen.
0: Oh, je wist het al.
1: Ja.
0: Ach, maar wat een mooie zangeres.
1: Zeker,
0: uit 89. Ze is maar 36 jaar geworden.
1: Maar ken je haar?
0: Nee, ik ken haar niet. Maar ze heeft wel nummer 1 hit gemaakt. Samen met LMFAO.
1: Ja, Laugh My Ass Off.
0: Laughing
1: My Fucking Ass Off.
0: Dat is, ja. Party Rock Anthem van zo'n 2012, rond die tijd.
1: Ja, dat hoor jij, dat vrouwelijke stem, dat is zij.
0: Dat is zij.
1: Ja.
0: Oh ja, dit, ja.
1: Kan je dat nog herinneren?
0: Ja.
1: Hey.
0: Dit?
1: Hey, party.
0: En dus de zangeres, Lauren Bennett, is veel te vroeg overleden.
1: Ja.
2: Let's go. Party Rock is in the house.
0: Dat zijn de jongens nog?
1: Nee, je had de vrouwelijke. Je hoort ook de vrouwelijke stem erin, hè?
0: Oh ja. Ja, heerlijke partynummer. Maar waar is ze aan overleden, Bert? Weet je dat?
1: Nou, de politie vermoedt dat het een eigen poging tot zelf, ja, is geweest. Dus, ja, ze hebben er heel erg geheimzinnig over gedaan. Dus pas deze week hebben ze het nieuwskundig gemaakt.
0: Nou, ja, dat was al eind mei, ja.
1: Eind mei is overleden. Maar we accepteren het dat ze deze week ons is.
0: Van ons heen is gegaan. Hemelse heldin. Ja, wie ook is overleden afgelopen week is de oud-gitarist van Toontje Lager. Hij heet Gerard de Braconnier. Hij was gitarist en songwriter van de band. En hij zat tussen 1978 en 1983 bij die band. Dan zou je zeggen, hé, dat is maar 5 jaar. Maar dat is wel de tijd met alle hits. Zoals deze. Ken je Toontje Lager een beetje?
1: Ja.
0: Oh jawel, toch wel. Ja, je hebt toch ook in Nederland gewoond.
1: Ja, dat klopt. Maar dat nummer vond ik gewoon altijd gewoon zo'n mooi nummer.
0: Zo lekker dit, hè?
1: Stiekem met je gedaan.
0: Ja.
3: Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen.
0: Let op de gitarist, hè? Die is dus overleden.
3: Oh. Niemand om me even.
1: Heb je dat ooit gedaan?
0: Stiekem wat dansen, jazeker, ja.
3: Ja,
0: dan zag ik een mooie meid. En dan ging ik steeds dichterbij je dansen. Op de dansvloer. Ken je dat?
1: Ik ken dat niet, maar dat is very creepy.
0: Nee? Oh, vind je mij nou creepy?
1: I'm just saying it's creepy.
0: Oké, ik dacht ik ga nu een bekentenis doen. Ik dacht iedereen heeft dat wel eens gedaan. En vooral jij, denk ik dan wel.
1: Kijk, dat stiekem met je gedanst, dat kan ik me wel voorstellen. Dat je van ver kijkt naar iemand en je denkt van, ja, weet je, ze is aan het dansen en dan dans je stiekem.
0: Maar dan ging jij niet dichterbij?
1: Nee, joh.
0: Was je zo verlegen? Was je een muurbloempje vroeger?
1: Jij kent mij. Was ik een muurbloempje?
0: Nee. Wat een stomme vraag.
4: De N van...
0: We gaan verder met liedjes met Free. Ja, Nina Simone met Free in de titel. En dit was een verzoekje.
1: Ja, het is een verzoekje van Angela. Dankjewel. Nina Simone, I wish I knew how it feels to be free.

0: Met letter O, dat was dus Ocean Alley.
1: Ocean Alley.
0: Nee, ik had er ook niet van gehoord. Ja, het is ook moeilijk zoeken met de O. Dan moet je dan met de O en dan moet ook nog Free in de titel. Nou, het heet dus Freedom Lover, maar ze komen uit Australië. En het klonk wel even lekker, toch?
2: Klonk wel lekker, maar dit vind ik ook wel lekker.
0: Wat, dit muziekje?
2: Ja, doet me herinneren aan de Efteling.
0: Ja.
2: Waterlelies.
0: Leuk, hè? Zie je zo die bladen opengaan en zo. Ik was daar dus een paar jaar geleden. Toen dacht ik, hé, leuk bedje. Bedje is een muziekje waar we overheen praten.
2: Was je daar met Maya?
0: Ja.
2: Vond je het leuk?
0: Ja, we zijn een paar keer geweest.
2: Ja,
0: het is wel leuk om met kinderen naar de Efteling te gaan. De
2: Efteling is prachtig.
0: Als je de kans hebt om naar Nederland te kunnen gaan.
2: Absoluut.
0: En dan ook naar de Efteling. Zelfs één nachtje hotel gedaan. Dat was ook zo leuk.
2: Oh, dat is dat hotel van de Efteling. Net naast de ingang, zeg maar.
0: Ja, die was volgens mij vol, maar een andere. Er zijn er meer. Ja. Maar deze was ook prima. En het grappige is, je komt in de hotelkamer en dan ligt er een soort... ganzenbord op het bed. Ja. Mensen erg je niet. Of nou, je moet stappen doen, een dobbelsteen ernaast.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja, en dan moet je dus, kom je op de achter, dan staat er, kijk in de kast. Zoek het gouden muiltje of zo.
2: Wat leuk.
0: Hartstikke leuk. Dat vinden volwassenen toch ook leuk? Dat zouden ze vaker moeten doen in hotels.
2: Echt.
0: Ja.
2: Kijk in de kast. Een leuk spelletje.
0: Dan zit dan een buurman met de bijl.
2: Ja, bewijzen van.
0: Nee, het was voor kinderen bedoeld, hè?
2: Ja, nee.
0: Maar ook ouders vonden dat ook grappig om te doen.
2: Leuk, leuk, leuk.
0: En de zoek de kleren van de keizer. Dat is natuurlijk een kledinghanger, want die had geen kleren.
2: Nee,
0: zoiets was het. Maar zo schattig. Een hotel in de Efteling, of bij de Efteling, is een aanrader.
2: En waar precies zit de Efteling? Is dat in de buurt van Waalwijk?
0: Ja, Kaatsheuvel.
2: Kaatsheuvel.
0: Dus dat is Noord-Brabant, Tilburg, daar zo, Breda. Ja. Ergens in die buurt.
2: Leuk, man.
0: Hoevelaken linksaf.
2: Ja, Hoevelaken linksaf.
0: Dit is de Alphabet Show, de Freedom Editie. We zoeken liedjes met vrijheid, in de titel vooral. Of vrij, free. En dat doen we samen met jou thuis. 675-1031. Ken je nog een liedje met free in de titel? Of freedom? Stuur maar in. Bert houdt de WhatsApp-box goed in de gaten.
2: Ja, ik mis Lisbeth. Waar is Lisbeth?
0: Oh ja, die is volgens mij aan het schilderen of zo.
2: Oh,
0: ja. Echt net een mooi schilderijtje via de app binnen.
2: Nou, cool.
0: Ja, leuk. Ja, maar dat kan wel met de radio op de achtergrond, dus je hebt gelijk. En trouwens, de poll, hoe is het daarmee? Wie staat ervoor?
2: Het is nu wat ze noemen in het Engels a dead heat, right? Dus,
0: Lekker nek, Chris.
2: We staan gelijk.
0: Oh, we staan gelijk. Ja. Nou, dit is Kamp Meinders. I am looking for free. Heerlijk nummer, geïnspireerd door, via Tarantino natuurlijk, van de film Django Unchained, Freedom. Wil je dit nummer helemaal horen? Dat je denkt van, ik ken dat niet zo, dit nummer. Of ik ken het wel uit de film Django. Stem dat op mij. Kamp Meindert, 675-1031. Maar ja, dit is Kamp Bert.

0: I'm Free van...
1: Van de Soup Dragons. Het is eigenlijk een liedje wat gecoverd is van de Rolling Stones. I'm Free.
2: Oh ja, ja, ja. Dat kan dus ook van de Rolling Stones. Dat kan je ook aanvragen nog. Hè?
1: Kan je ook inderdaad.
2: Dat doen we die bij de R. Maar wil je deze horen, dan moet je gewoon invullen Bert. B-E-R-T. 675103.
1: Of je doet Meindert. M-E-I-N-D-E-R-T.
2: Dat moet je beter spellen. Dat wordt nog wel eens verkeerd geschreven, ja. Zou iemand ooit Bert verkeerd schrijven?
1: Bert?
2: Ja, de Amerikaanse.
1: Ja, Bert.
2: Ja, Bert.
1: D-U-R-T. Nee, maar wat ik heel vaak heb als ik zeg van... ik bestel een pizza of zo. Ja, wat is uw naam?
2: Oh ja.
1: Bert. Bert? Nee, Bert. Ben? Nee, Bert.
2: Echt waar? Moet je nog steeds altijd...
1: Meneer, kunt u het nog een keer herhalen?
2: Meestal in Starbucks en zo, ze spreken Engels. Je moet gewoon Bird zeggen.
1: Nou, ik geef ze gewoon een hele andere naam, bijvoorbeeld. Weet je, ik heet Doc Meindert.
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld.
2: Nou, ik ben dus nooit Meindert in Starbucks, hè. Gewoon altijd Mike.
1: Oeh.
2: Denk je dat ze Meindert kunnen schrijven?
1: Ja, ik ben Chris in Starbucks.
2: Chris.
1: Chris.
2: Hier is Elton John, trouwens. I used to

0: Elton John schreef het voor Billy John King. Dat was zijn vriend. En dat was een beroemde tennisser in de midden jaren 70. Hij speelde bij de Philadelphia Freedoms. Dat was dan een beroemd tennis... tennisteam. En daarom heet het Philadelphia Freedom. Freedom in de titel. Dat in Alphabet Show met liedjes die over vrijheid gaan. We hebben een vrij gezellige en vrij vrolijke vrije uitzending. Ja, deze kan het niet ontbreken.
1: De Q van...
0: van Queen. Als je praat over liedjes met free in de titel,

0: ook een prachtig tv-programma op de Nederlandse zenders. Dat heet ook zo Break Free. Ja, dat is soms tranentrekkend. Het zijn jongeren die dan op vakantie gaan en daar verongelukken. Dat is natuurlijk hartstikke triest. Maar dat wordt dan nagespeeld met de muziek waar ze van hielden. Ik krijg het dan niet echt droog als ik daarnaar kijk. Het is 8:30.
1: Meindert's melige moppetrommel.
0: Ja, het is 8:30, dus je zit thuis te wachten op de weer een gezellige mop. Elke week om 8:30, al 3,5 jaar, een doktersmop. En ik dacht, ik ga hem nu niet doen, want Bert is weggelopen. Bert, you wanted to break free. Wat ging je doen?
2: Even koffie gaan drinken.
0: Oh, even koffie drinken, ja. Want ik dacht, ik ga toch geen mop vertellen hier tegen een lege muur.
2: Ik ben er weer.
0: Ik wil wel publiek bij deze steengoede mop die ik heb.
2: Zeg het eens.
0: Nou, zeg het eens, ja. Dit is weer een mop. En hij is kort, krachtig en... flauw.
2: Oh, leuk.
0: Komt een man bij de dokter, zegt hij... dokter, ik heb heel veel hele grote aanbeien. Zegt de dokter... nou, mij krijgt u niet jaloers, hoor.
3: Jeetje, flauw.
0: Oh, jee.
3: De R van Rosa.

0: van...
1: Rosaria.
2: Naar Rosella heet ze. Rosella.
1: Oh, ik dacht Rosalia.
2: Ja, nee, dat is die Spaanse zangeres van nu. Dit is Rosella uit de jaren 90.
1: Maar hoe spel je dat?
2: R-O-Z... Alla.

0: een goede keuze van Marcel, natuurlijk. Ze zingen continu Free.
1: Lekker toch?
0: En deze meneer, deze Mandela, die moest toen nog Free hoor. Want dit was jaren 80. Ja? En dan kwam pas Free in 1990, geloof ik. Ja. Werd in 1994 president, ik weet het nog, in april. En iedereen was blij in de hele wereld.
1: Maar dat was wel wat, hè? Ik weet het niet. Ik mis dat een beetje nu. Ik kan me nog herinneren in de jaren 80 dat... als er iets was dat sociaal bewogen was, men zong erover, men ging demonstreren. Ik weet nog in Nederland bijvoorbeeld dat men demonstreerde tegen nucleaire wapens.
0: Ja, de bom, doe maar.
1: Precies,
0: of zo. Ja.
1: Bewijzen van. Men ging echt de straten op en protesteren. En, ja. en er kwamen liedjes over. Hetzelfde ook met Nelson Mandela.
0: Ja, de anti-apartheid liedjes.
1: Biko.
0: Dus, ja. Van ja, Peter Gabriel, ja.
1: Van Peter Gabriel, dus hè, dat was echt... We did something.
0: Ze
1: hebben geen eten in Afrika, daar gaan we er wat tegen doen.
0: Ja.
1: Weet je wel?
0: Ja, dat had je natuurlijk ook. Hoe heet het?
1: Band-Aid. Live Aid. Noem maar allemaal op.
0: Het was wel heftig in de jaren 80. Heel veel politiek geladen nummers. En wel allemaal terecht. En zoals dit nummer, Nelson Mandela, mocht natuurlijk niet gedraaid worden in Zuid-Afrika.
1: Nee,
0: dat
1: kan ik me voorstellen van niet, nee.
0: Nee, toen nog niet. Nee. Wat is de wereld veranderd? En wat blij dat het, dat Nelson Mandela in ieder geval...
1: Vrij is.
0: Vrij was toen en de apartheid werd afgeschaft. Ja, we hadden het net even over Zuid-Afrika. Het blijft natuurlijk een zorgelijk land. Ik heb ben een paar keer geweest en ook even gewoond. Mm-hmm. En het is zo'n prachtig land.
1: Ja, je hebt in Kaapstad gewoond, hè?
0: Ja.
1: Is dat verschil echt zo groot tussen Kaapstad en Johannesburg?
0: Ja, het wordt een beetje zoals New York en de rest van Amerika, vind ik het. Het is een hele westerse stad, Kaapstad. Hè? Okay. Een beetje Europees aandoend.
1: En Johannesburg?
0: Dat is gewoon de binnenstad, daar kom je niet. Dat is gewoon onveilig. En daaromheen zijn allemaal buitenwijken met mensen zoals mijn tante. Die woont er ook al 50 jaar in een resort met bewaking en zo. Ja. Dat is natuurlijk daar wel luxe. Groot verschil tussen arm en rijk nog steeds. En ja, dat is niet zomaar opgelost. Ook niet met het loslaten van Nelson Mandela.
1: Nee, er komt heel wat bij kijken. Het is een heel systeem wat al jaren daar zit. Dus er moet heel wat veranderen. Maar goed, wij leven hier wel gewoon lekker vrij. En wij mogen, we mogen kiezen voor wie wij willen stemmen. We mogen kiezen voor wat we zeggen.
0: Ja.
1: Allemaal met respect tegenover elkaar. Maar we mogen het wel.
0: Dat is ook zo belangrijk, hè? Vrijheid van meningsuiting.
1: Ja, vrijheid van...
0: Daar ben ik ook helemaal voor.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en natuurlijk zal iedereen zeggen, ja, hè, ik ook, iedereen. Maar er zijn soms wel eens grenzen worden opgezocht. En je mag natuurlijk niet oproepen tot haat of geweld. Daar zit vaak de grens. Maar er wordt dus heel veel discussie over vrijheid van meningsuiting nog steeds ook wel.
1: Ja, nou ja, goed, dat heb je het over Kanye West die wel of niet mocht optreden in Nederland.
0: Dat is een... Wat vind jij bijvoorbeeld dan? Heeft hij inderdaad iets antisemitisch geroepen of neonazies zelfs al?
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe dat ging. Mag hij dan optreden als hij dat heeft gedaan?
1: Ja, kijk, je moet heel erg uitkijken dat je geen haat predikt.
0: Nee.
1: Op het moment dat je dat gaat doen, in wat voor vorm dan ook...
0: Ja.
1: Dan denk ik dat jij helaas...
0: Niet voor een stadion met 50.000 toeschouwers mag staan.
1: Dan ben je naar mijn mening. Dan heb je dat... vrijheid heeft toch wel...
0: Bepaalde
1: verantwoordelijkheden met zich.
0: Ja.
1: En ik denk niet dat je gewoon mag roepen wat je wil. Want je moet daar wel even bij stilstaan. Als dat haat, vooral in Amerika nu, zijn er heel veel van die extreemrechtse groepen die groot worden.
0: Mm-hmm.
1: En dat komt voornamelijk ook, denk ik, omdat ze nu een leider hebben die bepaalde dingen zegt.
0: Ja.
1: Die niet kunnen. Vooral van een leider, denk ik.
0: En die leider, als hij dan zegt van ja, ik wist niet dat je van een rode kaart, dat je dan de volgende wedstrijd niet mee mocht doen. Dat heeft deze leider gezegd afgelopen week. Ik weet alles van voetbal, maar ik wist niet dat je een rode kaart niet mee mag doen. Dus, maar ik vind dat hij wel mee mag doen. Dus vrijheid van meningsuiting, toch?
1: Dat is een vrijheid van meningsuiting. Maar als je dan opeens met iemand belt en zegt van... nou, ik vind dat die rode kaart geseponeerd moet worden.
0: Ja,
1: dat is een beetje raar.
0: Dat is dan weer een opdracht, ja. Ja. Hey, we hebben een verzoekje van een bekende.
1: Ja, we hebben een bezoekje van een bekende. Dat is mijn zoon, Lucas. Lucas die heeft een lied aangevraagd. Zullen we hem even horen?
0: Ja, daar komt hij. Oh, ja, dat is mooi.
2: De D van
1: Thames met Free Mind. Trouwens, vorig jaar heeft ze weer opgetreden.
0: Ze zong dit?
1: Ja. Hier komt ze. Voor Lucas.

0: De U van...
1: Ultra Naté, zeg je dat zo, Bert?
2: Ik geloof van wel.
1: Ja, lekkere house uit de jaren 90.
2: Met wat is het nummer dan?
1: Het nummer heet... Free!

0: Wat zijn er toch veel nummers met Free in de titel, Bert. Leuk, dit is zo'n houseplaat uit de jaren 90. Inderdaad, die ken ik ook. Ja. En ze heet Ultra Naté. Ja, het is ook haar, volgens mij haar enige hit. Oh. Ik had van haar nog niet gehoord. Ultra Naté. Ik denk dat ze een soort merknaam voor... Nou ja. Ja, toch?
1: Ja, Ultra. Wel de Ultra.
0: Ja, ja, ja. Je denkt wat ik denk. Ja, we hebben nog twee letters te gaan. De V en de W. En dan hebben we de alfabettel. Nou, er kan dus nog gestemd worden. Of voor Kamp Bert en Kamp Meijnert. Kamp Bert, dat is de Soup Dragons met I'm Free.
1: Ja.
0: Ja. Maar Kamp Meijnert, dat is Freedom. Uit de film Django Unchained. Van Hamilton en Boynton.
1: Ik moet zeggen, jij staat voor op dit moment.
0: Echt waar?
1: Ja, zeker.
0: Net stond jij voor.
1: Ja.
0: Hey, nou, dan is het nek aan nek.
1: Zo gaat het.
0: 675-1031. Welk nummer wil je helemaal horen? I'm Free of Freedom? Ja, jij mag het wel eens zeggen thuis. En weet je nog een verzoekje? Dat kan. Robert komt nog met eentje voor de letter W. Wat leuk.
1: Ja.
0: Gaan we zo doen. Maar dan eerst de letter V. Dat was ook een verzoekje, toch?
1: Ja, dat was van Daan.
0: Ja. En Daan ging wel een vliegtuig in.
2: De V van...
1: Vrijheid is een volgetankte Mercedes.
2: Volgetankte Mercedes.
0: Wat?

0: sport en tentoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De W van
1: The Who. I'm free. Deze is voor Robert.
2: I'm free.

0: Tommy, het album Tommy van de Who uit 1969. Ook van de film Tommy. I'm Free.
1: Heb je hem ooit gezien?
0: Nee. Is het wat? Tommy? Musical, hè, toch?
2: Filmmusical. Ja. Een rock musical.
0: Ja.
2: En toen de tijd had je een aantal van die rock musicals. Jesus Christ Superstar.
0: Ja, die ken ik dan wel.
2: Bijvoorbeeld Tommy by the Who. Eigenlijk wordt...
0: Is het jouw genre, rock musicals? Jij als filmkenner, Bert?
2: Mijn genre. Ik vind het wel...
0: Indrukwekkend.
2: Ik heb Tommy nooit gezien.
0: Tommy heb ik ook nooit gezien.
2: Maar
0: Jesus Christ Superstar, hoe heet
2: die? Heb ik wel gezien.
0: Ja, die acteur. Ja, ik zie vooral een schreeuwende Jezus voor me de hele tijd. Zo.
2: Ja. Ja, ik heb dus de film gezien voordat ik natuurlijk de Broadway musical heb gezien.
0: Oh, oké. Okay.
2: Heb ik nooit gezien, maar ik heb wel gewoon beelden ervan gezien.
0: Ja.
2: Ik vind dat wel wat hebben, de rock musicals.
0: Ja, toch wel.
2: Rock operas.
0: Ja, waarom niet?
2: Weet je wel, of Meatloaf.
0: Heeft je er ook een gemaakt?
2: In principe zijn die nummers van zijn eerste album, Bed Out of Hell,
0: ja,
2: zijn allemaal een beetje operatic, right? Het is very big en...
0: Symfonisch,
2: precies.
0: Ik hou er qua muziek zeker van, ja. Ja. Ja. En sommige mensen kunnen niet tegen, hè. Überhaupt musicals, dat er een film is en dat ineens de acteur gaat zingen en dan weer gaat zingen. En...
2: Nou, wat ik mooi vind van bepaalde genres, is dat ze dan elke keer... Hè, tot die tijd werd musical gezien als een... He, het moet in een bepaalde jasje passen.
0: Ja.
2: En als je dan de grenzen opzoekt, dat vind ik mooi van musicals.
0: Ja.
2: Dat bijvoorbeeld met Lin-Manuel Miranda, die dus met Hamilton heeft geschreven. Maar daarvoor had hij In the Heights. Dat was ook iets waardoor je een beetje de grenzen opzoekt. Van hoe ga je nou rap hebben in een musical?
0: In een musical.
2: Dus dat deed hij gewoon. Of bijvoorbeeld Rent. Hoe ga je dan... een beetje rockige popmuziek hebben in een musical. Dus
0: ja.
2: dat je dus die grenzen opzoekt, vind ik leuk. Of je hebt Avenue Q, dat is dan een musical met puppets, met van die Muppets. Weet je, dus dat vind ik wel mooi. Als het
0: genres worden gemixt.
2: Of gewoon de grenzen worden opgezocht. Van, we moeten niet gewoon denken van een musical is gewoon een Stephen Sondheim musical. Dat kan. Maar het kan ook wat meer zijn.
0: Zeker. We hebben in het begin wel eens een musical editie gedaan, kan ik me herinneren. Een van de eerste keer dat we samen waren, volgens mij.
2: Kan ik me niet herinneren?
0: Nee. Maar ja, kwam met allemaal suggesties. En dan dacht ik, wat is dat nou weer voor musical?
2: Oh.
0: Ja. Of deden we... Nee, we hebben een paar keer filmmuziek gedaan. Dat is natuurlijk een heerlijk thema.
2: Ja.
0: Ik dacht, ook alleen musical.
2: Oh, echt?
0: Of zullen we dat toch nog een keer gaan proberen?
2: Nou, laten we het een keer proberen.
0: Waarom niet? Over films gesproken. Wie heeft er gewonnen? In de alfabettel? Over films gesproken.
2: Jij hebt Nipt gewonnen.
0: Nipt?
2: Weet je wie de beslissende stem is geweest?
0: Nou?
2: Wie denk je?
0: Mijn vrouw.
2: Liesbeth.
0: Dankjewel. Ja, mag.
3: De X van...
0: De winnaar van de alfabettel, dat ben ik. Django Unchained. En dit nummer, het is Anthony Hamilton en Elaine Boynton. Mooi duet. Het nummer heet Freedom.
2: Gefeliciteerd.

0: Vanavond maakte vanavond een muzikale reis door het alfabet, of een alfabetische reis door de muziek, met de Free Edition van de Alfabet Show. Liedjes met Free in de titel. Wat was dit weer zo'n lekker disco-nummer, Bert?
1: Ja, heerlijk. We vroegen ons af eigenlijk waar we dat populaire
0: film, hè?
1: Film met dit begin zien komen.
0: Romeo en Juliet, hoor. Ik zie het hier staan.
1: Ja, zie je het?
0: Dit kwam uit... zit in de soundtrack van Romeo en Juliet, 1999.
1: Oké, want ik zat ook even te kijken naar de soundtrack van The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert.
0: Ja, dat dacht ik eerst.
1: Als Australische film uit 1994. Steengoed, steengoed.
0: Leuk, hè? Hoe heet die acteur ook alweer?
1: Welke van ze?
0: Nou, die dan als travestiet...
1: Dat
0: waren ze allemaal.
1: Ja, oké. Een paar. Maar je had natuurlijk Hugo Weaving, die heeft later in The Matrix geacteerd.
0: Die bedoel ik.
1: Ja, en Terrence Stamp ook. Guy Pearce.
0: Alle drie goed. Ja.
1: Fantastisch.
0: Maar dan zingen ze meer I Will Survive. Dat weet ik in ieder geval...
1: Bij wijze van.
0: Gloria Gaynor komt voorbij, maar vast ook meer in die film.
1: I Will Survive, Shake Your Groove, Think Mama Mia. Natuurlijk ook.
0: Okay.
1: Absoluut.
0: Maar Romeo en Juliet staat echt wel in mijn top 5 van mooiste, fijnste films. Gewoon, het gaat zo lekker, het gaat zo snel. Het is
1: wat is het?
0: Bas Luhrmann, hè?
1: Nogmaals, een beetje dat opzoeken van de grenzen. Want het wordt niet het is niet je normale...
0: Nee, comfortzone.
1: Je normale verhaal. Het wordt een beetje in een soort modern jasje gestopt. Met Leonardo DiCaprio en...
0: Ja, Claire Danes? Oh ja, prachtig. Ja. Oh ja, ik was verliefd op haar toen. Ja, ik was 20 of zo. Dus ja, dat doe je dan. Ben je verliefd op zo'n actrice? Ja,
1: kan.
0: En ik kan er niet. Nou ja,
1: maar, nee, dat kan,
0: je
1: dat
0: moet
1: kan.
0: Ervan houden.
1: Maar ik heb dat ook van met... Ken je, ik ben even de film kwijt met Heath Ledger.
0: Oh ja.
1: Volgens mij heet dat Night's Tale. Night's Tale, dat is ook een hele leuke. Want dan zetten ze gewoon liedjes van Bowie erin, weet je wel. Terwijl ze dan op ergens een of andere dans hebben. Het is de middeleeuwen.
0: Ja.
1: Middeleeuwen en opeens hoor je dan...
0: Moderne muziek.
1: Moderne muziek.
0: Dat maakt de film fantastisch, ja. En Romeo en Juliet, dat is gewoon Shakespeare. Maar dan hebben ze ook letterlijk de oude stijl Shakespeare. De oude Engelse taal, zeggen ze.
1: Ze praten gewoon dat oude dat Shakespeare in English.
0: Ja, ze gaan niet moderniseren. Nee,
1: maar ze zijn wel in een modern jasje. Er wordt in auto's rondgechased. Ja. En er wordt met
0: pistolen geschoten. Geen spoiler alert, hè? Nee.
1: Nou, kom op, wie het nog niet gezien heeft.
0: Maar ze gaan allebei dood.
1: Ja, ze gaan allebei dood.
0: Oké, Leonardo ook. Zo gaan we lekker de hele avond over films blijven praten. Maar dat was eigenlijk niet het onderwerp. Het onderwerp was Free. Nou, voelde je een beetje vrij vandaag, Bert?
1: Nu voel ik me helemaal vrij.
0: Vanavond? Nu wel, hè?
1: Helemaal.
0: Ja. Ik ook.
1: Van alles.
0: Dit was de Alfabet Show Vrijheid editie. Ik vond het heel gezellig met je, Bert.
1: Ja, dankjewel. Ik was vandaag een beetje stil. Mijn excuses daarvoor.
0: Nee, het viel wel mee.
1: Ik ben een beetje in een vakantiemode misschien.
0: Nou, daarom. Het ging over vrij. We zijn ook, sommige mensen zijn ook vrij de komende weken. Als je kinderen hebt, neem je ook, denk ik, wel vrij. En trouwens, ik ben ook even vrij de komende weken. Even geen Alfabet Show.
1: Wat gaat er dan gebeuren?
0: Ja, even gewoon muziek op de woensdagavond.
1: Oh, lekker. Maar wat ga jij doen dan?
0: Nou, ik ben vrij.
1: Oh.
0: Dus ik ga lekker op vakantie.
1: Oeh, waar?
0: Ja, dan ga ik nog even verzinnen. Ik ga nog even over nadenken. Maar ik hoef even een paar weken geen Alfabet Show te doen.
1: Moet je een vliegtuig in?
0: Ja, dat ga ik wel doen, denk ik.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
1: Heel veel plezier. Ja,
0: dankjewel. Ik ben terug in augustus.
1: Nou, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, ik wou je nu wel weer uitnodigen voor augustus.
1: Ja, dan ben ik erbij.
0: Ah, gezellig, ja. Ook dank aan alle luisteraars van de afgelopen weken voor alle verzoekjes en ook voor vanavond. Het is ons weer gelukt. 26 liedjes met Free of Vrij in de titel. Bij de Z vond ik het een beetje moeilijk. Maar gelukkig is er altijd nog de Zac Brown Band. Ja, ken je ze?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk, ja.
2: De Z van...
0: Ik kan ZZ Top doen of Zac Brown Band. Maar de Zac Brown Band had een liedje met Free.
1: Wel een mooi nummer trouwens.
0: Ja?
1: Ja.

Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends.

0: Haagse Nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De economie van Curaçao herstelt zich sterk na de pandemie met een groei van ongeveer 5%. De bouw en het toerisme draaien goed en de overheidsschuld daalt sneller dan verwacht. De Verenigde Naties waarschuwen echter voor de afhankelijkheid van toerisme en de druk van migranten op de woningmarkt en sociale voorzieningen. De strengere aanpak van online gokken op Curaçao heeft geleid tot een afname van illegale goksites in Nederland. Dit komt door verbeterde regelgeving en toezicht. Echter, de illegale markt verschuift nu naar Costa Rica, waar nieuwe gokdiensten worden aangeboden aan Nederlandse spelers. De Tweede Kamer debatteert over extra maatregelen tegen gokverslaving. Dan internationaal nieuws. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran om de dreiging tegen de scheepvaart in de straat van Hormuz te verminderen. Dit gebeurde kort nadat president Donald Trump had aangegeven dat de wapenstilstandsovereenkomst niet meer geldt. Iraanse media melden explosies in onder andere de haven Bandar Abbas en het nabijgelegen Sirik. De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten Syrië van de lijst met landen te halen die terrorisme financieren. Dit meldt persbureau Reuters op basis van een brief aan de Syrische president Ahmed al-Shara. Het Amerikaanse congres heeft 45 dagen om het besluit te beoordelen. Trump zei eerder dat hij Syrië waarschijnlijk van de lijst zou halen. Een rechter in New York heeft toestemming gegeven voor de uitbetaling van bijna 5,1 miljoen euro aan E. Jean Carroll. De columnist en schrijver ontvangt deze schadevergoeding van president Donald Trump. Carroll had Trump aangeklaagd wegens misbruik in een paskamer in Manhattan in de jaren 90 en lasterlijke uitingen. Trumps laatste beroep werd niet ontvankelijk verklaard. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De economie van Curaçao herstelt zich sterk na de pandemie met een groei van ongeveer 5%. De bouw en het toerisme draaien goed en de overheidsschuld daalt sneller dan verwacht. De Verenigde Naties waarschuwen echter voor de afhankelijkheid van toerisme en de druk van migranten op de woningmarkt en sociale voorzieningen. De strengere aanpak van online gokken op Curaçao heeft geleid tot een afname van illegale goksites in Nederland. Dit komt door verbeterde regelgeving en toezicht. Echter, de illegale markt verschuift nu naar Costa Rica, waar nieuwe gokdiensten worden aangeboden aan Nederlandse spelers. De Tweede Kamer debatteert over extra maatregelen tegen gokverslaving. Dan internationaal nieuws. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran om de dreiging tegen de scheepvaart in de Straat van Hormuz te verminderen. Dit gebeurde kort nadat president Donald Trump had aangegeven dat de wapenstilstandsovereenkomst niet meer geldt. Iraanse media melden explosies in onder andere de haven Bandar Abbas en het nabijgelegen Sirik. De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten Syrië van de lijst met landen te halen die terrorisme financieren. Dit meldt persbureau Reuters op basis van een brief aan de Syrische president Ahmed al-Shara. Het Amerikaanse congres heeft 45 dagen om het besluit te beoordelen. Trump zei eerder dat hij Syrië waarschijnlijk van de lijst zou halen. Een rechter in New York heeft toestemming gegeven voor de uitbetaling van bijna 5,1 miljoen euro aan E. Jean Carroll. De columnist en schrijver ontvangt deze schadevergoeding van president Donald Trump. Carroll had Trump aangeklaagd wegens misbruik in een paskamer in Manhattan in de jaren 90 en lasterlijke uitingen. Trumps laatste beroep werd niet ontvankelijk verklaard. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De economie van Curaçao herstelt zich sterk na de pandemie met een groei van ongeveer 5%. De bouw en het toerisme draaien goed en de overheidsschuld daalt sneller dan verwacht. De Verenigde Naties waarschuwen echter voor de afhankelijkheid van toerisme en de druk van migranten op de woningmarkt en sociale voorzieningen. De strengere aanpak van online gokken op Curaçao heeft geleid tot een afname van illegale goksites in Nederland. Dit komt door verbeterde regelgeving en toezicht. Echter, de illegale markt verschuift nu naar Costa Rica, waar nieuwe gokdiensten worden aangeboden aan Nederlandse spelers. De Tweede Kamer debatteert over extra maatregelen tegen gokverslaving. Dan internationaal nieuws. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran om de dreiging tegen de scheepvaart in de Straat van Hormuz te verminderen. Dit gebeurde kort nadat president Donald Trump had aangegeven dat de wapenstilstandsovereenkomst niet meer geldt. Iraanse media melden explosies in onder andere de haven Bandar Abbas en het nabijgelegen Sirik. De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten Syrië van de lijst met landen te halen die terrorisme financieren. Dit meldt persbureau Reuters op basis van een brief aan de Syrische president Ahmed al-Shara. Het Amerikaanse congres heeft 45 dagen om het besluit te beoordelen. Trump zei eerder dat hij Syrië waarschijnlijk van de lijst zou halen. Een rechter in New York heeft toestemming gegeven voor de uitbetaling van bijna 5,1 miljoen euro aan E. Jean Carroll. De columnist en schrijver ontvangt deze schadevergoeding van president Donald Trump. Carroll had Trump aangeklaagd wegens misbruik in een paskamer in Manhattan in de jaren 90 en lasterlijke uitingen. Trumps laatste beroep werd niet ontvankelijk verklaard. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De economie van Curaçao herstelt zich sterk na de pandemie met een groei van ongeveer 5%. De bouw en het toerisme draaien goed en de overheidsschuld daalt sneller dan verwacht. De Verenigde Naties waarschuwen echter voor de afhankelijkheid van toerisme en de druk van migranten op de woningmarkt en sociale voorzieningen. De strengere aanpak van online gokken op Curaçao heeft geleid tot een afname van illegale goksites in Nederland. Dit komt door verbeterde regelgeving en toezicht. Echter, de illegale markt verschuift nu naar Costa Rica, waar nieuwe gokdiensten worden aangeboden aan Nederlandse spelers. De Tweede Kamer debatteert over extra maatregelen tegen gokverslaving. Dan internationaal nieuws. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran om de dreiging tegen de scheepvaart in de Straat van Hormuz te verminderen. Dit gebeurde kort nadat president Donald Trump had aangegeven dat de wapenstilstandsovereenkomst niet meer geldt. Iraanse media melden explosies in onder andere de haven Bandar Abbas en het nabijgelegen Sirik. De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten Syrië van de lijst met landen te halen die terrorisme financieren. Dit meldt persbureau Reuters op basis van een brief aan de Syrische president Ahmed al-Shara. Het Amerikaanse congres heeft 45 dagen om het besluit te beoordelen. Trump zei eerder dat hij Syrië waarschijnlijk van de lijst zou halen. Een rechter in New York heeft toestemming gegeven voor de uitbetaling van bijna 5,1 miljoen euro aan E. Jean Carroll. De columnist en schrijver ontvangt deze schadevergoeding van president Donald Trump. Carroll had Trump aangeklaagd wegens misbruik in een paskamer in Manhattan in de jaren 90 en lastelijke uitingen. Trumps laatste beroep werd niet ontvankelijk verklaard. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: uur hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De economie van Curaçao herstelt zich sterk na de pandemie met een groei van ongeveer 5%. De bouw en het toerisme draaien goed en de overheidsschuld daalt sneller dan verwacht. De Verenigde Naties waarschuwen echter voor de afhankelijkheid van toerisme en de druk van migranten op de woningmarkt en sociale voorzieningen. De strengere aanpak van online gokken op Curaçao heeft geleid tot een afname van illegale goksites in Nederland. Dit komt door verbeterde regelgeving en toezicht. Echter, de illegale markt verschuift nu naar Costa Rica, waar nieuwe gokdiensten worden aangeboden aan Nederlandse spelers. De Tweede Kamer debatteert over extra maatregelen tegen gokverslaving. Dan internationaal nieuws. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran om de dreiging tegen de scheepvaart in de straat van Hormuz te verminderen. Dit gebeurde kort nadat president Donald Trump had aangegeven dat de wapenstilstandsovereenkomst niet meer geldt. Iraanse media melden explosies in onder andere de haven Bandar Abbas en het nabijgelegen Sirik. De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten Syrië van de lijst met landen te halen die terrorisme financieren. Dit meldt persbureau Reuters op basis van een brief aan de Syrische president Ahmed al-Sharaa. Het Amerikaanse congres heeft 45 dagen om het besluit te beoordelen. Trump zei eerder dat hij Syrië waarschijnlijk van de lijst zou halen. Een rechter in New York heeft toestemming gegeven voor de uitbetaling van bijna 5,1 miljoen euro aan E. Jean Carroll. De columnist en schrijver ontvangt deze schadevergoeding van president Donald Trump. Carroll had Trump aangeklaagd wegens misbruik in een paskamer in Manhattan in de jaren 90 en lasterlijke uitingen. Trumps laatste beroep werd niet ontvankelijk verklaard. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nachten. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De economie van Curaçao herstelt zich sterk na de pandemie met een groei van ongeveer 5%. De bouw en het toerisme draaien goed en de overheidsschuld daalt sneller dan verwacht. De Verenigde Naties waarschuwen echter voor de afhankelijkheid van toerisme en de druk van migranten op de woningmarkt en sociale voorzieningen. De strengere aanpak van online gokken op Curaçao heeft geleid tot een afname van illegale goksites in Nederland. Dit komt door verbeterde regelgeving en toezicht. Echter, de illegale markt verschuift nu naar Costa Rica, waar nieuwe gokdiensten worden aangeboden aan Nederlandse spelers. De Tweede Kamer debatteert over extra maatregelen tegen gokverslaving. Dan internationaal nieuws. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran om de dreiging tegen de scheepvaart in de Straat van Hormuz te verminderen. Dit gebeurde kort nadat president Donald Trump had aangegeven dat de wapenstilstandsovereenkomst niet meer geldt. Iraanse media melden explosies in onder andere de haven Bandar Abbas en het nabijgelegen Sirik. De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten Syrië van de lijst met landen te halen die terrorisme financieren. Dit meldt persbureau Reuters op basis van een brief aan de Syrische president Ahmed al-Shara. Het Amerikaanse congres heeft 45 dagen om het besluit te beoordelen. Trump zei eerder dat hij Syrië waarschijnlijk van de lijst zou halen. Een rechter in New York heeft toestemming gegeven voor de uitbetaling van bijna 5,1 miljoen euro aan E. Jean Carroll. De columnist en schrijver ontvangt deze schadevergoeding van president Donald Trump. Carroll had Trump aangeklaagd wegens misbruik in een paskamer in Manhattan in de jaren 90 en lasterlijke uitingen. Trumps laatste beroep werd niet ontvankelijk verklaard. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws.
2: Vandaag is het een drukke dag in de Staten met 3 vragenuurtjes. Om 9 uur worden vragen gesteld over het CMC-ziekenhuis aan de minister van Gezondheid. Daarna volgt de minister van Justitie over veediefstal. Om 10 uur vraagt Suzy Camelia Romer aan de premier naar recente uitspraken en de situatie na de aardbeving in Venezuela. Tot slot, om 3 uur, zijn er vragen voor de minister van VVRP over achterstallig onderhoud. De leerplichtunit op Curaçao verdubbelt per direct het aantal functionarissen van 3 naar 6. Dit om spijbelen en onveiligheid op scholen aan te pakken. Er komt ook een formele coördinator. De samenwerking met schoolbesturen en de politie wordt intensiever, vooral bij signalen van geweld of wapenbezit. Veiligheid is essentieel voor goed leren. Dan nog internationaal nieuws. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is vandaag nagenoeg tot stilstand gekomen. Dit volgt op aanvallen van de Verenigde Staten op Iran, die nu voor de tweede dag plaatsvinden. Slechts 14 vrachtschepen passeerden woensdag de straat, het laagste aantal sinds het vredesakkoord tussen de VS en Iran in juni. Het gemiddelde aantal doorgangen lag eerder op 34 per dag. De wolkenkrabber in aanbouw in het centrum van Manhattan is gestabiliseerd. Dat heeft de burgemeester van New York, Zoran Mamdani, woensdag bekendgemaakt. Eerder bezweken 2 steunpilaren, wat leidde tot evacuaties van omliggende gebouwen en afzettingen van straten. Het kantoorgebouw, dat verbouwd wordt tot appartementencomplex, is gestut met extra balken. Sinds gisterochtend is er geen verdere beweging meer geconstateerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
4: Life moves fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco de
5: Caribe. Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
7: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
9: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
11: Zo, van harte goede donderdagmorgen. Madonna is hier. Who's that?

energie blijft. Het spel gaat door. Kies je team en juich mee bij de officiële Brasa fanlocaties. Dit is Brasa FM.

Seeds of Love. Het is Tears for Fears op 103.1. Het is Paradise. Deze donderdagochtend, de 9e van juli. Ik hoop dat je lekker hebt geslapen. Ja, dat is de voornaamste vraag natuurlijk, hè, op dit tijdstip. Het is een bijzondere dag voor velen op ons eiland. Want vandaag is dan echt voor heel veel kids officieel de laatste dag dat ze zich moeten melden op school. Ja, en dan gaat het grote onbekende van start. De vakantie. 6 weken lang, als het niet meer is. Ja, wat moet je dan toch in vredesnaam gaan doen elke dag, hè? Ah, ik heb er wel vertrouwen in dat dat uiteindelijk goed gaat komen, hoor. Heerlijk, ja. Dat zijn de mooie de perks van naar school gaan, hè? Dat je gewoon lekker zoveel weken lang aan je lot wordt overgelaten. Lekker leuke dingen mag doen met papa en mama. Heerlijk zeg. Zometeen eens even kijken naar wat er is gebeurd in de wereld terwijl wij lagen te slapen. Onder andere gaat het over blije hommels. Wat? Nou, je hoort er zometeen meer over. Naar Dido op Paradise.

Zo, goedemorgen. Paradise en Dido hoorde je live voor Rent op deze donderdagochtend. Het is 10 minuten voor 6:30. Laten we eens even kijken naar wat er is gebeurd in de wereld terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran zijn volgens Iraanse autoriteiten zeker 14 mensen gedood en zo'n 78 mensen gewond geraakt. Amerika zegt ongeveer 90 Iraanse militaire doelen te hebben geraakt, onder meer luchtafweer, raket- en droneopslag en infrastructuur langs de kust. Iran sloeg daarna terug met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. En daarmee lijkt er weinig te zijn gebeurd, hè, rondom dat staakt het vuren van laatst. Dan een geinig detail van de NAVO-top in Turkije. De Turkse president Erdogan die heeft de NAVO-leiders een opvallend leuk cadeautje mee teruggegeven naar huis. Een revolver met 6 kogels en een schoonmaaksetje. NAVO-chef Mark Rutte die heeft het geschenk geweigerd. Premier Jette namens Nederland die nam zijn exemplaar formeel wel aan, omdat het gebruikelijk is bij officiële geschenken. Maar dat liet hij achter in Ankara. En daar wordt het wapen op de Nederlandse ambassade onklaargemaakt. En mocht je afvragen hoe de Belgische premier ermee is omgegaan, nou, die kwam er pas bij thuiskomst achter dat hij een revolver in zijn koffer had gestopt. Dan onderzoekers uit Australië en China die denken dat hommels mogelijk een vorm van innerlijk leven hebben. In experimenten staken hommels hun tong uit bij drankjes die ze lekker vonden, zoals suikerwater, en schudden ze hun hoofd bij vieze smaken. Volgens onderzoekers wijst dat erop dat insecten niet alleen reflexmatig reageren, maar ook een soort van voorkeur of afkeer ervaren. Dat is toch bijzonder, hè? En triest nieuws, want zangeres Bonnie Tyler is op 75-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag enige tijd in kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. En daar is ze niet meer van hersteld. Tyler heeft het wereldtoneel betreden met haar schorre stem. En hits als It's a Heartache, Out for a Hero en vooral Total Eclipse of the Heart. Heel triest, ze zou dit najaar nog optreden, maar dat gaat dus helaas niet meer door.

Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Enjoy e Hola Blow.
1: Nossa alegria, tudo é único paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifood.com. Il Forno, arrivederci.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
5: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
6: Buenas dias, goedemorgen, Bondia, van harte goedemorgen. Het is donderdag de 9e van juli, 6:30 geweest. Daarom Nelly Rossa hier met het laatste Paradise FM nieuws. Bondia.
7: Bondia. De leerplichtunit verdubbelt in mankracht om spijbelen en onveiligheid op scholen aan te pakken. Het team groeit van 3 naar 6 medewerkers en krijgt een coördinator. Samen met schoolbesturen en de politie wordt er voortaan sneller ingegrepen. Bij acute situaties zoals bedreigingen of wapenbezit op school wordt direct de politie en justitie ingeschakeld. En het wordt vandaag een drukke dag in de Staten met 3 vragenuurtjes voor verschillende ministers. Om 9:00 vanochtend trapt de minister van Gezondheid af over de problemen bij het CMC-ziekenhuis, direct gevolgd door de minister van Justitie over veediefstal. Om 10:00 moet de premier opheldering geven over recente media-uitspraken en de situatie na de aardbeving in Venezuela. Vanmiddag om 3:00 sluit de minister van VVRP de rij over achterstallig onderhoud bij FKP-huurwoningen. En nieuws uit Nederland. Koningin Maxima bezoekt vandaag Amsterdam Zuidoost om te praten over de aanpak van schulden. Als erevoorzitter van Stichting Financieel Gezond Nederland gaat ze in gesprek met inwoners en bestuurders over financiële gezondheid. Dat doet ze niet alleen. Ze wordt vergezeld door minister Hans Velbrief van Sociale Zaken en de Amsterdamse wethouder Araya Sumter. Het bezoek begint zometeen in het maatschappelijk Empower Centrum in de flat Gravenstein. Op het programma staan onder meer rondetafelgesprekken over het project Schuldenvrije Buurt.
6: Ronde tafelgesprekken. Dan moet ik meteen denken aan ridders, maar dat zal wel aan mij liggen.
7: Ja.
6: Geloof je niet meer in sprookjes?
7: In sprookjes, sprookjes bestaan echt nog wel.
6: Oh ja, dat, precies ja.
8: De ochtendkrant van Nelly.
6: Ja, absoluut.
7: Een ronde tafelgesprek over een schuldenvrije buurt, dat is geen sprookje.
6: Nee, dat is geen sprookje, nee.
7: Daar we naartoe gaan werken, toch?
6: Ja, nou zo is dat. Zeg, laten we maar eens even kijken naar de andere sprookjes die vandaag op papier zijn gedrukt in de kranten.
7: Nou, dit is ook de harde realiteit van de Sociale Verzekeringsbank. De SVB heeft haar jaarverslag over 2025 gepresenteerd. En daaruit blijkt dat het eiland flink vergrijst is. Het aantal mensen dat een AOV-pensioen ontvangt is in een jaar tijd met ruim 2.500 gestegen naar dik 55.000 gepensioneerden.
6: Ja.
7: Door die stijging moest de SVB vorig jaar ook flink meer pensioenen uitkeren. In totaal werd er voor bijna 412 miljoen gulden aan AOV overgemaakt. Gelukkig stegen de premieinkomsten voor de pensioenen ook tot ruim 415 miljoen gulden.
6: Ja, ik stond vanmorgen voor de spiegel en toen dacht ik ook, potverdorie, wat ben je grijs geworden, zeg. In de zijkant. En mijn baard is een beetje grijzig.
7: Oké.
6: Okay. Dus die vergrijzing, dat is geen sprookje. Dat is de harde waarheid.
7: Ja, en dan nog met pensioen gaan. Het jaarverslag, je mag ook vervroegd met pensioen gaan. Hè?
6: Dat zou jij wel willen, hè?
7: Het jaarverslag deelt ook cijfers over de AVBZ, de verzekering voor chronisch zieke en langdurige zorg. Nou, de kosten voor die zorg lopen op. In vorig jaar gaf het fonds bijna 83 miljoen gulden uit, terwijl er aan premies net geen 79 miljoen binnenkwam. Wat ook in de krant te staan is het gesprek over met Toebase en premier Pisas heeft met de vakbonden en de directie van Toebase om de tafel gezeten. Dus de voormalige RDK. Dus het overheidsbedrijf, dat gaat over de raffinaderijinstallaties. Over de komende overgangsperiode van het bedrijf. De vakbonden maakten zich tijdens de ontmoeting grote zorgen over de positie en de banen van de werknemers bij CRU, een dochteronderneming van Toebase. Om de rust te bewaren en te zoeken naar concrete oplossingen is er dus nu besloten om een speciale commissie op te richten. En hierin gaan de vakbonden ook samenwerken met het bedrijf. Pisas, die ook dus als het in zijn portefeuille heeft, zei dus dat de dialoog en samenwerking de enige manier is om de werkgelegenheid en het welzijn van de werknemers te garanderen. Nou, tijdens dat gesprek is ook echt in allerlei dingen aan bod gekomen. Maar in principe ziet Toebase dat er nog kansen zijn voor het terrein om het verder te ontwikkelen. Hij ziet ook kansen met Suriname en Guyana natuurlijk. Waar olie is en dat ze vooral veel service zullen verlenen. Verder in de kranten ook over de parlementsfractie van Manpin. De oppositiepartij die eist opheldering over mogelijke financiële misstanden bij Politour, de toeristenpolitie. Ja. Giselle McWilliam heeft een vragenuurtje aangevraagd met de ministers van Justitie en Economische Ontwikkeling. En het gaat natuurlijk over dat rapport waaruit zou blijken dat er bij de stichting zo'n 7 ton aan geld en subsidie die is verkwist. En McWilliam wil van de ministers precies weten hoeveel geld Politour jaarlijks krijgt en of de verhalen over fraude en mismanagement kloppen.
6: Oké.
7: Okay. Dat in de kranten.
6: Nou, dat goed. Belangrijkste nieuws staat er niet in.
7: En dat is?
6: Dat hommels blij kunnen zijn.
7: Ja. Oké. Okay.
6: Dat hebben ze onderzocht in China en Australië. En hommels die likken instemmend hun mond bij lekker voedsel, maar schudden afwijzend hun hoofd als iets vies is.
7: Oh.
6: Zijn ook nog eens onbeleefd, die hommels.
7: Nou, onbeleefd en gewoon eerlijk.
6: Nou ja, dat hangt er vanaf. Als jij in een restaurant zit en keihard nee begint te schudden, vind ik dat wel een teken van onbeleefdheid.
7: Maar als het eten niet tevreden is?
6: Ja, dat doe je toch niet?
7: Maar hoe
6: is het? Dan zeg je toch op een nette manier, ik vind het eigenlijk niet zo lekker. Je gaat toch niet zo zitten?
7: Zo verschrikkelijk is.
6: Zo doen die hommels het dus wel. Ja, ja. Dus dat is het grootste nieuws van vandaag eigenlijk. Dus, moet je maar even bij laten?
7: Is goed.
6: Bedankt. Op Paradise zometeen de laatste welk dier hoor je hier?

0: my face. Paradise en OMC hoorde je daar op deze vrolijke donderdagochtend. Het is een bijzondere ochtend voor heel veel kinderen op het eiland.
1: Ja. Welk dier hoor je hier?
0: Want vandaag moeten ze dan nog eventjes naar school om hun gezicht te laten zien. En dan kunnen ze weer terug naar huis. En dan begint de grote, lange vakantie. Dat is toch heerlijk, hè? 6 weken, hoe lang eigenlijk? Nou ja, als het niet meer is dan dat. Wekenlang aan de... Nou ja, vraagtekens. Wat gaat er vandaag gebeuren? Wat gaan we vandaag doen? Wat gaan we eten vandaag? Is papa goed gehumeurd vandaag? Dat is wat er komen gaat. Heerlijk toch, ja. Zo lang lekker vakantie, leuke dingen doen. Misschien wel op onze kosten naar het Blue Bay Resort. Ik heb namelijk 50 piek in de aanbieding voor Tribu, het pizza-restaurant al daar. Plus daarbij 2 beach entrance tickets. Kan voor jou zijn als je mij weet te vertellen welk dier hoor je hier. Ja. Wat is dat? Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. Ik heb net geleerd dat deze dieren ook blij kunnen zijn. En erg onbeleefd zijn opgevoed als ze uit eten gaan. Die kun je beter maar niet meenemen naar een sterrenrestaurant. 675-1031, welk dier hoor je hier?

being. Het is, Juliane, het is geen honingbij. Welk dier hoor je hier? Geen honingbij, ook geen webs, ook geen strontvlieg. Maar wat hoor je dan wel? Vandaag zijn ze in het nieuws overigens. Moet je maar eens even gaan checken. Het is gebleken dat deze beestjes uiterst gevoelig zijn voor smaak. Dat ze goed gehumeurd of bloedchagrijnig kunnen zijn. Ja. 6751031, welk dier hoor je hier op Per?

En The Beat Goes On. Het zijn de Whispers op Paradise. 103.1. Welk dier hoor je hier? Ja, dat is een spannende ontknopingsstrijd, moet ik vertellen. Het is geen honingbij, het is geen wesp. Het is inderdaad een hobbel, Peter. Die prijs van Blue Bay, die komt jouw kant op. Zo, dat was hem. De laatste welk dier hoor je hier voor dit seizoen. Het nieuwe seizoen dan wellicht weer terug. Dus nee, je kan je steun betuigen aan de dieren door te appen 675-1031. Ik wil welk dier hoor je hier terug horen. Zoiets, ja, doe dat maar. Goed, zo meteen naar het laatste nieuws met Nelly op Paradise. Nou, los lobos.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: voorzet outdoorstoelen ter waarde van 2700 gulden. Laat zien hoe blauw jij bent en doe mee aan de Blue Challenge. Winnaars worden bekendgemaakt na de WK-finale op 20 juli. De Pink Elephant goes blue. So do you.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Buenas dias, goedemorgen. Het is Paradise FM op je donderdagochtend. Tijd voor je laatste nieuwsupdate met Nelly Rossa, want het is precies 7 uur.
3: De olieprijzen op de internationale markt zijn fors gestegen na nieuwe escalaties in het Midden-Oosten. Door Amerikaanse aanvallen op Iran en Iraanse tegenacties op vrachtschepen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz nagenoeg stilgevallen. Omdat de toevoer van olie hierdoor stokt, moeten handelaren wereldwijd veel hogere prijzen bieden. Zolang het conflict blijft escaleren, zullen de olieprijzen voorlopig blijven stijgen. En de Efteling krijgt over 3 jaar een spectaculaire nieuwe attractie. In 2029 opent het pretpark in Kaatsheuvel de achtbaan Misty Luminaar. Het wordt de allereerste achtbaan in het park waarbij de karretjes onder de rails hangen en direct met hoge snelheid worden gelanceerd. De attractie komt vlakbij de hoofdingang te staan, waardoor bezoekers de voertuigen bij binnenkomst meteen voorbij zien razen. Met een topsnelheid van 80 km per uur. Het hele themagebied wordt aangekleed in de sfeer van 19e-eeuwse ontdekkingsreizen en wetenschappelijke experimenten. Wanneer de bouw precies begint is nog niet bekend. De Efteling is momenteel bezig met de voorbereidingen. En lokaal nieuws, de leerplichtunit is in mankracht verdubbeld om spijbelen en onveiligheid op scholen aan te pakken. Het team groeit van 3 naar 6 medewerkers en krijgt een coördinator. Samen met schoolbesturen en de politie wordt er voortaan sneller ingegrepen. Bij acute situaties, zoals bedreigingen of wapenbezit op school, wordt direct de politie en justitie ingeschakeld. En het wordt vandaag een drukke dag in de Staten met 3 vragenuurtjes voor verschillende ministers. Om 9 uur vanochtend trapt de minister van Gezondheid af over de problemen bij het CMC. Direct gevolgd door de minister van Justitie over veediefstal. Om 10 uur moet de premier opheldering geven over recente media-uitspraken en de situatie na de aardbeving in Venezuela. Vanmiddag om 3 uur sluit de minister van VVRP de rij over achterstallig onderhoud bij FKP-huurwoningen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.nl.
4: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
6: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
7: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: azcurazao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sergio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Moet ik zeggen, Frankrijk tegen Frankrijk?
1: Ja, nou ja, en Frankrijk tegen en Nederland en België en Frankrijk inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Want er komt er van de Marokkaanse club komt er geen eentje uit Marokko zelf.
1: Ja, nou, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet precies helemaal weet, maar het gros komt wel, ja. Hè? Komt uit, een van de net drie genoemde landen. En zoals het uitkomt, horen ze erbij of ze horen ze er niet bij.
0: Ja.
1: Maar ja, het gaat uiteindelijk allemaal nergens over.
0: Maakt het, ook niet uit, het maakt eigenlijk ook niet uit. Onze elftal, de Blue Wave, was ook niet allemaal hier geboren. Hè? Dus zolang ze maar in een rood shirt hun stinkende best gaan doen.
1: Je kiest voor een nationaal team. En daar ga je voor. Nou ja. En, kijk, er zijn ook mensen die zeggen, ik vind het wel ondankbaar. Je hebt je hele opleidingen in Frankrijk of in België of Nederland genoten. En dan, op het moment dat je daar iets van kunt teruggeven, dan ga je weg.
0: Ja.
1: Nou ja. Ja. Daar is ook alweer iets voor te zeggen. Maar goed, want dat was wel. Er zijn wel spelers die Frankrijk best wel erbij had gehad willen hebben.
0: Ja, precies.
1: Die voor Marokko hebben gekozen.
0: Ja, nou, dat is een goed recht. Wat gaan we zien vanavond, denk je?
1: Ik denk dat België Saïbari ook best graag erbij had gehad. Maar goed, dat is niet zo. En Marokko heeft Saïbari vandaag ook niet, want die is niet voldoende hersteld van zijn hamstring kwetsuur die hij opliep in de wedstrijd tegen Canada. En toen moest hij al vrij vroeg moest hij de wedstrijd staken. Last van zijn hamstring. En de coach van Marokko, Mohamed Ouabi, die zei er wel bij van hopelijk kan die rest van het toernooi wel meedoen. Dus die is zeer optimistisch over de afloop van de wedstrijd.
0: Ja.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen dat Frankrijk verliest. Maar goed, er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal. Ook dit toernooi wel. Maar was ook nog wel een heel aparte gebeurtenis tijdens de persconferentie. Hè. Voor de wedstrijd heb je altijd persconferenties, zowel in het, vanuit het Frans als het Marokkaanse kamp. En bij de Marokkaanse persconferentie zat onder meer Mohamed Ibrahim. Ibrahim Diaz zat daar en die moest wel zijn vraag aan het beantwoorden. En die werd ineens verstoord door een ruzie tussen twee journalisten. Een Fransman en een Marokkaan, die vlogen elkaar in de haren. En blijkbaar had die Fransman, die wilde een vraag stellen. Dus hij had zijn hand opgestoken en dan was hij voor de camera gekomen van die Marokkaan. En die had hem lel verkocht gewoon.
0: Nee joh.
1: Dat liep even hoog op. En Diaz die zag dat met grote verbazingen. Zag hij dat aan. Het duurde maar kort, maar het was wel apart.
0: Nou,
1: dan is er ook nog weer heel veel te doen. En daar komt hij alweer. De arbitrage bij deze wedstrijd die is namelijk volledig in Argentijnse handen. Ook de VAR en zijn assistenten zijn allemaal Argentijnen.
0: Okay.
1: Nou, alle complotdenkers van de wereld die zien daar natuurlijk weer iets achter. Dat zou dus kunnen betekenen dat zij Frankrijk wel eens zouden kunnen benadelen. Hè, ja. Omdat het mogelijk komt met Frankrijk Argentinië in de finale tegen. En ik weet niet wat ze dan allemaal zouden kunnen doen. Rode kaarten uitdelen of zorgen dat Frankrijk uitgeschakeld wordt door onterechte penalties of weet ik veel wat. Nou, dat vind ik allemaal wel heel erg ver gaan, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Kijk, maar als je in dat soort complottheorieën gaat denken, ja, dan maak je jezelf wel heel moeilijk, denk ik, hè.
0: Ja, ik denk dat bovenal die mensen toch daar staan omdat ze de sport waanzinnig leuk vinden. En buiten dat, vergis je niet, als zij ook maar iets verdachts doen, dan kijkt de hele wereld mee. Want dankzij al die 8K-camera's die in dat stadion hangen, is alles tot in de details te volgen vanuit elke huiskamer.
1: Ja. Ja, maar ook dan, dat is allemaal weer gevoelig voor interpretatie natuurlijk. Kijk maar naar de wedstrijd tussen Argentinië en Egypte. Dan heeft iedereen toch een heel ander idee bij hoe dat allemaal anders had gekund. Maar de Franse bondscoach Deschamps, die haalde zijn schouders erbij op toen hij daarmee geconfronteerd werd met dit verhaal. En hij zegt, nou, ik heb alle vertrouwen in de arbitrage. Hopelijk zijn ze net zo goed als Le Tessier. En dat is de Franse scheidsrechter bij Frankrijk, Egypte. Mm-hmm. Die het ook heel veel over zich heen heeft gekregen. Die had het allemaal helemaal verkeerd gedaan. En die had Egypte schandalig benadeeld. Dus, maar dat vond hij dus helemaal niet. En hij zegt, en onze tegenstander is bovendien Marokko en niet de scheidsrechter.
0: Nee.
1: Dus ja, die neemt het op zoals het zou moeten doen. Kijk, de FIFA die probeert altijd bij wedstrijden op zo'n WK proberen ze een scheidsrechter of een arbitrage van een ander continent erop te zetten. Weet je wel, want als je een Europeaan zou nemen of een Afrikaan, ja, dat zou dan misschien weer kunnen leiden tot discussie daarover. Want ja, die bevoordeelt misschien wel de Europeanen of juist de Afrikanen. Nou ja, zo kun je bezig blijven natuurlijk. Ik word er wel eens een beetje moe van.
0: Ja,
1: maar goed.
0: Ja, ja.
1: En dan natuurlijk, naarmate het toernooi vordert, krijg je ook dat de beste scheidsrechters overblijven.
0: Mm-hmm.
1: En nou, dat lijkt me ook nog best wel logisch.
0: Ja, nou, zo is het.
1: Dus.
0: Mooi. Zullen we het hier maar even bij laten?
1: Ja, nog één dingetje.
0: Oh ja.
1: Misschien vinden de luisteraars dat wel heel erg leuk. Want de finale die komt natuurlijk een beetje in zicht. Hè? Ja. Zondag over een week is die al. Zo snel gaat dat allemaal. En dan moet natuurlijk ook een hele show voor worden opgetuigd. En die finale is de 19e juli om 9 uur Nederlandse tijd. Dus dat is dan 3 uur Curaçaose tijd. Met, let op, de nieuwste naam is Justin Bieber.
0: Oh.
1: Nou, ik ben best wel thuis in de muziek, maar niet in alle muziek. Maar Justin Bieber en de Muppets. Wat is dat? Dat weet jij vast. Wat zijn de Muppets? Ik heb wel Muppets. Maar
0: ik denk dat die Muppets zijn, of niet?
1: Ik heb geen idee. Ik ken de Muppets nog wel van vroeger van televisie, maar die zullen het niet zijn, toch? Denk ik. Nou, dan hebben we Madonna.
0: Gaan de Muppets dan vanaf de tribune de wedstrijd beoordelen?
1: Ik weet niet, zo wordt het aangekondigd. Justin Bieber en de Muppets.
0: Okay, ja.
1: Nou, we gaan het zien. Dan hebben we Madonna.
0: Burna Boy en de Muppets zie ik hier, Jeroen.
1: Oh, nee, ik heb gelezen, echt, Justin Bieber en de Muppets. Maar misschien, Burna Boy komt in ieder geval ook, ja. En Madonna, en Shakira, en K-pop, BTS.
0: Die waren er even, die waren er even tussenuit, hè. Die moesten even in militaire dienst, die jongens van BTS.
1: Oh.
0: Nu zijn ze weer terug. Zelfs de grootste popsterren worden in Korea niet gespaard. Gelukkig is er niks gebeurd in die periode, hè.
1: Nee. We hebben nog Gustavo Dudamel, PS 22 Chorus, zeg mij ook niks.
0: Nee.
1: En Coldplay.
0: Oh, fantastisch.
1: Dat is wel weer heel gaaf, toch?
0: Tot morgen, dus. Oude gabber.
1: Joe.

0: Oh ja, ja, ja, Mr. President, Coco Jumbo, zo meteen naar je laatste nieuwsupdate op Paradise FM met Nelly Rossa. Ben je daar eigenlijk klaar voor?
1: Ja, ja hoor.
0: Ja? Al het nieuws is vergaard.
1: Bijna.
0: Ja, je humeur is een beetje op en top. Ja?
1: Altijd.
0: Altijd, oké. Okay. Goed zo. Zometeen het laatste nieuws met Nelly.
2: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt?

0: Hij zit erin!
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuracao.com.
2: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bovenmaas app, hasi compra na van den twil. Hoi man, Changes Group, i beton industriebrieven gaat. Iris B, bo sample digital, go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i UbiPay. I timas premio banero set di Porsche di Koiman. 25.000 Venmaas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustriebrieven gaat. Voor meer informatie, visita funmaas.com.
3: Van harte, goedemorgen Paradise FM op deze donderdagochtend. 8:02. Pak een lekker kopje thee erbij, want Nelly Rossa is hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
4: Gouverneur Maurits de Kort heeft bij het Venezolaanse consulaat het condoleansregister getekend voor de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Venezuela. Namens de Curaçaose samenleving bracht hij zijn diepe medeleven over aan de consul-generaal. En de leerplichtunits zijn mankracht verdubbeld om spijbelen en onveiligheid op scholen aan te pakken. Het team groeit van 3 naar 6 medewerkers en krijgt een coördinator. Samen met schoolbesturen en de politie wordt er voortaan sneller ingegrepen. En er wordt vandaag een drukke dag in de Staten met 3 vragenuurtjes voor verschillende ministers. Zo moet onder andere de minister van Gezondheid over de problemen bij het CMC-ziekenhuis verantwoording afleggen. En ook de minister van Justitie is vandaag in de Staten, net als de premier en de minister van VVRP. En internationaal nieuws, een opmerkelijk relatiegeschenk van de Turkse president Erdogan zorgt voor flink wat logistiek hoofdpijn bij verschillende NAVO-leiders. Na afloop van de recente NAVO-top stuurde Erdogan de regeringsleiders naar huis met een wel heel bijzonder cadeau, een vuurwapen met 6 kogels en een schoonmaaksetje. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte weigerde het wapen overigens direct aan te nemen, hoewel zijn woordvoerder liet weten wel dankbaar te zijn voor het gebaar. De Nederlandse premier Rob Jetten nam het wapen met zijn naam op de loop gegraveerd, volgens het protocol wel aan, maar liet het direct achter in Ankara om het onklaar te maken. Ook de Britse premier en de Canadese premier lieten hun revolvers achter of droegen ze over aan de autoriteiten vanwege de strenge wapenwetten in eigen land. De Belgische premier De Wever kwam er pas bij thuiskomst op de landingsbaan achter wat er in zijn cadeautasje zat. Zijn revolver ligt inmiddels in de kluis van de luchtvaartpolitie.
3: Ja, hoe zeg je dat op in social media termen? Zeg dat je Belgisch bent zonder dat je zegt dat je Belgisch bent.
5: De ochtendkrant van Nelly.
3: Ah, allee. Wat is dit nou? Nee, maar wat moet Erdogan hebben bezield dat, dat hij dit cadeau doet?
4: Het is toch van Turkse makelij?
3: Ja, nee, er komt wel wat meer uit Turkije wat wel mee in het vliegtuig mag.
4: Nou, macht vertoon, toch? Ik vind het wel heel... Nee.
3: Ja?
4: Stoer.
3: Stoer?
4: Stoer.
3: Ja, maar je weet toch dat dat gezeur gaat opleveren?
4: Ja, daarom doe je het ook.
3: Hier heb je een pistool. En weet je wat? Ik doe er ook wat kogels bij.
4: Ja, schiet jezelf maar door je... Nee,
3: sorry. Nou ja, wat zeg jij nou?
4: Nee, niks. Mag ik beginnen met het krantenoverzicht?
3: Ja, doe maar. Wat staat er allemaal?
4: Het strand van Mullet Bay op Sint Maarten is en blijft definitief van het volk. Dat heeft de rechter dus bepaald. Sun Resorts, de eigenaar, van Mullet Bay, claimde ook de eigenaar te zijn van de zandstrand en baseerde zich op een koopakte uit 1852. De rechter oordeelde echter dat het zandstrand volgens de wet al eeuwenlang openbaar bezit is en destijds ook helemaal niet verkocht kon worden aan een privépersoon. Sun Resorts is dus geen eigenaar van het strand, al zijn de achterliggende gronden van de golfbaan dat wel. Omdat de overheid de afgelopen jaren dus illegaal delen van die achterliggende grond heeft verhuurd aan strandtentjes, is het land Sint Maarten dus wel veroordeeld voor dit. Dat mag dus niet. Ja, Sun Resorts, dat valt eigenlijk veel onder India en nu onder de centrale banken. Willen ze Mullet Bay verkopen?
3: Okay.
4: Om dan ook weer zo een deel van al het geld dat is geleend, om die pensioenen zeker te stellen, om dat dan weer terug te krijgen en iets wat te kunnen bekostigen. Verder in de krant ook, het is in de Vigilante een bericht dat de bezoekers van het Curaçao Medical Center de afgelopen dagen hebben gemerkt dat er extra strenge bewaking aanwezig is in het ziekenhuis. En dat blijkt te zijn voor de beveiliging van de tweede persoon die gewond is geraakt bij die dodelijke schietpartij afgelopen maandag bij de rotonde van Ziggo. De man werd in de nacht, eigenlijk heel maandagochtend vroeg, met spoed in een privéauto naar het ziekenhuis gebracht. Met schotwonden in zijn borst en been. En hij ligt dus momenteel op de intensive care. Zijn toestand verbetert, waardoor de politie waarschijnlijk binnenkort kan beginnen met de eerste verhoren. Maar vanwege de ernst van de zaak, het is een liquidatie, heeft de politie dus direct bewaking ingesteld. Niemand heeft toegang tot de patiënt, behalve medisch personeel en ook de betrokken rechercheurs. Mm-hmm. En het is gedaan voor de veiligheid van het slachtoffer zelf, maar ook voor die van de overige patiënten en het personeel in het ziekenhuis. Het staat allemaal in de Vigilante. De politie is direct op de dag van de schietpartij een onderzoek gestart, waarbij ook de woning van het gewonde slachtoffer is doorzocht. Er wordt nog gezocht naar de daders van de schietpartij, waarbij dus een jongen om het leven is gekomen. Personen die trouwens meer informatie hebben over deze schietpartij, die kunnen dus contact opnemen met de politie. Dat kan ook via de anonieme lijn. Onder andere op 917 of 108.
3: Oké.
4: Okay. Er staat een lid van de man Pins, Suzie Camilla Reumer, die maakt zich misschien niet boos, maar die heeft in ieder geval kritiek geuit op dat de overheid dus wel geld heeft of in principe bereid was om kampen te kopen, maar niet CEOs. Het plan van de overheid was dus om te wachten tot de CEOs-panden op een veiling zouden belanden. En er was kennelijk een budget van 22,9 miljoen gereserveerd om ze op te kopen. Maar zoals we nu weten, heeft Bas Filippini het terrein gekocht.
3: Ja.
4: En het historische pand. En hij aast, dus zo schrijft de krant, al sinds 2019 op het CEOs-terrein. En hij was dus eerder, hij was de regering eerder, en heeft ze dus nog voor de veiling kunnen kopen.
3: Ja.
4: Vigilante schrijft verder dat er in 2013 er onder het een intentieverklaring was getekend. Dus een MOU tussen de overheid en CEOs en USONA voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. En een onderdeel daarvan was dat de overheid de schulden van het CEOs zou saneren. Maar dit is dus nooit gebeurd. En uiteindelijk ging CEOs dus vorig jaar failliet en belanden de panden dus bij een curator. En volgens Camilla Reumer is dus het verlies van deze strategische locatie in Otrobanda puur te wijten aan een gebrek aan daadkracht en slordigheid binnen de overheid, die haar geld dus liever stak in Campo Alegre dan in het veiligstellen van het CEOs erfgoed.
3: Ja, maar Campo Alegre is nog niet open, er is nog niks mee gebeurd.
4: Ja, er is niks mee gebeurd. Nee. Dat geld, ja, dat is ook het gekke daarvan. Er is geen plan om het te ontwikkelen. Er was ook geen plan.
3: Nee.
4: Zelfs niet eens een besluit om het te kopen.
3: Het vond gewoon wel stoer dat Pisa zelf toen op die veiling stond en ging bieden.
4: Huh? Dat heeft niks met stoer te zijn te maken.
3: Oh, oké. Okay. Hey, en we moeten even een liedje gaan zingen, Nelly.
4: Wie is jarig? Nou.

0: Nelly.
1: Zij leven hoog.
0: Ja, hippe de piep, hoera. Dat staat in de krant vandaag. Hilda Mendes is 100 jaar oud geworden. Wat zit je?
2: Ah, je bedoelt de 100-jarige, ja.
0: De 100-jarige. 100 jaar. Dat is dus... Dat is 100 jaar geleden. Het kan een hoop gebeuren in 100 jaar. Nee, het is 2026 min 100. Het is 1926. Dat kun je je dat niet voorstellen. Zoveel heeft deze vrouw meegemaakt. En in het Antillaans Dagblad staat een leuke foto van haar. Die krijgt bezoek van onze minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Citré van Heidoorn. Die kwam even langs bij Hilda in het... waar zit ze, denk ik? Opvangtehuis, denk je? Aan tafel?
2: Gaat er niet bij.
0: Nee, maar... Wauw, 100. Zou jij 100 willen worden?
2: Ik blijf stil, ik weet het niet.
0: Oh, oké. Okay.
2: Het ligt aan als ik in goede gezondheid ben en de aarde is nog leefbaar. Waarom niet?
0: Nee, nee.
2: Wel in goede gezondheid.
0: Wel in goede gezondheid.
2: Ja,
0: ja, maar het lijkt me ook dat het zo heel, heel eenzaam. Want op een gegeven moment valt iedereen om je heen, valt weg. Iedereen.
2: Jongere vrienden.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, jongere vriendjes. Dat is altijd leuk. Goed, 100 jaar. Wat een prestatie. Hilda Mendes, van harte gefeliciteerd. Had je nog iets anders uit de kranten?
2: Nee, het is leuk nieuws om mee te eindigen.
0: Leuk nieuws om mee te eindigen, ja. Merci bien, Nelly Rosa. Op Paradise zometeen. Lekker chillen willen met muziek van John Mayer. Daughters komt eraan. Een eerbetoon aan al die prachtige jonge dochters die ons leven verrijken. Nu al zin om die van mij weer in mijn armen te sluiten vanmiddag. Eerst Clemens en Jackson Browne, you're a friend of mine. Buenos dias.

Paradise en John Mayer Daughters, hoorde je daar. Zeg, leuk nieuws gisteren, dat de bussen van het ABC busbedrijf sinds gisteren zijn uitgerust met gratis wifi aan boord. Dat is fantastisch. Dat maakt het internet weer dichter bij de mens. En daarmee de mens dichter bij de wereld. Of vice versa, hoe je het ook wil zeggen. Wordt door Connect geregeld. Dat is de nieuwe internetmaatschappij van Aqualectra. Even plat gezegd. En nou, wil het zo zijn dat ik toevallig thuis heb ik een internetverbinding van Connect. Ik woon in een vrij nieuwe wijk waar nieuwe fiberkabels liggen van Connect. En ik moet je zeggen, het gaat verrassend snel. Het is echt razendsnel internet, glasvezel met de rest van de wereld verbonden. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Hè. We houden ervan met z'n allen om alleen maar te klagen over zeker dingen die nieuw zijn. Maar wat die jongens daarbij connecten met met een klein team, want ze zijn volgens mij echt maar met z'n drieën of zo. Wat die toch weten neer te zetten. Rauf Engels, die zit daar ook. En die is natuurlijk behoorlijk ervaren op dit gebied. Maar met zijn achtergrond bij Flow. Het is echt props voor die gasten. Die doen dat goed. Connect is nog niet overal te krijgen, helaas. Maar nou ja, dat gaat de goede kant op. Hè. Paradise FM op deze donderdagochtend. En Genesis hier, Invisible.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van en twil. Hoi man, Changes Group, i beton industrie brieven gaat. I recibi bo stempel digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje full je na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un año di seguro completamente gratis di enia. I 1500 florin di gasolin di aso gas i UbiPay. I timas premio banero set di Porsche di Hoi man. 25.000 Bofinma's. Of een foutje naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat. Voor meer informatie, visita funmaas.com.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: It's a Friday, baby!
4: Iedere vrijdag begin je...

0: Club.
1: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Vroeger dronken die biertje klaar.

0: lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Van harte goedemorgen, het is precies 8 uur op je donderdagochtend. Daarom aangeschoven La Princesa Nelly Rosa met het laatste Paradise FM nieuws. Bon dia.
2: Bon dia. Duitsland gaat Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten aanschaffen en op eigen bodem stationeren. Dat heeft de bondskanselier vanochtend bekendgemaakt in het Duitse parlement. De raketten hebben een bereik van zo'n 2500 kilometer en moeten dienen om Rusland af te schrikken. Duitsland dicht hiermee een gat in de defensie, aangezien de Europese NAVO-landen zelf nog niet over dit soort middellange afstandsraketten beschikken. Hoeveel raketten Duitsland precies koopt en welk prijskaartje daaraan hangt, is niet bekendgemaakt. En het huizenblok in het Noord-Hollandse Huizen, dat vorige week werd getroffen door een explosie en een grote brand, moet er volledig worden gesloopt. De schade aan de 8 woningen is zo groot dat herstel niet meer mogelijk is. Bij de felle brand, waarbij de voor- en achtergevels werden weggeslagen, raakten 2 mensen gewond, van wie er later 1 is overleden. Volgens de politie is de exacte oorzaak van de explosie nog onbekend, al is een misdrijf of een technisch mankement inmiddels uitgesloten. De woningcoöperatie is momenteel op zoek naar vervangende woonruimte voor de 7 gedupeerde bewoners die nu nog bij familie of in hotels verblijven. En lokaal nieuws, gouverneur Maurits de Kort heeft bij het Venezolaanse consulaat het condoleances gisteren getekend voor de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Venezuela. Namens de Curaçaose samenleving bracht hij zijn diepe medeleven over aan de consul-generaal. De situatie in Venezuela is catastrofaal. Het officiële dodental na de dubbele aardbeving is inmiddels gestegen tot bijna 4000. En de leerplichtunit is in mankracht verdubbeld om spijbelen en onveiligheid op scholen aan te pakken. Het team groeit van 3 naar 6 medewerkers en krijgt een coördinator. Samen met schoolbesturen en de politie wordt er voortaan sneller ingegrepen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
0: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Mouma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentoo.io.
4: Oh, buurman, wat doet u nu?
5: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
4: Maar bedoel je?
5: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
4: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
5: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
4: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
5: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
4: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
6: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
7: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
8: Wij produceren
7: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
8: die elk project sterker maken.
7: Ook verkrijgbaar
8: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
7: Heavy mix Curaçao.
8: Voor kwaliteit die blijft staan.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
10: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
12: Yes,
1: van harte goedemorgen. Ik heb voor je meegenomen Rod Stewart en Tina Turner.

0: felt so good. Het is Michael Jackson en Justin Timberlake samen op Paradise. Deze donderdagochtend, 8:15 op je donderdagochtend. Amsterdam is doorgaans een stad van vooruitstrevendheid en waar alles kan en alles mag. Maar vandaag hebben de roddelbladen het maar over één ding. Ja, die stad is echt te klein geworden. Het is een uitvaart die is daar, heeft daar plaatsgevonden. Die gaat viral momenteel. Uitvaart van een ouder echtpaar. En tussen twee kisten door, in de aula, staat een grote paal. Ja, en die paal die staat er niet voor niks, want halverwege de ceremonie komt daar ineens een hoogblonde dame binnengewandeld, die haar jas uittrekt en in haar inimini-string gaat staan paaldansen. Daar willen we meer over weten, dat snap je. Aan de telefoon is vanuit het populairste radiostation van Nederland, Radio Noordzee, René Verkerk. Goedemorgen.
1: Joris, bon dia. Ja, goedemorgen.
0: Het is wel een dingetje daar, hè, die paaldanser is tussen die twee kisten hier.
1: Nou ja, ik hoorde jou natuurlijk net zeggen, Amsterdam is de stad waar alles kan. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen dat Amsterdam de stad is waar alles kon. Want er kan helemaal niet zoveel meer.
0: Is dat zo?
1: Sinds dat van Femke Halsema daar aan het roer staat als burgemeester, is de stad natuurlijk wel wat links geworden. Dat betekent dat je niet meer harder mag rijden dan 30 kilometer per uur. En het is allemaal wel een klein beetje tuttig geworden.
0: Ja.
1: Dus het verbaast mij ook niet dat nu de stad in rep en roer is, omdat daar een mevrouw komt paaldansen. Terwijl ja, je zou moeten zeggen, tuurlijk is dat leuk.
0: Ja.
1: Want iedereen mag op zijn eigen manier het afscheid vieren, toch? Je viert het leven. En als dit de manier is waarop deze mensen het graag willen organiseren, ja, wie zijn wij om ons plasje daarover te doen? Ja, laat gaan.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, de organisator die is aan het woord bij RTL Nieuws. En die zegt, ik probeer altijd een persoonlijk detail te vinden, zodat een uitvaart memorabel wordt. Er is echt heel veel mogelijk. Ja. Nou, dat blijkt maar weer, hè?
1: Ja, nou ja, kijk, de tijd van slap koffie en een droog cakeje, ja, dat is voorbij met een standaard zielig liedje.
0: Ja.
1: Nee, een uitvaart wordt natuurlijk tegenwoordig steeds vaker gebruikt om het leven van degene die is overleden te kunnen vieren. Ik was laatst op een uitvaart van iemand en die vond het gewoon lachen dat na zijn overlijden de hele aula van links naar rechts ging. Dus werd er snollebollekes opgezet met links-rechts. Nou ja, dat is toch enig?
0: Ja, je gaat er wel een beetje gek voor opkijken, denk ik. Want je verwacht inderdaad, waarheen?
1: Leidt de weg. Ja, het is natuurlijk wel gewoon prehistorisch om op die manier afscheid te nemen. Ja. En natuurlijk is het altijd een trieste bijeenkomst. Maar ja, je moet ook niet vergeten dat je misschien een mensenleven van 80 jaar op een vrolijke manier afsluit. En als dat voor deze mensen met een paaldanseres is, tuurlijk gewoon doen. Je doet niemand er kwaad mee.
0: Nee.
1: Je vernielt de stad niet na een verloren voetbalpotje. Dus la ga je op. Prima.
0: Ja, en deze vrouw die was dus een begrip op de Amsterdamse Wallen. Haar man was de oprichter van een van de bekendste nachtclubs daar. En zodoende moest er een paaldanseres bij komen kijken. Ja, ik vraag me af hoe ons eiland gaat reageren op het moment dat je een paaldanseres uitnodigt op een uitvaart.
1: Ik weet het niet, Jos. Ja, ik kan jou alleen maar vragen. Ik bedoel, je hebt nog wel, hoop ik, 60, 70 jaar te leven. Maar als jij nu al verzoekjes hebt, dan kunnen we dat op het agendaatje zetten. Hè?
0: Ja, maar waarom wachten tot je dood bent? Hè?
1: Ja, je kunt het beter vooraf allemaal goed geregeld hebben.
0: Ja, ik bedoel, dan kun je, als je in de kist ligt, dan zie je niks meer van die paaldansact.
1: Nee, zeker niet. Ik denk wel dat ze die man op zijn buik hebben gelegd, denk je niet?
0: Ja. Ja, met de deksel een klein beetje open. Speling in het schroefdraad.
1: Ja, laten we eerlijk zijn, Joris. Afscheid nemen tegenwoordig is anders dan 20 jaar geleden. Toch?
0: Nou, en dat is misschien maar goed ook, hè?
1: Ja, toch? Tuurlijk. Ja. Dat is veel beter.
0: Nou, fantastisch. Thanks voor deze update uit Amsterdam. Het liedje wat trouwens aanstond toen de paaldanseres opkwam met een cape om in een pakje door het gangpad is Queen, The Show Must Go On. Symbolisch.
1: Ja, als een paal boven water, jongen.
0: Hey, thanks, man. René Verkerk vanuit Amsterdam.
1: Yo, mooie dag.
0: Yo, later. Hoi, hoi. Paradise FM. Op je

0: Mark Knopfler en de zijn Dire Straits op Paradise 103.1 op je donderdagochtend. Zometeen naar het laatste nieuws met Nelly.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop voor solar solutions op Curaçao.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dames en heren, jongens, meisjes, van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op deze donderdag, de 9e van juli, precies 8:30. En daarom hier Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
2: Bon dia. Gouverneur Maurits de Kort heeft namens Curaçao het condoleansregister getekend voor de slachtoffers van de aardbevingen in buurland Venezuela. Daar is het dodental inmiddels opgelopen tot ruim 3.800 mensen en zijn er bijna 17.000 gewonden. De VN vraagt dringend om $300 miljoen aan noodhulp. En de leerplichtunit verdubbelt in mankracht van 3 naar 6 medewerkers om spijbelen en onveiligheid op scholen harder aan te pakken. Samen met de politie en schoolbesturen wordt de vertaansnelheid sneller ingegeven.

0: Grepen bij acute bedreigingen of wapenbezit, rukken politie en justitie direct uit. En het wordt vandaag een drukke dag in de Staten met 3 vragenuurtjes voor de ministers. Straks komen de problemen bij het CMC-ziekenhuis, veediefstal en de situatie naar de aardbeving in Venezuela aan bod. Vanmiddag om 3 uur moet de minister van VVRP zich verantwoorden over het achterstallige onderhoud bij FKP-huurwoningen. En nieuws uit Nederland. De van corruptie verdachte oud-wijkagent Erwin van E. en zijn vriendin mogen hun proces in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten. Van E. zat vast voor het jarenlang lekken van gevoelige politieinformatie naar criminelen. Die informatie werd onder meer gebruikt bij een ontvoeringspoging in Hoofddorp en een onderzoek naar een grote cocaïnediefstal die tot een bendeoorlog leidde. De oud-agent vreesde in de gevangenis voor een aanslag op zijn leven. De rechter vond het gevaar in detentie te groot en liet hem daarom gaan. Tijdens de zitting bleek dat er nog meer gelekte informatie op zijn telefoon is gevonden, maar het Openbaar Ministerie breidt het onderzoek vanwege capaciteitsgebrek niet verder uit.
1: De ochtendkrant van Nelly.
2: Pak de paparazzi er nog maar eventjes bij. Dan gaan we nog eens even kijken wat daar ingeschreven staat vandaag. Hè?
0: Op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Pistas die zegt dat kritiek op de Staten mag. En het gaat natuurlijk over interview dat Pistas afgelopen weekend gaf aan Tribuna. In ieder geval op Radio Hoyer 1.
2: Ja.
0: Er was Pistas van de week. En daarin had hij onder andere gesteld dus dat zeker die kritische vragen van Sylvania niet altijd goed vallen.
2: Nee.
0: En dat het natuurlijk wel de taak is van de Staten om de regering te controleren. Maar dat het dus ook weer niet zo moet zijn zoals het op dit manier, op de wijze waarop het nu gebeurt door Sylvania. En dat ze dus binnen de partij er nog over zullen gaan praten. Dat was trouwens het radioprogramma Tribuna Popular. En hij moet het de MFK-ministers niet zo lastig maken. Dat is althans wat Pistas zou hebben gezegd. Al de aanleiding voor dit artikel is trouwens de vragen die OSEPA heeft gesteld, Shelter OSEPA van de PNP. En de redactie van het Antilliaans Dagblad heeft vervolgens de woordvoerder van Pistas gebeld en gevraagd van, nou, klopt het wel hoe het is aangegeven? Hebben jullie het wel, is het echt zo scherp gezegd? En nu wordt het wat meer genuanceerd.
2: Ja.
0: Al zegt Sylvania, die heeft zelf in zijn eigen radioprogramma. Want Sylvania die is.
2: Heeft hij een eigen radioprogramma?
0: Ja, bij Radio Vichon heeft hij zijn eigen radioprogramma.
2: Wat? Zijn we gewoon collega's van Gavier Sylvania?
0: Sylvania heeft in zijn radioprogramma gezegd.
2: Ja.
0: Dat de ministers het hem niet kwalijk moeten nemen dat hij een scherpe tong heeft. Ik moet aandacht vragen voor de pijn van de bevolking. Daarom ben ik parlementariër. En volgens Sylvania staat hij onder druk en is hij aan de kant gezet. Maar hij blijft zijn mond open trekken. Ik kan die 18.000 kiezers, dus de personen die op hem hebben gestemd, niet in de steek laten. Ik stel vragen en vraag aandacht. En dat moet gerespecteerd worden.
2: Nou, ik denk dat dat ook wel helemaal goed is, toch? Want je, in elk bedrijf heb je, je staat met z'n allen aan dezelfde kant. Hè? Ik zie de MFK dan ook maar even als een bedrijf. Je staat met z'n allen aan de kant van het bedrijf. Maar je moet altijd elkaar in de gaten houden en scherp houden.
0: Mm-hmm.
2: Toch? Dat heb je, dat is heel normaal.
0: Ja, maar het kan ook. Ik kan me ook wel best wel begrijpen dus dat ze het niet altijd eens zijn met de manier waarop hij het doet. Sylvania die heeft laatst dus ook was hij bij een persconferentie bij de NAPB. Hij is natuurlijk heel erg. Hij heeft bepaalde banden met bepaalde vakbonden.
2: Ja.
0: En daarmee probeer je ook wel een bepaalde macht naar je toe te trekken. En ik denk dat daar zit vooral het probleem in. Hij geeft ook uitleg over bepaalde wetten. En hij interpreteert die wetten anders dan dat zijn partijgenoten het zien.
2: Ja.
0: En dat is dan natuurlijk al gebleken bij minister Hato bijvoorbeeld. Die hem dan ook stelt dat hij eigenlijk liegt.
2: Mm-hmm.
0: Komt het daarop neer.
2: Is hij nog zo populair eigenlijk op Facebook?
0: Hij is nog wel populair. En ik denk dat mensen toch nog steeds zijn fans. Die vinden het wel goed wat hij doet. Want hij is natuurlijk geliefd om zijn scherpe tong.
2: Ja.
0: De manier waarop hij eigenlijk breekt met bepaalde wetten binnen de politiek. Hoe het gaat eigenlijk binnen de politiek. Dus in dit opzicht, maar hij is niet zozeer geliefd binnen zijn eigen partij. En dat merk je dus ook.
2: Ja.
0: En dat staat dus ook in dit artikel. Er was laatst waren er dus bestuursverkiezingen bij de MFK. En Sylvania had gehoopt dat hij de voorzitter zou worden.
2: Ja.
0: Hij heeft geen campagne gevoerd. En daarover zegt Pisas dus dat Sylvania er zwaar teleurgesteld over is. En hij vond dat hij geen campagne hoefde te voeren. Maar hij werd dus niet verkozen. En hij is ook een mens. En dat komt hard aan. Dat zei, dus, dat zei Pisas.
2: Ja.
0: Maar Pisas kreeg zelf natuurlijk ook gedurende die jaren dat Sylvania minister was. Ook steeds vragen van waarom bescherm je hem? Waarom hou je steeds het hand boven zijn hoofd? En, en hij vindt het ergens ook wel ondankbaar. Dus omdat hij hem dus steeds toch wel ervoor heeft gezorgd dat zijn kop niet eerder moest rollen.
2: Mm-hmm.
0: En dat merk je dus, proef je ook wel weer terug uit dat, dat gesprek, laat ik het maar zo noemen, bij Tribuna Popular. Maar ik denk wel dat ze het beide toch wel anders kijken naar hoe de afgelopen periode, dus dat hoe Sylvania aan de kant is gezet of moest vertrekken, dat ze daar allebei een andere draai aan geven.
2: Ja.
0: Maar wat trouwens wel opmerkelijk is, wat en wat AD, het Antilliaans Dagblad ook denk ik wel correct highlight, is dus dat Pisas zou dus in het programma hebben gezegd dat voor alle dualisten binnen een partij geldt dat het vroeg of laat slecht eindigt. Dus hij zegt dus, ja, je kan natuurlijk. En dan heeft hij het over bijvoorbeeld, hij verwijst naar PNP. Die was dus hiervoor bij de vorige regering, waren ze in het begin een coalitiepartner.
2: Mm-hmm.
0: Uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om zich terug te trekken. Omdat er was frictie. MFK pakt zaken heel anders aan. Niet altijd, zou je zeggen, binnen de wet.
2: Nee.
0: PNP op een gegeven moment zei, hier kunnen ze dus niet mee verder. En zij hebben het dus over, dus hoe in PNP had je dus ook twee kritische statenleden. Dan hebben we het over Sheldon Recepa zelf, die dus nu ook allerlei vragen stelt. En je had Gwendol Marceline. Nou, Gwendol is dus niet teruggekeerd. Hij is niet weer gekozen.
2: Nee, ooit meer wat van hem gehoord.
0: Hij zou dus een fractiemedewerker zijn. Vervolgens was hij heel lang in Nederland.
2: Ja.
0: Ook binnen de partij. Ja, als je eenmaal kritisch bent op je eigen partij, dan wordt dat niet altijd
2: in dank afgenomen. Nee. Zo is dat. Oké. Okay,
0: en dat geldt dus ook voor deze man, voor ja. Sylvania.
2: Heb je nog wat leuks tot besluit?
0: Leuks. Ik durf niks meer te zeggen wat leuks is. Mijn leuk is een andere leuk dan jouw leuk, bedoel ik. Nou ja, Defensie sluit oefening af. Misschien is dat leuk. In ieder geval, het is een mooie plaatje op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad.
2: Ja.
0: Waarbij weer de oefening is afgesloten van de rotatie van nummer 51. Ze verplaatsten zich over water, beklimden en opzeilden de Julianenbrug. Er was een speedmarsch naar Fort Nassau. Nou, het was in ieder geval heel intensief. En dat is dus nu allemaal afgesloten. En er komt nu de tweede. De rotatie 52 maakt zich dus nu op voor de start van hun termijn.
2: Oké, mooi zo. Dankjewel. Zometeen naar het Laura woord van de dag dan maar. Hebben we al wat leuks? Wordt het weer een leuk woord vandaag? Of een gezichte?
0: Een woord.
2: Een woord, oké. Nou, we gaan het zometeen horen uit monden van Nelly Rossa. Net als muziek van Kid Rock is onderweg.

0: Oh ja, yeah, het is Kid Rock op Paradise 103.1 FM. Buenos dias, goedemorgen. Donderdagochtend, het is 9:10. Hoogste tijd voor...
1: Het Lora Woord van de Dag.
0: Terwijl uw gast hier lekker een halve liter Griekse yoghurt aan het weglepelen is. Ik heb wat honing van Vanessa in de yoghurt gedaan. En dat is echt... kun je blijven dooreten, hè? Griekse yoghurt. Ben je daar ook zo'n fan van, Nelly?
2: Ja, het is lekker romig.
0: Ja, romig. Maar je moet er wel tegen kunnen. Als je lactose-intolerant bent, dan heb je wel een probleem.
2: Dat zeggen ze, ja.
0: Dat zeggen ze. Goed, het Lora woord van de dag. Wat is dat vandaag?
2: Betra.
0: Oké. Okay.
2: B-E-T-R en dan een accent op die A.
0: Iets meer context?
2: Bitter.
0: Het is mijn karakter.
2: Nee, bitter. Jouw bitter karakter. In het papje mens dan, hè? Daarom bitter.
0: Bitter. Ja. Oh, die
2: en daarna ben je bitra.
0: Die heb ik vaker gehoord. Dat je te veel in het glaasje hebt gekeken.
2: De bitra is dus aangeschoten zijn.
0: Ja. Oké. Okay. Bitra.
2: Bitra, ja.
0: En dat gooi je op donderdagavond studentenavond er maar even in. Waar ben jij vanavond te vinden, Nelly Rosa?
2: Op het werk.
0: Op het werk, oké. Okay.
2: En niet Betra, nee.
0: Niet, nee?
2: Nee.
0: Dat zou wel verklaren het een en ander over de krant. Denk je niet?
2: Mike, luister je?
0: Goed, Betra, veel plezier vanavond op je donderdagavond, studentenavond. Misschien kom je Nelly nog wel ergens tegen. Op Paradise, muziek van John Legend. Het is Safe Room.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
6: Die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
5: Heavy mix Curaçao.
6: Voor kwaliteit die blijft staan.
7: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
8: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
9: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Gouverneur Maurits de Kort heeft vandaag het condoleanceregister getekend bij het Venezolaanse consulaat om de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela te herdenken. Het dodental is gestegen tot meer dan 300. De Verenigde Naties vragen bijna $300 miljoen aan noodhulp voor de slachtoffers. Vandaag is het een drukke dag in de Staten met 3 vragenuurtjes. Om 9 uur worden vragen gesteld over het CMC-ziekenhuis aan de minister van Gezondheid. Daarna volgt de minister van Justitie over veediefstal. Om 10 uur vraagt Suzy Camelia Romer aan de premier naar recente uitspraken en de situatie na de aardbeving in Venezuela. Tot slot, om 3 uur zijn er vragen voor de minister van VVRP over achterstallig onderhoud. Dan nog internationaal nieuws. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz is vandaag nagenoeg tot stilstand gekomen. Dit volgt op aanvallen van de Verenigde Staten op Iran, die nu voor de 2e dag plaatsvinden. Slechts 14 vrachtschepen passeerden woensdag de straat, het laagste aantal sinds het vredesakkoord tussen de VS en Iran in juni. Het gemiddelde aantal doorgangen lag eerder op 34 per dag. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
11: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
12: Mingodoo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
13: São Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by São Pablo Curaçao Rum.
14: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

De energie blijft. Het spel gaat door. Kies je team en juich mee bij de officiële Brasa fanlocaties. Dit is Brasa FM.

0: 103.1 FM Paradise.
1: Yeah. Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Op deze donderdagochtend, de 9e van de 7e. Vandaag in de aanbieding bij de Muziekquiz. Een diner voor twee bij de buren in Poenda. Aan het Wilhelminaplein zitten zij. Thijs en zijn team die weten het daar voortreffelijk te regelen voor jou. Je kan er naartoe op onze kosten. Luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh, ja. Die weet ik. Die heb ik nog eens ooit gespeeld als hobbygitarist in onze garageband. La la la la la la la la la. En dan. Wow, wow, wow, wow. Dan komt de gitaar erin. Die rampt me toch een partijtje er tegenaan. 675-1031. Stuur maar door. Van welke plaat is die intro? De winnaar wordt eind van de dag bij Vanessa Werkhoven teruggebeld. Nee.

0: paradisefm.cw.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud. En komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servier Frais.

0: of 10.
1: Grote reorganisatieopkomst bij het RKCS. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur start een grote reorganisatie om de onderwijskwaliteit te verhogen. De top van het katholiek schoolbestuur wordt ingekrompen en er komen nieuwe onderwijsmanagers om de lijnen met de scholen te verkorten. Het personeel is inmiddels geïnformeerd en de nieuwe functies worden binnenkort opengesteld. En Fondation Bos Juventud en Human Rights Defense Curaçao gaan intensief samenwerken om kindermishandeling en seksueel misbruik op het eiland aan te pakken. De twee organisaties hebben daarvoor een overeenkomst getekend binnen het project KGS Verbreek de Stille Kreten. Bos Juventud zet zich al 30 jaar in voor jongeren en krijgt met Human Rights Defense nu een sterke partner aan boord om de impact van hun voorlichting te vergroten. Volgens de directeur van Human Rights Defense, Simone de Brabander, staan de organisaties samen veel sterker bij het aanpakken van dit grote maatschappelijke probleem. De komende tijd worden er op scholen en in wijken trainingen en campagnes opgezet over onder meer kinderrechten, opvoeding, social media en huiselijk geweld. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a

Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avis-curaçao.com.

op deze donderdagochtend. Hij is toegevoegd aan de lijst van artiesten die optreden tijdens de rust van de finale van het WK voetbal. Samen met Burna Boy, de Muppets, die komen ook. BTS, Shakira en Madonna komt ook Justin Bieber optreden. Je hoort hem zo meteen op Paradise met What Do You Mean? Naar deze knijter van een hit van Berlin.

Goedemorgen, The Paradise en Anouk. Hoorde je, are you kidding me? Mocht je nog een centje over hebben, dan maak het even over naar Anouk. Dan komt ze wellicht nog eens een keertje met nieuw werk. Dat zou toch leuk zijn, hè? Zometeen iemand die het volledig zonder centjes van jou gaat doen. Jeremy Kesseler. Hoor mij nou. Jeremy Kesseler zometeen na 10 uur. En mij hoor je morgenochtend weer vanaf 1 uur of 6. Fijne dag. Hoi.

telt. Elke goal voel je samen. En iedere wedstrijd kijk je natuurlijk bij de officiële Brasa fanlocaties. Dit is Brasa FM.

0: Huisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd. Met

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Fundation Bos die Hubentut en Human Rights Defense Curaçao gaan samenwerken om kindermishandeling en seksueel misbruik op Curaçao aan te pakken. Ze hebben een overeenkomst getekend voor het project KGS, Verbreek de Stille Kreten. Er komen trainingen en campagnes over kinderrechten, opvoeding, social media en huiselijk geweld in scholen en wijken. Gouverneur Maurits de Kort heeft vandaag het condoliancenregister getekend bij het Venezolaanse consulaat om de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela te herdenken. Het dodental is gestegen tot meer dan 300. De Verenigde Naties vragen bijna $300 miljoen aan noodhulp voor de slachtoffers. Dan nog internationaal nieuws. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz is vandaag nagenoeg tot stilstand gekomen. Dit volgt op aanvallen van de Verenigde Staten op Iran, die nu voor de 2e dag plaatsvinden. Slechts 14 vrachtschepen passeerden woensdag de straat, het laagste aantal sinds het vredesakkoord tussen de VS en Iran in juni. Het gemiddelde aantal doorgangen lag eerder op 34 per dag. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
2: Heel veel liefde voor muziek, ook vanochtend weer. Met Pink zometeen en nu Huey Lewis en de nieuws.

0: Je donderdagochtend hoor de beste hits ooit gemaakt. You Lose in the News. En dit was Pink.
1: Juich met Braza FM. De Blue Wave naar de top. Want het WK beleef je samen op de officiële Braza fanlocaties.
0: Pink die laat opnieuw zien dat familie voor alles gaat. Hè. Zo vertelde ze onlangs dat haar gezin tijdelijk naar New York is verhuisd om de Broadway-droom van haar dochter Willow te ondersteunen. En zo zei ze, nu is het onze beurt om haar te volgen. Een mooie herinnering dat zelfs wereldsterren dus soms gewoon trotse ouders zijn. Misschien wel net zo trots als dat wij met z'n allen op de Blue Wave zijn en wat ze gepresteerd hebben op het WK-voetbal. Wij zijn Braza FM, de takeover van Paradise. Nog tijdens het hele WK-voetbal heten wij Braza FM. Op de 103.1 hoor je natuurlijk de beste muziek ooit gemaakt, maar ook het laatste voetbalnieuws in de ochtendshow, middagshow en bij Vanessa natuurlijk ook de nodige feiten over het voetbal en de wedstrijden die op dit moment gespeeld worden. Zo is morgen bijvoorbeeld bij de wedstrijd van België koning Philip te gast. Ja, andere wedstrijden van België heeft hij niet bezocht, maar dat gaat morgen wel gebeuren in Los Angeles, als ik me niet vergis. Zo, Paradise FM 103.1, Braza FM, daar luister je naar met zometeen Amy Winehouse, Back to Black. Ed Sheeran komt eraan en het is vandaag natuurlijk donderdag. Dus ik heb zo een soundtrack van een douchemoment voor je. Binnen 10 minuutjes.

0: liefdesverhaal van Amy Winehouse. Het zou ook zomaar haar leven kunnen beschrijven. Die eindigde zo'n beetje gitzwart. Wat heeft die dame een struggles doorgemaakt, hè?
1: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: Even dat goede gevoel, je lijf in rammen op Paradise FM op dit moment. 9:15 geweest. Het is tijd voor de soundtrack van dat moment wat je hebt ervaren. Stel je maar eens even voor dat je ergens zit waar je eigenlijk maar kort zou blijven. Maar het moment houdt je net iets langer vast dan je had verwacht. De lucht is rustig, de geluiden zijn zacht. En ergens speelt muziek die precies bij je past en hoe je je op dat moment voelt. Je kijkt even om je heen, zonder doel, zonder haast, en merkt dat alles even klopt. Het is niet groot, het is niet bijzonder, maar wel precies goed. Je blijft nog één nummer zitten, misschien zelfs twee, omdat het kan. Want dit is jouw soundtrack voor een moment dat je niet had gepland, maar wel nodig had. Met de vrolijke noot van Little Steven.

0: Die samen met Tina Turner. Hey, Tina Turner. Ah, die laat ik vanochtend gewoon nog een keer voorbij komen. Omdat het kan. Ik heb er gewoon zin in. Straks Little Steven ook, Bitter Fruits. En dadelijk, als je heupen eerder beginnen te bewegen dan je hersenen kunnen nadenken, nou, dan zit je waarschijnlijk bij die hit die je hoort na het nieuws van 10:30.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com. Worldcup Guide.

0: Daar zit er een!
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10:30.
4: Grote reorganisatie op komst bij het RKCS. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur start een grote reorganisatie om de onderwijskwaliteit te verhogen. De top van het katholiek schoolbestuur wordt ingekrompen en er komen nieuwe onderwijsmanagers om de lijnen met de scholen te verkorten. Het personeel is inmiddels geïnformeerd en de nieuwe functies worden binnenkort opengesteld. En Fondation Bosse Juventud en Human Rights Defense

0: Curaçao gaan intensief samenwerken om kindermishandeling en seksueel misbruik op het eiland aan te pakken. De twee organisaties hebben daarvoor een overeenkomst getekend binnen het project KGS Verbreek de Stille Kreten. Bosie Hubentoet zet zich al 30 jaar in voor jongeren en krijgt met Human Rights Defense nu een sterke partner aan boord om de impact van hun voorlichting te vergroten. Volgens de directeur van Human Rights Defense, Simone de Brabander, staan de organisaties samen veel sterker bij het aanpakken van dit grote maatschappelijke probleem. De komende tijd worden er op scholen en in wijken trainingen en campagnes opgezet over onder meer kinderrechten, opvoeding, social media en huiselijk geweld. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Zambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: got it. Ook American Airlines vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

Gaza FM 103.1. De takeover van Paradise tijdens het WK voetbal met de Spin Doctors. Lil Miss Can Be Wrong. En ja, weet je, die groove die je net hoorde van Joyce Michaels. En het was zo aanstekelijk, hè, dat stilzitten eigenlijk geen optie meer was. De hits Too Funky bij Paradise FM 103.1. En ja, voor alles is een eerste keer. Zeker weten. Is Robin Beck, maar al te goed in de jaren 80. Goernes komt eraan, maar ook de muziekquiz op deze 9e juli... met straks te winnen een diner voor twee bij de buren. Dus dat wordt lekker smakelijk eten op kosten van Paradise FM.

0: Tijdens deze zomerhit van Groenes uit 2004 alweer. Nada Balgo, Sintu Amor op Paradise FM 103.1. Zeg, ben je klaar voor wat lekkers?
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: De buren, we geven er regelmatig een lekkere dinerbon voor weg. Nou, eet de dinerbon zelf natuurlijk niet op. Maar het voedsel wat je daarvoor kunt krijgen op kosten van Paradise. Zo daar in natuurlijk langs die hele lange weg naar Westpunt. We sturen je er naartoe. Op onze kosten, als jij het antwoord weet op de volgende vraag. Het is een hele korte clip, maar ik denk dat hij niet al te moeilijk is, hoor. Nou, daar komt hij.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, gas erop. Die plaat zelf gaat ook hard, namelijk. 675-1031, als jij de artiest en de titel weet voor deze hit.

verblijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op Kunuku Resort.

0: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur, het RKCS, start een grote herstructurering onder de naam RKCS 2.0, een nieuwe koers. De directie wordt ingekrompen van 3 naar 2 leden en er komen nieuwe functies, zoals onderwijsmanagers en kwaliteitsadviseurs. Het personeel is per brief geïnformeerd en de nieuwe functies worden binnenkort opengesteld voor kandidaten. Fundation Bos die Hubentoet en Human Rights Defense Curaçao gaan samenwerken om kindermishandeling en seksueel misbruik op Curaçao aan te pakken. Ze hebben een overeenkomst getekend voor het project KGS, Verbreek de Stille Kreten. Er komen trainingen en campagnes over kinderrechten, opvoeding, social media en huiselijk geweld in scholen en wijken. Dan nog internationaal nieuws. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Jinjiang zijn zeker 28 doden gevallen. De brand ontstond in een vestiging van de Huteng Shoes Company in het district Chiangdai. President Xi Jinping vreest voor een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft een grondig onderzoek naar de oorzaak gelast. Bluswerkzaamheden gaan door. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, a vira fe. Realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar en primera página de nuestro capítulo más nuevo, Cue Butter Limited, Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: Paradise 103.1 met Billy Joel en Gloria Esteban.
1: Hoor je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal met Brasa FM.
0: Natuurlijk, recht op onze voeten. We springen, we dansen, we vieren dat. Net als Gloria Esteban. En die heeft natuurlijk een hit gemaakt, Get On Your Feet. Dat is technisch gezien natuurlijk een songtitel en songtekst, maar het is na haar tourbusongeluk in 1990, een zin die veel diepere betekenis kreeg. Ik zie dat wel als de meest iconische quote van haar, Get On Your Feet. Artsen twijfelden namelijk of ze ooit nog zou kunnen lopen en Gloria stond toch maanden later alweer op het podium. Voor miljoenen fans dus is het veel meer dan een hit die Get On Your Feet. Het werd een symbool voor veerkracht en doorzettingsvermogen van deze dame, Gloria Esteban, die je hier hoorde bij Paradise 103.1. Tijdens het WK voetbal, de takeover natuurlijk. We heten Brasa FM en we zijn ook op verschillende locaties op het eiland te vinden waar we de wedstrijden kijken samen met jou. De kwartfinales komen natuurlijk aan, de achtste finales zijn lekker bezig. En we zijn bij de Heren Suikertuintje 6, Zandvliet, Swinging Old Lady, Blue Bay, One Vibe Relax, Pirate Bay, Mr. Port. Nou ja, ga zo door, het is een hele lijst. De vraag is, komen we jou daar ook tegen? Natuurlijk. In de tussentijd luister je naar de beste muziek hier bij Paradise 103.1. Zometeen een verrassende hit die ik al lang niet meer had gehoord, maar ik kwam hem tegen hier in de muziekbak en ik dacht, ik moet Babysitter Circus voor je draaien na Mano.

Wat leuk om deze Babysitter Circus weer een keer te horen. Everything's Gonna Be Alright op Paradise. En dan vraag ik me af, welke van deze drie beweringen over Babysitter Circus zijn volgens jou waar? Is dat A, de band begon ooit als oppasdienst, maar stopte ermee nadat de kinderen steeds eerder naar bed wilden dan de bandleden? Of was het B, de bandnaam ontstond omdat de leden vonden dat een repetitie soms net zoveel chaos oplevert als een circus vol oppassende tieners? Of antwoord C, hun allereerste optreden was op een kinderfeestje waar de clown boos wegliep omdat hij minder applaus kreeg dan de drummer. Wat is waar volgens jou? Ja, zeg het maar. Nou, het is antwoord B, hè. De Deense band die koos de naam Babysitter Circus juist omdat die de speelse, chaotische en energieke sfeer van de band goed weergaf. En die andere twee, wat mij betreft zou die eigenlijk ook best goed een verhaal zijn geweest voor deze band. Het staat wel een beetje garant voor de gezelligheid die deze band uitstraalt. Babysitter Circus dus bij Paradise 103.1. En dit is Jimmy Cliff, Sunshine in the Music.

0: Waterfalls, Jimmy Cliff, de beste muziek ooit gemaakt. Wat een fijnheid, hè, die laatste minuten hier bij Paradise. Waarmee we ons opmaken voor het nieuws van 11:30. Het laatste vanaf je eigen eiland wordt aan je verteld zometeen. En ik heb weer een gasten hier. Ik heb ze eerder vanochtend al uitgenodigd. Ja, soms wil je mensen wat vaker in de show hebben. Wie hoor je zo?
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: via paradisefm.cw.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Herboutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja, hoor. Weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman. Je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuracao.com.
4: Copa Mundial llega. Y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app. Hasi compra na van den twil. Hoi man, Changes Group. I beton industriebrieven gaat. IRCB, bo sample digital. Go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full je na. Tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un año di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin. Gasolina, gasolini, aço, gás e UbiPay. E tem mais prêmio para o set de Porsche de Coiman. 25 mil FNMAS. Off um voucher no valor de 1.500 florins de Beton Industrie Brievenhard. Para mais informação, visita FNMAS.com.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: half 12.
1: Grote reorganisatieopkomst bij het RKCS. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur start een grote reorganisatie om de onderwijskwaliteit te verhogen. De top van het katholiek schoolbestuur wordt ingekrompen en er komen nieuwe onderwijsmanagers om de lijnen met de scholen te verkorten. Het personeel is inmiddels geïnformeerd en de nieuwe functies worden binnenkort opengesteld. En Fondation Bos Juventud en Human Rights Defense Curaçao gaan intensief samenwerken om kindermishandeling en seksueel misbruik op het eiland aan te pakken. De twee organisaties hebben daarvoor een overeenkomst getekend binnen het project KGS Verbreek de Stille Kreten. Bos Juventud zet zich al 30 jaar in voor jongeren en krijgt met Human Rights Defense nu een sterke partner aan boord om de impact van hun voorlichting te vergroten. Volgens de directeur van Human Rights Defense, Simone de Brabander, staan de organisaties samen veel sterker bij het aanpakken van dit grote maatschappelijke probleem. De komende tijd worden er op scholen en in wijken trainingen en campagnes opgezet over onder meer kinderrechten, opvoeding, social media en huiselijk geweld. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.
0: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: Hardenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist

Robert Palmer, Good Old Robert en Mercy Mercy Me, I Want You Paradise. En dan zijn er van die samenwerkingen waarvan je denkt, hey, ja, die zag ik aankomen. En dan heb je Madonna en onze eigen Nederlandse Martin Garrix. De Queen of Pop die stapte de studio in met de Nederlandse DJ voor Bizarre. Dat is een dansnummer dat de liefde omschrijft op een, nou ja, een nogal bizarre manier. Alsof Madonna dacht, na 40 jaar carrière kan er best nog een Nederlandse fietsbel bij mijn beats. Nou, Madonna heeft natuurlijk veel meer grote hits gemaakt. Bizarre is een beetje te bizar voor Paradise FM. En daarom draaien wij Open Your Heart op 103.1. Met onderweg ook nog die grote hit van Mark Anthony.

0: Mark Anthony met het goede gevoel hè, in You Sang To Me. Ik zing nu ook, ik zing wat anders tegemoet.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: De ode, het is weer geschreven. We gaan naar 12 uur toe. Het is tijd om wat rust te nemen en lekker te lunchen. Waarbij sommige lunches niet met een bord beginnen, maar met een uitnodiging. Kom, we gaan even naar buiten. En ineens zit je daar, onder een parasol, met uitzicht op zee of een kleurrijke straat vol leven. Er verschijnt een bord met verse pastetje, een frisse salade of een bordje met pas gegrilde vissen. Je neemt een hap en merkt hoe de dag langzaam van tempo verandert. Misschien is dat wel in het geheim een goede lunch. Niet dat hij groots of uitgebreid is, maar dat hij je eraan herinnert hoe fijn het is om even lekker samen te zijn. Even luisteren, lachen en genieten van wat er nu op tafel staat. Want sommige gesprekken duren maar een kwartier, maar blijven de rest van de dag je bij. Eet smakelijk zometeen.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur, het RKCS, start een grote herstructurering onder de naam RKCS 2.0, een nieuwe koers. De directie wordt ingekrompen van 3 naar 2 leden en er komen nieuwe functies, zoals onderwijsmanagers en kwaliteitsadviseurs. Het personeel is per brief geïnformeerd en de nieuwe functies worden binnenkort opengesteld voor kandidaten. Fundación Bos de Juventud en Human Rights Defense Curaçao gaan samenwerken om kindermishandeling en seksueel misbruik op Curaçao aan te pakken. Ze hebben een overeenkomst getekend voor het project KGS, Verbreek de Stille Kreten. Er komen trainingen en campagnes over kinderrechten, opvoeding, social media en huiselijk geweld in scholen en wijken. Dan internationaal nieuws. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Jinjiang zijn zeker 28 doden gevallen. De brand ontstond in een vestiging van de Huteng Shoes Company in het district Chengdai. President Xi Jinping vreest voor een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft een grondig onderzoek naar de oorzaak gelast. Bluswerkzaamheden gaan door. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Terug van bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
5: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren. Een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
6: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
7: We've got it. Ook Wulfsen en Wulfsen 63 vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
8: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle.
10: Ja, goedemiddag en oprecht goeie donderdagmiddag. Dit is Billy Ocean.
11: Paradise FM. And the going gets tough.

0: Nieuwspot.
1: En die zegt een oprecht goede donderdagmiddag. Exact 10 minuten over 12, je hoorde het. The Cure in Between Days. Wat gaan wij allemaal doen? Nou, de quote van de dag. We staan stil bij het onverwachte en plotselinge overlijden van Bonnie Tyler gisteren. En we hebben een sympathieke, leuke quote van haar moeder. We nemen het lokale nieuws met je door, zo rond 20 minuten voor 1. Dat doe ik met Vanessa Werkhoven. Natuurlijk spelen we ook vandaag de muziekquiz. Het gaat om een heerlijk diner voor 2 bij Eetcafé De Buren. En in het tweede uur de spotlights. Er zijn weer heel veel mensen jarig vandaag. Maar nu eerst.
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: En ook voor jou een oprecht goede donderdagmiddag, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
1: Ik zit net naar beelden te kijken van een demonstratie via nos.nl in Utrecht. Dat gaat om een beetje een rare zaak. Een ex-politiemedewerker en een andere man van tegen de 50 zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. En daar zijn heel veel mensen boos over. Wat is er aan de hand?
2: Ja, er is ontzettend veel verontwaardiging. En daarom zijn de Dolle Mina's ook vanmiddag bij elkaar gekomen om te demonstreren bij de rechtbank in Utrecht. Nou, wat is het verhaal? Dat meisje is 17 jaar en is onder dronken toestand is ze gaan lopen door de stad. En vervolgens vroeg ze aan 2 mannen of ze thuisgebracht kon worden. Toen zeiden die mannen, dat is prima. Maar vervolgens hebben ze op de achterbank van hun auto hebben ze seks gehad. Bij een parkeerplaats bij de McDonald's. En nu blijkt achteraf eigenlijk dat meisje dat helemaal niet wilde. Maar ja, bizar genoeg zijn de 2 mannen vrijgesproken op dit moment. En dat zorgt dan weer voor heel veel verontwaardiging in onze maatschappij. Van ja, er is hier toch gewoon sprake van verkrachting. En überhaupt een meisje van 17 die op de achterbank belandt bij 2 mannen. Die haar vader had kunnen zijn. Dus ja, dat is natuurlijk vrij bizar.
1: Ja, maar waarom zijn die mannen dan vrijgesproken?
2: Nou ja, er ligt op dit moment een nieuwe wet op tafel. Die wordt ook gehandhaafd. Het heet de consentwet. Een beetje een moeilijk woord. Maar die consentwet die zegt, als je geen seks wil, dus als je hebt gezegd ik wil dit niet, dan is dat strafbaar. Maar dat is helemaal niet onderzocht. Het enige wat onderzocht is door de rechtbank op dit moment is, was dat meisje op dat moment toerekeningsvatbaar. Dat is eigenlijk de vraag die op tafel lag. En ja, dat kunnen ze dus niet aantonen.
1: Ja, merkwaardige zaak. Ik neem aan dat het Openbaar Ministerie snel in hoger beroep gaat.
2: Ja, het OM gaat in hoger beroep. En voor de duidelijkheid, het gaat dus om, was dat meisje in een kwetsbare positie? Nou, dat is op dit moment niet aangetoond. Je zou kunnen denken dat meisje 17 en is onder invloed van alcohol, dan is ze vrij. Op dat moment denk ik niet echt toerekeningsvatbaar. Maar goed, daarom is het een hele vage zaak en ik ben heel benieuwd wat hieruit gaat komen.
1: Er was een grote hack bij telecombedrijf en internetprovider Odido eerder dit jaar. Dat is naar alle waarschijnlijkheid het werk van Nederlandse criminelen. Nou heeft de Nederlandse politie de stem van een van die criminelen mogelijk opgenomen en ze dreigen die openbaar te maken.
2: Ja, precies. Ja, interessant verhaal, want kort voor de hack werd de klantenservice van de telecomprovider gebeld door een man die dus Nederlands sprak, die zich voordeed als medewerker van de IT-afdeling. En zo kreeg hij dus toegang tot interne systemen en kwamen uiteindelijk allerlei gegevens van meer dan 6 miljoen Nederlanders op straat te liggen. Ja, en dat belletje is dus opgenomen en als hij zich niet binnen een paar weken meldt, dan wordt dat openbaar gemaakt. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling op dit moment.
1: Ja, hebben ze nou eigenlijk veel geld verdiend aan die hack?
2: Ja, dat is eigenlijk nog steeds een beetje onduidelijk, hè. En we weten natuurlijk ook niet. Kijk, op een gegeven moment hebben ze natuurlijk wel hebben ze die gegevens in handen gekregen. En ja, de grote vraag is, zijn die niet al doorverkocht, al die gegevens op dit moment? Dus dat is de grote vraag natuurlijk.
1: Ja, het ging om gegevens van meer dan 6 miljoen Odido-klanten. Ja. Dat is echt onvoorstelbaar.
2: Ja, echt onvoorstelbaar, ja. En ze zijn uiteindelijk, volgens mij hebben ze samen een afspraak gemaakt natuurlijk, hè, de politie. Mm-hmm. En hebben ze besloten dat ze volgens mij wel een dwangsom hebben betaald uiteindelijk, toch, dacht ik.
1: Ik weet het niet. Ik zie hier in het bericht wat er nu over gaat, staat daar ook niks over. Daarom vroeg ik het me af, is er nou geld betaald of niet?
2: Ja, het blijft allemaal een beetje onduidelijk op dit moment. Maar ik ben heel benieuwd Of de politie uiteindelijk ook dan die stemmen buiten gaat brengen. Want dat zal wel heel spannend zijn, denk ik. Ik ben benieuwd.
1: Ja, vanmiddag voor ons tijd vanavond bij jullie 10 uur is de wedstrijd waar veel mensen reikhalzend naar uitkijken. Statistisch denk je, ze gaan niet winnen, maar het is Marokko tegen Frankrijk. Vorige keer toen Marokko won, het maakt trouwens niet uit of ze winnen of verliezen, waren er rellen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en later ook Utrecht. In België vooral in Brussel, Antwerpen en Luik. In Frankrijk natuurlijk in Parijs, Lyon en Montpellier. En in Spanje ook, waaronder Madrid. En in Marokko zelf was het natuurlijk heel erg rustig, want daar zijn ze wel bang voor de politie, zeg ik dan maar cynisch. Wat wordt er verwacht? Zijn gemeentes al maatregelen aan het nemen? Want die wedstrijd is wat vroeger dan de vorige keer. Hè? Vorige keer was hij midden in de nacht voor jullie afgelopen. Nu vanavond begint hij, als ik me niet vergis, om 10 uur. Dus zal hij pak een beet om 12:00 wel afgelopen zijn.
2: Ja, nee, maar vorige keer, afgelopen zaterdag, toen ik in Den Haag stond, toen was de wedstrijd begon al vroeg, hè. Dus toen was het echt rond een uur of 9 was het klaar. En toen ging iedereen massaal de straat op. En je hebt gezien in Den Haag dat meteen uitliep tot rellen, maar ook in andere steden. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat vanavond gaat, of eigenlijk vannacht. Want ja, vannacht is die wedstrijd dan klaar. Het voordeel daarvan is dat niet alles meteen dan op de tv verschijnt. Want ja, wij konden natuurlijk live verslag doen. Maar ja, de uitzendingen hier houden natuurlijk rond 11:30 wel op. Dus we gaan morgenochtend dan de zogeheten aftermath, zo noemen we dat, gaan we dan zien. Hoe het eraan toe is gegaan. Maar ik ga ervan uit dat het natuurlijk gewoon weer goed uit de hand loopt. Want dat zit er gewoon dik in. Maar goed, we weten wel dat de buurtvaders die zijn geïnstrueerd, want die hebben een grote rol in de wijken. Ja, en de buurtvaders die moeten dan hun rol pakken en moeten die rust weer terugbrengen. Maar ja, weet je wat het is? Waarschijnlijk gaat het gewoon weer mis en dan wordt het de boel leegvegen en is het morgen weer huilen met de pet op, vrees ik. Ja,
1: ja, nou ja.
2: Dit is tot de realiteit.
1: Ik hoop in ieder geval op een mooie voetbalwedstrijd. Ga jij kijken?
2: Nee, ik ga niet kijken. Ik ga lekker naar mijn bed.
1: Heb je. Dan spreek ik je morgen weer als je geheel uitgerust bent. Zo rond pakken bij 11:50 de tijd hier op Curaçao. Voor nu Marc Kampers in Nederland. Hartelijk bedankt.
2: Tot morgen.

0: Jouw glimlach, Elvis, toe Sonrisa Elvis Crespo.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: De muziekwereld neemt afscheid van Bonnie Tyler. Ze is op 75-jarige leeftijd overleden. Haar familie maakte vandaag bekend dat ze afgelopen nacht overleed in een ziekenhuis in Portugal, waar ze na een spoedoperatie aan haar darmen enige tijd in een kunstmatige coma had gelegen. Bonnie Tyler werd 8 juni 1951 geboren in Wales als Gaynor Hopkins. Muziek zat al vroeg in het gezin. Haar moeder was operazangeres en inspireerde haar kinderen met haar liefde voor muziek. Bonnie Tyler vertelde daar later over: mijn moeder had een platenspeler en een heleboel 78 toerenplaten. Ze deed het huishouden terwijl ze uit volle borst zong met de ramen open. Buiten bleven mensen staan om naar haar te luisteren. Ze was zo geweldig. Het was onvermijdelijk dat wij kinderen ook van muziek zouden gaan houden. En dat is ook meteen de quote van de dag. Na het winnen van een zangwedstrijd begon Bonnie haar carrière echt. Een operatie aan haar stembanden veranderde echter haar leven voorgoed. Ze moest na die operatie 6 weken zwijgen. Maar daar hield ze zich niet aan. Het gevolg was die karakteristieke, wat heese stem waarmee ze wereldwijd beroemd zou worden. Met nummers als It's a Heartache en Holding Out for a Hero groeide ze uit tot een internationale ster. Maar haar absolute meesterwerk verscheen in 1983... Total Eclipse of the Heart. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door Jim Steinman, bekend van zijn werk met Meatloaf. Oorspronkelijk was het nummer bedoeld voor een musicalversie van de klassieke vampierfilm Nosferatu. Maar uiteindelijk groeide het uit tot een universeel lied over liefde, verlies en verlangen. Later zei Bonnie Tyler zelf over haar grootste hit: ik had nooit kunnen denken dat het vandaag de dag nog steeds zo populair zou zijn en dat mensen die toen nog niet eens geboren waren het zouden gaan zingen tijdens karaokeavonden. Het bleek meer dan terecht, want eerder dit jaar passeerde Total Eclipse of the Heart de grens van 1 miljard streams op Spotify en 1,3 miljard streams op YouTube. Het is een van de meest succesvolle nummers uit de jaren 80. Ter nagedachtenis van Bonnie Tyler in de quote van de dag: Total Eclipse of the Heart.

0: Marissa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires.
4: Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
6: Strand Mollet Bay is echt openbaar en geen privé-eigendom. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het bekende strand van Mollet Bay op Sint Maarten blijft definitief openbaar bezit. Dat heeft de rechter besloten in een rechtszaak. Grondbezitter Sun Resorts claimde de eigenaar te zijn van het populaire zandstrand en gebruikte daarvoor een koopakte uit 1852. Maar de rechter oordeelde dat het strand volgens de wet al eeuwenlang van het volk is en destijds helemaal niet verkocht mocht worden. Sun Resorts is dus geen eigenaar van het strand, maar wel van de grond die erachter ligt. Omdat de overheid de afgelopen jaren illegaal stukjes heeft verhuurd aan strandtentjes, kreeg de overheid van de rechter wel een tik op de vingers. De overheid moet stoppen met het verhuren van die stukken grond aan derden. En het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur, het RKCS, slaat een compleet nieuwe koers in. Onder de noemer RKCS 2.0, een nieuwe koers, is er een grote herstructurering in gang gezet om de onderwijskwaliteit te verhogen en de organisatie transparanter te maken. Het personeel is inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. De top van de organisatie wordt flink onder handen genomen. Zo wordt de directie ingekrompen van 3 naar 2 leden en komen er nieuwe functies, zoals onderwijsmanagers en kwaliteitsadviseurs, om de communicatielijnen met de scholen te verkorten. Binnenkort zullen alle nieuwe functies opengesteld worden voor zowel interne als externe kandidaten. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.

0: At Koyman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at koymanbv.com.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Zometeen nemen we het lokale nieuws door. Nu eerst Whitney Houston.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, die zegt een oprecht goeie donderdagmiddag. Bijna 20 minuten voor 1. Wat gaan we nog doen de komende 20 minuten? Nou, de muziekquiz spelen gaat om een heerlijk diner bij Eetcafé De Buren. In het tweede uur de spotlights. Er zijn echt weer een enorme hoop mensen jaarlijk. Onder andere een van de zangers van Soft Cell, om maar wat te noemen. Jim Kerr van de Simple Minds. Debbie Sledge, de enige nog levende Sister Sledge. En Jack White van The White Stripes. Die is ook jarig. En je hoort diverse nummers daar. Straks dus in het tweede uur ook nog het Feel Good nieuws. Maar nu eerst hier.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: En oprecht goedemiddag ook voor jou, Vanessa Werkhoven.
2: Goedemiddag, Pepijn.
1: Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en het ministerie van Justitie gaan nauw samenwerken om scholen veiliger te maken en om schoolverzuim, spijbelen, beter aan te pakken. Daarover zijn afspraken gemaakt tijdens een bijeenkomst van het platform Veilige Scholen. Aan die bijeenkomst deden mee mensen van de leerplichtunit, het korps, politie, schoolbesturen, schoolmaatschappelijk werk en nog andere organisaties. Het lijkt me heel goed dat ze daar wat aan gaan doen. Bij verzuim, onveiligheid of risico op schooluitval wordt zo snel mogelijk hulp ingezet. Bij ernstige situaties zoals geweld, wapenbezit of bedreigingen wordt, zoals dat in slecht Nederlands heet, direct opgeschaald om de veiligheid van leerlingen en personeel te waarborgen.
2: Ja, hartstikke goed. Ja, nou ja, als er een plek veilig moet zijn, dan is het natuurlijk wel een school. Ja. We hebben het afgelopen jaar ook wel in het nieuws gehad dat dat niet altijd het geval is. Dus ik denk dat dit heel goed is om hier wat extra aandacht aan te wijden op deze manier. Ja, en ook de leerplicht is uitgebreid, hè? Van 3 naar 6 medewerkers, begreep ik.
1: Ja, ik lijkt me allemaal heel goed. Ik vind het dan wel weer interessant dat het nu naar buiten komt, terwijl de scholen ongeveer nu, vandaag of morgen dichtgaan.
2: Ja, maar ik denk dat ze gewoon alweer heel erg de focus hebben op volgend schooljaar. Dat is gewoon, de ontwikkeling blijft natuurlijk doorgaan. En dan denk ik, ja, juist op dit moment, weet je wel, zo van we zoomen alvast in op het volgende schooljaar na de zomervakantie is dit wat jullie kunnen verwachten. We gaan met een fris van start, zeg maar, een beetje dat gevoel.
1: Ribe Luga organiseert komende zaterdag een extra registratieochtend voor mensen die zich willen aanmelden voor dat legalisatietraject. Die extra dag komt er vanwege de grote belangstelling tijdens de eerste dag eind juni. De registratie vindt dus aanstaande zaterdag plaats van 8 tot 12... bij de toelatingsorganisatie aan de Prinsenstraat 90 in Poenda. Daar kan je dan gratis hulp krijgen bij je registratie, vragen stellen en meer informatie ontvangen over het traject. Het traject is bedoeld voor ongedocumenteerden die hier op Curaçao wonen en die zich willen aanmelden voor een tijdelijke verblijfsvergunning.
2: Ja, ik denk dat het heel goed is dat ze een extra dag doen. Dus het is mooi om te horen dat er al heel veel mensen zijn gekomen. Hè? Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er best wel wat mensen ook zijn die dit toch best wel heel eng vinden om te doen. Omdat je al die tijd in de anonimiteit moest blijven juist. En dat je nu in één keer naar een overheidsinstantie gaat om dit om te draaien. Dus, misschien dat ze, doordat ze hebben gezien dat er een hoop andere mensen het hebben gedaan, dat er zaterdag alsnog weer veel mensen toch besluiten om ook te komen. En dit is natuurlijk, dat geeft ook weer een heel mooi beeld en een duidelijk beeld van wie er precies op ons eiland woont. Dus dat zou heel goed zijn.
1: Ja, veel mensen die dat traject in willen komen natuurlijk uit landen waar de overheid wat minder betrouwbaar is dan onze overheid. Want misschien zijn ze dan bang voor inderdaad razzia's, laat ik het maar een heel naar woord geven.
2: Uitzetting, et cetera. Ja.
1: Maar dat is dus niet zo.
2: Nee. Dus hartstikke mooi. En ik hoop dat ook zaterdag de opkomst groots is.
1: We maken een klein uitstapje naar Sint Maarten. Het bekende strand Mullet Bay op Sint Maarten blijft definitief openbaar bezit. Dat heeft de rechter besloten in een rechtszaak. De grondbezitter claimde de eigenaar te zijn van dat populaire zandstrand en gebruikte daarvoor een koopakte uit 1852. Maar de rechter zei, dat strand is volgens de wet al eeuwenlang van het volk en dat had destijds helemaal niet verkocht mogen worden. Sun Resorts is dus geen eigenaar van dat strand, maar wel van de grond die erachter ligt. En de overheid heeft de afgelopen jaren illegaal stukjes verhuurd aan strandtentjes. En dus kreeg de overheid van Sint Maarten van de rechter een tik op de vingers. Ze moeten stoppen met het verhuren van die stukken grond aan derden. Nou, Ja, het lijkt mij goed dat... überhaupt denk ik dat het goed is als stranden openbaar toegankelijk zijn. Op Anguilla, ligt vlakbij Sint Maarten. Waanzinnig mooie stranden overigens. Ja. Die zijn allemaal vrij toegankelijk. Ja, en hier is het anders. Je hebt hier natuurlijk stranden waar je gewoon niet op komt. Neem Barbara Beach bijvoorbeeld.
2: Ja, en dat worden er steeds meer. En je merkt inderdaad aan de bewoners van het eiland dat ze daar erg boos over zijn. En dat is logisch, weet je wel. Die stranden, dat zijn prachtige plekken. Het is eigenlijk, is het van ons allemaal. Dat zijn gigantische trekpleisters voor toeristen ook. Ja, dat moet gewoon... ja, zoveel mogelijk open zijn voor iedereen. Want we moeten daar met z'n allen van kunnen genieten.
1: Ik ben er dan wel voor dat je op die stranden dat alles toegankelijk is. Maar van mij mag je als hotel of strandtent of whatever... mag je er wel wat beveiliging neerzetten. Want je hebt ook mensen die gaan dan op zo'n strand barbecuen... gooien kippenbotten overal weg, maken enorme troepen... en ruimen niks op, laten vuilnis achter. Ja, dat moet je dan niet doen. Dat gebeurt op Anguilla dus ook totaal niet.
2: Nee. We moeten met z'n allen goed voor die stranden zorgen. En inderdaad, daar kun je wat beveiliging neerzetten... om te zorgen dat het allemaal in goede banen geleid wordt. Ja, en ik kan me ook heel goed voorstellen dat hotels zelf zeggen... van nou, we zetten er mooie palapa's neer en we verzorgen het. En dan willen ze het natuurlijk ook beveiligen. Maar uiteindelijk moet het wel voor iedereen toegankelijk blijven. Ja, en dat is natuurlijk een balans die je met z'n allen moet zoeken. Maar ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Hè? Dat het niet alleen voor, even tussen haakjes, de rijken of de toeristen is. Want het strand is in principe van ons allemaal.
1: Ja, zo is dat.
2: Ja.
1: En dat is eigenlijk het nieuws van vandaag. Dan ga ik nu een gezelligheidsvraag stellen. Ga je vanmiddag met een half oog nog naar het voetbal kijken? Of ben jij eigenlijk... Ik dacht dat jij een hele grote voetbalfan was. Dat kwam omdat jij naar die wedstrijd in Jamaica in de tijd geweest bent. Ik denk, jij bent echt een enorme voetbalfan.
2: Nou ja.
1: Maar dat gold eigenlijk alleen maar voor ons nationale elftal. Voor Oranje al bijna niet meer. En volgens mij kijk je nu helemaal niet meer.
2: Pepijn, ik vind het zo naar om jou teleur te stellen.
1: Nee, je stelt me niet teleur.
2: Ja, maar dat voel ik. Wel een beetje zo. Jij hebt het zo vaak tegen mij gezegd. Ik denk altijd dat jij heel veel verstand hebt van voetbal. Nou nee, nul. Nou ja, niet nul, maar echt heel weinig. En ik ben absoluut... Ik heb als kind regelmatig geprobeerd om echt mee te kijken met de wedstrijden met mijn vader. Ik vond het reuze interessant. Maar het is gewoon niet mijn ding. Alleen het Curaçaose elftal en onze deelname. Ja, dan kun je zeggen van nou, wat is dat dan weer voor oppervlakkige... Maar nee, ja, dat heeft me... al die tijd ontzettend geraakt en geboeid. En daar werd ik heel erg in meegetrokken.
1: Dus
2: misschien dat daar mijn... dat je daar het idee van...
1: Ja, daarom.
2: Dat ik erg fanatiek was. Was ik ook. Maar toch wel behoorlijk...
1: Blue Wave gericht.
2: Ja, het is wat het is, Pepijn. Het spijt me.
1: Nee, ik vind het helemaal niet erg. Maar het is fijn om met iemand in de studio te zitten... die nog minder van voetbal weet dan ik.
2: Dat wou ik nou weer niet zeggen. Nee, ik denk dat je daar best wel een puntje hebt, ja. Ik val een beetje door de man nu, hè, bij jou.
1: Nee, ik weet geen bal van voetbal, maar ik geniet er wel van. Ik zit nu helemaal in dat WK.
2: Maar dat komt wel ook echt door dit WK.
1: Dat komt door dit WK, maar dat heb ik in het algemeen. Ik moet heel eerlijk zeggen, Champions League. En mijn zoon zit daar helemaal in. Daar heb ik allemaal niet zoveel mee. Of Heerenveen tegen PSV. Het zal mij werkelijk aan mijn dinges roesten.
2: Ja.
1: Maar op EK en WK-niveau, en zeker als dan op een gegeven moment nog 16 ploegen over zijn, ja, dan begint mijn belangstelling echt wel te komen.
2: Nou, het ding is bij mij, ik moet gewoon meegaan. Ik moet meegenomen worden. En door de Blue Wave werd ik ging op die Blue Wave mee. Maar als ik nou bijvoorbeeld nu iemand in mijn naaste omgeving zou hebben die heel fanatiek zou kijken, dan zou ik ook meegaan. Alleen ik ben gewoon lekker in mijn eigen bubbel weer. En dan ben ik gewoon lekker met andere dingen bezig. Ja, en dan gaat dat weer bij mij de overhand nemen.
1: Vanmiddag tussen 4 uur en 7 uur 's avonds. Vanessa in haar eigen bubbel.
2: Nee, dan nodig ik de luisteraar mee in mijn bubbel.
1: Okay.
2: Voor 3 uur.
1: Laten we morgen verder bubbelen. Zo rond pakken bij 1:20.
2: Doe
1: bedankt.
2: Het. Yes.
0: De beste 80s, 90s en zeros.

0: Owner of a Lonely Heart. Straks in het tweede uur in de spotlights Soft Cell, Simple Minds en Sister Sledge. Nu eerst
1: de Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Wat kan je vandaag winnen, hoor ik je denken? Nou, een heerlijk diner voor twee bij Eats Café De Buren. We gaan naar de oude vertrouwde TripAdvisor. En we zien daar een recensie. Geweldige ervaring, goede muziek op de achtergrond, vermakend uitzicht en goede service. Nou, dat wil je nog meer. Even kijken, van Sightsee 4-1 en dan heel veel cijfers. Heerlijke drankjes, zwembad gehad en een Cosmo, dat zijn cocktails. Voedsel, garnalen en kaasballetjes, yum yum. Hoe heette die? Swimmingpool, dat is een cocktail. Die ken ik dan weer niet, Cosmo ken ik natuurlijk wel. Linda zegt, Fanny is een zeer vriendelijke jonge dame die ons prima hielp. We hebben een trio van vlees gegeten en een fajita mix op. Fantastisch! Nou, wat wil je nog meer van een restaurant? Simon zegt, fantastisch. De muziekquiz van vandaag, hij is niet de makkelijkste.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, en hij is ook heel kort, dus doen we hem nog een keer.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Die fajita's, daar heeft Linda een foto van neergezet. Die zien er trouwens wel heel lekker uit. Bij het café De Buren. Ben jij dus gratis en voor niks? Nou ja, voor niks. Je moet de muziekquiz oplossen. Bij het café De Buren eten. Heb jouw oplossing? Even naar 6751031. Mijn aanwijzing is een beetje mistig, maar is wel goed. Wat is de eigenwaarde van het nageslacht? Haha, ga daar maar eens over nadenken. Dit is Bon Jovi, In These Arms.

0: begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
1: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet.
0: Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids, alles voor mijn kamertje.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur, het RKCS, start een grote herstructurering onder de naam RKCS 2.0, een nieuwe koers. De directie wordt ingekrompen van 3 naar 2 leden en er komen nieuwe functies, zoals onderwijsmanagers en kwaliteitsadviseurs. Het personeel is per brief geïnformeerd en de nieuwe functies worden binnenkort opengesteld voor kandidaten. Fundation Bos die Hubentoet en Human Rights Defense Curaçao gaan samenwerken om kindermishandeling en seksueel misbruik op Curaçao aan te pakken. Ze hebben een overeenkomst getekend voor het project KGS, Verbreek de Stille Kreten. Er komen trainingen en campagnes over kinderrechten, opvoeding, social media en huiselijk geweld in scholen en wijken. Dan internationaal nieuws. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Jinjiang zijn zeker 28 doden gevallen. De brand ontstond in een vestiging van de Huteng Shoes Company in het district Chengdai. President Xi Jinping vreest voor een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft een grondig onderzoek naar de oorzaak gelast. Bluswerkzaamheden gaan door. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Bluefin, the boat you wanna be.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT.
3: De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
4: Dit

0: minuten over één. Dit is natuurlijk de tijd voor de spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, Mark Elmond van de Softcell. Die werd geboren op 9 juli 1957. Vandaag 69 geworden. En Tainted Love was eigenlijk wel de allergrootste hit van Softcell. Mark Elmond heeft trouwens nog meer hits gescoord in zijn eentje. Maar Softcell was wel de meest succesvolle groep waar hij aan meedeed. Mark Elmond zong zijn allereerste take in de studio en die uitvoering werd uiteindelijk op de plaat gebruikt. De hele opname was binnen anderhalve dag klaar, ook omdat het budget trouwens bijna op was. Dit was voor de platenmaatschappij, zei tegen de jongens van Softcell: ja jongens, dit is de laatste kans, dit is het budget en anders wordt deze groep opgeheven door gebrek aan succes. Tainted Love was echt hun allerlaatste kans en die pakte spectaculair uit. In Amerika stond dat nummer maar liefst 43 weken in de Billboard Hot 100. Destijds goed voor een Guinness World Record. De tekst gaat over een verstikkende, giftige liefdesrelatie waaruit ontsnappen onmogelijk lijkt. De liefde die pijn doet, waaraan je toch verslaafd blijft. Wie is er nog meer jarig? Nou, Jim Kerr. Hij viert vandaag zijn 67e verjaardag. Don't You Forget About Me van de Simple Minds is wel een van zijn allergrootste hits. Dat nummer werd speciaal geschreven voor de film The Breakfast Club. Opvallend genoeg wilde de Simple Minds het aanvankelijk helemaal niet opnemen. De band speelt namelijk liever uitsluitend eigen composities. Uiteindelijk wist Chrissy Hynde, de zangeres van de Pretenders, destijds de vrouw van Jim Kerr, hem over te halen. Het werd uiteindelijk de grootste Amerikaanse hit van de Simple Minds en bereikte de eerste plaats in de Billboard Hot 100. Het nummer gaat over de angst om vergeten te worden. Over jeugd, herinneringen, vriendschap en liefde. Goed passend bij de sfeer van de film The Breakfast Club, trouwens een aanrader. Jim Kerr gaf het met zijn krachtige, emotionele stem de lading die het tot een anthem voor de film maakte.

0: Hey, zit ik daar uit volle borst mee te zingen. The Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Jim Kerr dus, die werd geboren op 9 juli 1959... en is dus vandaag jarig. Ook jarig is Debbie Sledge. Zij is de enige nog levende Sister Sledge. Zij werd geboren in 1954 en is vandaag dus 72 jaar oud. We gaan daarom luisteren naar Thinking of You van Sister Sledge uit 1979. Dat is afkomstig van het legendarische album We Are Family en werd geschreven en geproduceerd door, jawel, daar is hij weer, Nile Rodgers en Bernard Edwards, beide van Chic. Oorspronkelijk verscheen Thinking of You als B-kant van Lost in Music. Pas toen het in 1984 alsnog als single werd uitgebracht, werd het een mega-hit. Debbie Sledge speelde een belangrijke rol binnen de hechte familieband. Met haar warme, soulvolle stem gaf zij de groep een herkenbaar geluid. Het nummer is gebouwd natuurlijk op die kenmerkende strakke gitaar- en baslijnen van Chic, hè. Thinking of You gaat over verliefdheid en het voortdurende verlangen naar die ene persoon die je dag compleet maakt. Debbie Sledge zet zich nog steeds actief in om de muzikale nalatenschap van de Sister Sledges levend te houden. Tijdens optredens en interviews benadrukt ze telkens weer dat het succes van de groep niet alleen draaide om de muziek, maar vooral ook om de bijzondere band tussen de vier zussen.

0: muziek kwam uit. Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou ja, Debbie Sledge dus, hè, van Sister Sledge. Vandaag 72 jaar oud geworden. Ook Courtney Love trouwens is vandaag jarig. De ex-vrouw natuurlijk van Kurt Cobain. Geboren in 1964, vandaag dus 62 jaar oud. En in 1955, op de 9e juli, stonden Bill Haley en zijn Comets nummer 1 in de Billboard Hot 100 met Rock Around the Clock. Nummer blijft 8 weken op nummer 1 en wordt gezien als het startschot van het rock en roll tijdperk. Een echte mijlpaal in 1955, 9 juli. Wie is nog meer jaren vandaag? Nou, Jack White. Bekend van de White Stripes. Hij is geboren in 1975. Hij is 51 jaar oud. Het riffje uit dat nummer is heel herkenbaar. Dat ontstond toevallig tijdens een soundcheck in Melbourne, Australië. Het is helemaal geen basgitaar. Jack White speelde dat riffje op een gewone gitaar, waarbij hij dan met een effectpedaal het geluid een octaaf lager maakte. Als kind, het nummer heet Seven Nations Army, als kind verstond Jack White de naam van het leger des heils, de Salvation Army, stevast als Seven Nation Army. Die verspreking bleef hangen en dat werd uiteindelijk de titel van het nummer. Het gaat erover dat je het gevoel hebt dat een heel leger mensen achter je rug om over je aan het praten is. Dat is de kern van de tekst.

0: The White Stripes. Met Jack White. Seven Nations Army.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Jack White is geboren in 1975. Wordt vandaag dus 51 jaar. En we sluiten deze spotlights af met, jawel, Bonnie Tyler. Eerder draaide ik natuurlijk haar allergrootste hit. Maar ik ga nu It's a Heartache draaien. Een van de grootste klassiekers uit haar indrukwekkende carrière. Dat nummer werd geschreven door Ronnie Scott en Steve Wolf. En dat nummer verscheen heel kort nadat ze die operatie aan haar stembanden had ondergaan. Ze moest een operatie ondergaan aan die stembanden. Daarbij werden knobbeltjes verwijderd. En de artsen zeiden, ja, je moet ze 6 weken lang helemaal niks zeggen. Tegen het, en ook niet laat staan zingen. Tegen het advies van die artsen in ging ze veel te snel weer praten en zingen. Daardoor herstelde haar stem anders dan verwacht, met als resultaat die kenmerkende, bijna heese klank die uiteindelijk haar kenmerkende handelsmerk werd. Aanvankelijk twijfelde de platenmaatschappij om It's a Heartache uit te brengen. Onder meer omdat er toen enorme aandacht was natuurlijk voor het overlijden van Elvis Presley. Bonnie Tyler en haar management zeiden, nee, je moet die plaat wel uitbrengen. En dat gebeurde. En het bleek een schot in de roos. Nummer bereikte de 3e plaats in Amerika, 4e plaats in Groot-Brittannië. Stond in meerdere andere landen op nummer 1. Wereldwijd werden er toen 6 miljoen exemplaren van verkocht. Bonnie Tyler is dus overleden gisteren 8 juli 2026 op 75-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Portugal. Na een korte periode van ziekte werd vandaag door haar familie bekendgemaakt. Het nummer It's a Heartache gaat over liefdesverdriet, teleurstelling en de pijn van een verbroken relatie. Liefde wordt omschreven als een spel waarin uiteindelijk bijna altijd iemand met een gebroken hart achterblijft.

0: paradisefm.cw.
1: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance Mall.

0: Nieuws van 12:30.
1: Speciale commissie opgericht voor overgangsperiode 2Base. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Premier Gilmar Pisas heeft gisteren met de vakbonden en de directie van overheidsbedrijf 2Base vergaderd over de komende overgangsperiode van het bedrijf. De bonden maken zich grote zorgen over het behoud van banen bij dochteronderneming CRU. Om de rust te bewaren en concrete oplossingen te vinden is besloten een speciale commissie op te richten waarin de bonden en het bedrijf gaan samenwerken. Volgens Pisas, die ook verantwoordelijk is voor de energieketen, zijn dialoog en samenwerking de enige manier om de werkgelegenheid en het welzijn van de werknemers te garanderen. Dat was het. Voor meer informatie.

0: informatie, kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.

kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
2: Dit is In Excess met Suicide Blunt. Een oprecht goede middag trouwens.

0: Joospot.
1: Ja, en die zegt een oprecht goede donderdagmiddag. Bijna 20 minuten voor 2. Zometeen in het Feel Good nieuws een bericht over blije hommels. Er is een onderzoek gedaan en hommels hebben ook gevoel. Echt maar, gaan we het zo meteen over hebben. Nu eerst natuurlijk weer mijn verhaal over elektrisch rijden en zonnepanelen. En je weet het, ik heb een elektrische auto gekocht bij HCR. En ik heb zonnepanelen. Steeds meer huishoudens hier op Curaçao investeren in zonnepanelen. Natuurlijk vooral in eerste instantie om je energierekening te verlagen. Met de huidige stroomprijs van bijna 60 cent per kilowattuur, 59,09 om 0,5909 om exact te zijn, is het ook een logische keuze. Je kan een complete installatie met 10 zonnepanelen van 455 watt, een hybride omvormer, een thuisbatterij van 10,6 kilowattuur en de volledige installatie krijgen voor zo'n 18.000 gulden, give or take. Die installatie die je dan hebt staan, die wekt gemiddeld ongeveer 633 kilowattuur op per maand. Dat is een besparing van bijna 4.500 gulden per jaar. Maar, gesteld je hebt die zonnepanelen en je rijdt ondertussen nog in een benzineauto, dan benut je het financiële voordeel wat je kan hebben nog niet optimaal. Stap je over op een elektrische auto, dan kun je een groot deel van de opgewekte zonne-energie rechtstreeks gebruiken om te rijden. Als die accu vol is, dan gaat je systeem, zoals dat heet, klippen. En dan wordt die energie gewoon eigenlijk weggegooid. Want die gebruik jij niet en die accu is op een gegeven moment vol. Neem de Wuling Baoyun Ye Plus van HCR. Gesteld dat je die koopt, als je daar 12.000 kilometer per jaar mee rijdt, dan verbruikt hij zo'n 1500 kilowattuur. Als jouw stroom afkomstig is van je zonnepanelen, dan scheelt je dat zo'n 3000 gulden aan benzine. Dus de besparing op Aqualectra en op benzine is zo'n 7500 gulden per jaar. Dus dan heb je het er in 8,5 jaar. Heb je en de zonnepanelen en die auto eruit. Kortom, zonnepanelen zijn een uitstekende eerste stap, maar de combinatie met een elektrische auto, die maakt dat je het financiële voordeel nog veel en veel groter maakt. Omdat je niet alleen je woning, maar ook je eigen vervoer opziet van voorziet van zelf opgewekte energie. Kijk even met een half oog naar de plaat die gaat komen. Chicago, baby, what a big surprise. En straks natuurlijk het feel-good nieuws.

0: Got the Love, Shores en Candy Staten.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Kunnen hommels misschien iets ervaren dat lijkt op blijdschap, afkeer of zelfs emotie? Dat is de opvallende vraag die voortkomt uit een nieuw internationaal onderzoek dat deze week is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Science. Onderzoekers uit China en Australië lieten hommels verschillende vloeistoffen proeven. Gewoon water, suikerwater, zoutwater en bitter water met quinine. Quinine is dat spul wat ook in tonic zit. Ik vind het trouwens heel lekker, maar er zijn mensen die het niet zo lekker vinden. Met behulp van slow-motion-camera's werden de kleinste mond- en tongbewegingen van die hommels vastgelegd. De resultaten waren opvallend. Na een slokje suikerwater bleven de hommels tevreden hun tong uitsteken, terwijl ze na een bittere of een zoute smaak juist met hun hoofd gingen schudden en hun mond schoonveegden. Onderzoeker Andrew Barron vergelijkt dat met het gedrag van zoogdieren. Hij zegt als een rat iets eet dat hij niet lekker vindt, bijvoorbeeld zout, veegt hij zijn mond af en zijn snorharen. Dat zien we ook bij bijen en dus ook bij die hommels. Volgens Barron laten die reacties zien dat insecten meer zijn dan eenvoudige reflexmachientjes. We kunnen zeggen dat hun reacties wijzen op een subjectieve psychologische staat. Om uit te sluiten dat het slechts een automatische reactie was, wat ik zou denken, voerden de wetenschappers nog een experiment uit. Ze verwarmden die hommels tot ongeveer 40 graden, waardoor ze uitgedroogd raakten. En ineens bleek hetzelfde zoute water juist wel aantrekkelijk. Barron vat het resultaat samen. In plaats van met hun hoofd te schudden en de mond te vegen, dronken de hommels met graagte dat zoute water en lieten hun tong zien. Het was dus blijkbaar niet een automatische reactie op suiker of zout. Het onderzoek sluit aan bij een groeiend aantal studies waaruit blijkt dat bijen gezichten kunnen herkennen, eenvoudige rekensommen kunnen uitvoeren, abstracte begrippen kunnen leren en zelfs speels gedrag vertonen door zonder beloning met kleine balletjes te rollen. Charles Darwin opperde ruim anderhalve eeuw geleden al dat insecten misschien emoties konden hebben. Hij werd toen een beetje weggelachen. Dat idee werd afgedaan als onwaarschijnlijk. Ook omdat bijvoorbeeld het brein van die hommel kleiner is dan een sesamzaadje. Toch zegt Andrew Barron, in vergelijking tot onze hersenen zijn die van een bij of een hommel miniem, maar toch suggereert ons bewijs dat zo'n breintje een vorm van geestelijk leven heeft. Het is nog geen definitief bewijs dat hommels emoties hebben, zoals wij. Maar één ding lijkt wel duidelijk. Zelfs de kleinste hersentjes kunnen ingewikkelder zijn dan we ooit dachten. Nou ging ik op zoek naar nummers die daarbij pasten. Er is één nummer van ABBA. Dat gaat letterlijk over een hommel die door de tuin vliegt. Dat nummer heet, jawel, Bumblebee. Maar dat is even tussen ons gezegd en gezwegen een ontzettend slaapverwekkend nummer. Daarom koos ik voor dit nummer, Fireflies, van Owl City. Een nummer over de kleine wonderen van de natuur en over de verwondering die we kunnen hebben, bijvoorbeeld over de hommel. Ik wens je nog een hele fijne donderdag. Veel plezier, zometeen met Marisa. En natuurlijk straks met Vanessa. Ik meld mij morgen weer tussen 12 en 2. Tot dan, ajodi.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: De Pink Elephant in my high.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur, het RKCS, start een grote herstructurering onder de naam RKCS 2.0, een nieuwe koers. De directie wordt ingekrompen van 3 naar 2 leden en er komen nieuwe functies, zoals onderwijsmanagers en kwaliteitsadviseurs. Het personeel is per brief geïnformeerd en de nieuwe functies worden binnenkort opengesteld voor kandidaten. Fundation Bos die Hubentoet en Human Rights Defense Curaçao gaan samenwerken om kindermishandeling en seksueel misbruik op Curaçao aan te pakken. Ze hebben een overeenkomst getekend voor het project KGS, Verbreek de Stille Kreten. Er komen trainingen en campagnes over kinderrechten, opvoeding, social media en huiselijk geweld in scholen en wijken. Dan internationaal nieuws. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Jinjiang zijn zeker 28 doden gevallen. De brand ontstond in een vestiging van de Huteng Shoes Company in het district Chiangdai. President Xi Jinping vreest voor een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft een grondig onderzoek naar de oorzaak gelast. Bluswerkzaamheden gaan door. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a smile.
3: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Een hele goede donderdagmiddag. Ik heb voor je klaarstaan de Pointer Sisters met I'm So Excited.

After You hier op Paradise FM. Ja, ik zit weer voor je klaar. Tot en met 4 uur. Een hele goede donderdagmiddag. Laat ik daarmee beginnen. Het is alweer donderdag. Ik vind deze week ook echt weer snel gaan. Ja, ik blijf het zeggen. Misschien heb ik het gewoon lekker druk. Ik heb geen idee. In ieder geval zit ik voor je klaar tot en met 4 uur. Ik heb natuurlijk Vanessa Werkhoven die bij me aanschuift. Waarmee ik echt een hele leuke vraag. Ja, ik heb een hele leuke vraag voor haar. Iets waar ik heel benieuwd naar ben en waar zij heel veel kennis van heeft. Dus dat is sowieso onwijs leuk. Ik heb natuurlijk de muziekquiz waarbij je weer een heerlijke dinerbon voor 2 kan winnen. En natuurlijk enorm veel goede muziek.

0: van vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Worldcup kijken? Woehoe! Doe het bij Centro Gastrobar. Coole airco, easy parking,

0: Food Challenge. Winnaars worden bekendgemaakt na de WK-finale op 20 juli. De Pink Elephant goes blue. So do you.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.

0: Gericht voor overgangsperiode 2Base. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Premier Gilmar Pisas heeft gisteren met de vakbonden en de directie van overheidsbedrijf 2Base vergaderd over de komende overgangsperiode van het bedrijf. De bonden maken zich grote zorgen over het behoud van banen bij dochteronderneming CRU. Om de rust te bewaren en concrete oplossingen te vinden is besloten een speciale commissie op te richten waarin de bonden en het bedrijf gaan samenwerken. Volgens Pisas, die ook verantwoordelijk is voor de energieketen, zijn dialoog en samenwerking de enige manier om de werkgelegenheid en het welzijn van de werknemers te garanderen. Dat was het. Voor meer informatie kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
4: Maduro en Coriel's Bank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Een hele goede donderdagmiddag, Bontardi. Hier is Michael Jackson met Bad.

0: Nee, dat ruimde. Dat was leuk.
1: Ja, dat is zeker leuk. Weet je dat dit een beetje mijn levenslied is?
0: Here I Go Again.
1: Ja, van Whitesnake. Here I Go Again on My Own. Ik luisterde dat als kind altijd op de fiets naar school en weer terug. En dan schreeuwde ik dat heel hard mee. En dat is
0: dat meen je niet.
1: Nog steeds, als ik dit hoor, wil ik het meezingen. En ik ben bang dat het eigenlijk een soort mantra is geworden wat ik over me af heb geroepen. Hè. Here
0: wow.
1: I Go Again on My Own. Ik doe eigenlijk altijd heel veel alleen.
0: Ja. Dit had zo moeten zijn. Toeval bestaat niet.
1: Nou ja, dat is leuk, toch?
0: Een betere aankondiging voor jou kon er niet zijn.
1: Nee, here I go again. Yeah. On my own. Nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet eens erg.
0: Heerlijk. Wauw, wat mooi. Ja. Nou, hoe bijzonder is dat? Nou, welkom Vanessa Werkhoven, die is bij me aangeschoven.
1: Ja, vandaag eventjes samen met jou.
0: Superleuk. Ja, ik heb weer een nieuwe kletspotvraag, maar deze keer een beetje iets anders. Want jij bent natuurlijk een professioneel actrice. Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, absoluut. Dat is het enige wat ik inderdaad echt ben. Want daar heb ik een diploma voor in mijn zak. Ik ben een bachelor in theater. Dus ja, zeker.
0: Ja, dat is heel sick. Ja, ik vind dat nog steeds zo interessant. Want ik vind acteren is echt een vak apart.
1: Klopt.
0: Heel leuk. En toen hadden we het eventjes over liegen. Dat jij zei, maar je ziet dus als mensen kunnen liegen.
1: Ja.
0: Dus onze kletspotvraag verandert eventjes in een andere soort vraag.
1: Oké.
0: Ik wil leren acteren.
1: Oké.
0: Tell me. Dus bijvoorbeeld liegen. Want jij zei, liegen zie je gelijk. Wat zijn dan die kneepjes in het vak waardoor je dus ziet of iemand liegt?
1: Ja, ik vind het heel moeilijk om dat te benoemen. Maar ja. Ik zie vaak... Vaak als mensen gaan liegen, dan doen ze wat extra.
0: Oh.
1: Dus dan gaan ze juist heel erg overtuigd proberen te zijn.
0: Ja.
1: Heel erg overtuigend proberen te zijn.
0: Ja.
1: Heel erg overtuigd van hun eigen gelijk proberen te zijn. Dus het is eigenlijk alsof je een soort inzoomt op die persoon, een uitvergrote versie krijgt van wat het normaal zou zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus heel erg nadrukken. Soms worden mensen, als ze iets wel hebben gedaan, maar het niet willen toegeven, buiten proportie erg boos.
0: Oh, ja.
1: Nou, dat is helemaal niet. Terwijl je denkt, als het echt niet zo is, dan hoef je niet zo hard te schreeuwen.
0: Ja.
1: Dus die ogen die gaan wijder staan. De mensen gaan gewoon, alsof ze zich al in de strijd gooien. En als je dan denk je dus dat je goed liegt.
0: Mm-hmm.
1: Maar een goede acteur, die zou het juist heel neutraal houden. Want je weet, je moet eventjes gewoon de hoe zeg je dat?
0: Terugdenken naar echte reactie?
1: Je moet de emotie proberen op te roepen. Of niet even, gewoon de situatie proberen op te roepen. Dus stel je voor, je hebt het echt niet gedaan. Dan ben je toch gewoon relaxed?
0: Helemaal
1: niet.
0: Ja. Nee. Maar ben je dan als acteur, doe je het dan wel overdreven? Of juist dus niet? Dat hangt er dus natuurlijk vanaf wel wat je gaat spelen.
1: Precies,
0: maar
1: als acteur ligt het eraan wat er in het script staat. En als jij een leugenaar moet spelen, dan ga je dus spelen. Dat je, maar even uitgaande van, stel je voor, jij zou vanmiddag een leugen willen vertellen.
0: Ja.
1: Dat kun je natuurlijk nooit doen. Maar dan geef ik jou als dramadocent de tip.
0: Mm-hmm.
1: Om gewoon goed te liegen. Moet je dus, hou het klein, juist klein. Juist niet gaan benadrukken.
0: En zijn al die dingen, want dat heb ik dan wel eens gehoord. Zijn al die dingen van, als dan iemand iets vertelt, je kijkt naar linksonder, je bijt op je lip, blablabla. Zijn dat dingen die echt kloppen bij liegen?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat is meer iets wat psychologen kunnen vertellen. Hè? Die hebben dat geleerd, al die kleine dingetjes. Dat zou ik niet durven zeggen of dat zo is.
0: Nee. Maar oké, in ieder geval, wil je liegen, hou het klein.
1: Nou ja, ga ervan uit, hoe zou ik dit zeggen?
0: Ja.
1: Als het echt zo zou zijn.
0: Ja, wat maakt het acteren voor jou nou zo leuk?
1: Ja, ik vind het gewoon heerlijk om in de huid van een ander te kruipen. Ik heb het al heel lang niet gedaan, hoor. Ik heb natuurlijk heel lang dat wel echt gewoon als dagelijks werk gedaan in een voorstelling.
0: Mm-hmm.
1: Alle Nijntje musicals heb ik Nina ingespeeld tot, wat was het?
0: Fantastisch.
1: Volgens mij toeren ze nog steeds met diezelfde musical, maar natuurlijk niet meer met mij als Nina. Maar ik heb het heel lang gedaan, en dat was geweldig. Je duikt gewoon in de huid van een ander. En dit personage was een konijntje, een heel schattig konijntje.
0: Yeah.
1: En hoe vaker je dat doet, dat is ook wel heel erg leuk. Want ik heb die rol, denk ik wel, 300-400 keer gespeeld. En op een gegeven moment ken je dat personage ook, weet je.
0: Ja.
1: Zet je het zo aan en het is fantastisch. Ja, dat is heerlijk. Het is heerlijk om even in de rol van iemand anders, in een andere wereld te kunnen bewegen.
0: Wat zijn nog rollen die je eventueel wel zou willen doen? Of die zo ver van je afstaan? Is het dan juist een rol inderdaad die zo ver van je afstaat, dat je denkt, nou, dit lijkt me toch fantastisch om een keer te mogen spelen? Of
1: ja, ik zou wel eens een echte bitch willen spelen.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat snap ik. Maar dat is ook wel lekker, denk ik, toch? Ja. Omdat er even...
1: Ja, of zo'n echt, gewoon iets wat echt ver van me afstaat. Dus gewoon een ontzettende bitch, maar dan ook gewoon misschien zo'n harde maffia-vrouw.
0: Oh ja.
1: Die harde.
0: Oh, ik zou je dat ook wel zien doen, hoor.
1: Ja?
0: Zo'n, hoe zeg je dat? Drugsbazin?
1: Ja,
0: dat zou je wel kunnen.
1: Ja. Nou, dat lijkt me leuk. Maar goed, ik zit iedere dag hier, dus ik heb helemaal geen tijd.
0: Nee, klopt.
1: Ik heb nog een klein rolletje. Je kan me nog wel zien in dingetjes, maar weinig.
0: Ja.
1: Dat is ook helemaal goed, hoor.
0: Maar het is wel leuk om ervan te leren, want het is gewoon een vak apart.
1: Ja. En weet je wat we wel een keer kunnen doen? Gewoon als team, team workshop.
0: Ja?
1: Dat ik iedereen gewoon een dagdeel gewoon een drama workshop geef.
0: Nou, ik vind dat fantastisch. Leuk. Ik vind dat wel heel spannend.
1: Ja.
0: En ik moet heel snel lachen, dat weet ik van mezelf. Ja. Vooral als ik dan in een situatie ben waar ik niet helemaal... niet helemaal...
1: op je gemak ben.
0: Nee, ja. Ik begin gewoon te lachen.
1: Ja.
0: Maar dit vind ik heel leuk.
1: Nee, ik vind dat heel leuk om te doen. Ik heb ook heel lang dat soort dingen gedaan. Maar ik heb er nu weinig tijd voor. Maar als je nu luistert en je denkt... oh, ik wil met mijn team een keertje een workshop van Vanessa. Nou, dan mag je dat best eventjes laten weten, hoor. Dat vind ik helemaal niet erg een keer op een zaterdag.
0: Nou, dat is superleuk. En het is heel leuk, want we hebben net een video opgenomen... samen met Joris Reer. We hadden drie leugens. Nee, sorry. Jawel, drie leugens.
1: Vier korte verhaaltjes waarvan er eentje echt gebeurd is.
0: Ja, en toen moest Joris dus raden of het echt of nep was. En die video komt morgen online.
1: Ja.
0: Dus dat is een mooi bruggetje daarna.
1: En dan kun je gelijk zien hoe goed wij kunnen liegen. Want hij heeft het niet geraden.
0: Nee, bizar. Nou, ik ben er nog steeds trots op. Ik vind het echt leuk.
1: Leuk.
0: Top. Hey, dankjewel, Vanessa.
1: Yes.

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Fre.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur, het RKCS, start een grote herstructurering onder de naam RKCS 2.0, een nieuwe koers. De directie wordt ingekrompen van 3 naar 2 leden en er komen nieuwe functies, zoals onderwijsmanagers en kwaliteitsadviseurs. Het personeel is per brief geïnformeerd en de nieuwe functies worden binnenkort opengesteld voor kandidaten. Fundation Bos, Die Hoebentoet en Human Rights Defense Curaçao gaan samenwerken om kindermishandeling en seksueel misbruik op Curaçao aan te pakken. Ze hebben een overeenkomst getekend voor het project KGS, Verbreek de Stille Kreten. Er komen trainingen en campagnes over kinderrechten, opvoeding, social media en huiselijk geweld in scholen en wijken. Dan internationaal nieuws. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Jinjiang zijn zeker 28 doden gevallen. De brand ontstond in een vestiging van de Huteng Shoes Company in het district Chiangdai. President Xi Jinping vreest voor een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft een grondig onderzoek naar de oorzaak gelast. Bluswerkzaamheden gaan door. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Een hele goede donderdagmiddag. Ik heb nu voor je klaarstaan Relight My Fire.

0: Vandaag maak je weer kans op een diner voor twee. En deze keer voor restaurant De Buren. Ja, ze hebben daar echt onwijs lekkere dingen. En dan mag je ook nog eens gaan eten op onze kosten. Ja, het feest kan niet op. Je hoeft alleen maar een vraag ervoor te beantwoorden. Ja, het spel is eigenlijk heel simpel wat dat betreft. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, want hier is de vraag van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh ja, dat is hem al. Ja, hierbij gaat er bij mij sowieso een belletje rinkelen. Ik hoop bij jou ook, want dan win je misschien wel deze heerlijke diner voor twee. Ik zou zeggen, stuur je antwoord op naar 675-1031. En dan hoor je tijdens de show van Vanessa Werkhoven of je deze heerlijke diner voor twee hebt gewonnen bij De Buren.

0: Ed Sheeran hoor hier op Paradise FM. Ik heb straks voor je klaarstaan Lady Gaga en Prince.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Copa Mundial Allega e a World Abo por Score for Fun. Download o Finmas app, hasi compra na Van den Twil, Coiman, Changes Group e Beton Industry Brivagap e recebi bo sample digital com cada compra de 25 florin. Cada carte, folha na, tabo chance pagar num Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Um anha de seguro completamente grátis de Enya e 1500 florin de gasolina de Aço Gás e UbiPay. E tem mais prêmio banheiro set de Porsche de Coiman. 25 mil Finmas. Of um voucher no valor de 1.500 florins de Beton Industrie Brievenhard. Para mais informação, visita finmas.com.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
6: Speciale commissie opgericht voor overgangsperiode 2Base. Hey, goedemiddag.

0: Paradise FM Nieuws. Premier Gilmar Pisas heeft gisteren met de vakbonden en de directie van overheidsbedrijf Toobase vergaderd over de komende overgangsperiode van het bedrijf. De bonden maken zich grote zorgen over het behoud van banen bij dochteronderneming CRU. Om de rust te bewaren en concrete oplossingen te vinden is besloten een speciale commissie op te richten waarin de bonden en het bedrijf gaan samenwerken. Volgens Pisas, die ook verantwoordelijk is voor de energieketen, zijn dialoog en samenwerking de enige manier om de werkgelegenheid en het welzijn van de werknemers te garanderen. Dat was het. Voor meer informatie kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle bos.
5: Straks hoor je Jennifer Lopez met Waiting for Tonight. Maar nu eerst is hier True to Your Heart.

Lady Gaga stond vanaf het begin bekend om haar opvallende stijl. Jurken van vlees, enorme schoenen en outfits waar iedereen van dacht van... wat gebeurt hier nou eigenlijk? Maar achter die gekke kleding zat altijd een idee. Tijdens de MTV Music Awards in 2009... maakte ze van Paparazzi geen gewoon optreden, maar een complete show. Aan het einde van een nummer verscheen een nepbloed uit haar witte outfit... en zakte ze dramatisch neer op het podium. Dat was haar manier om te laten zien... hoe de druk van beroemd zijn en de aandacht van media...

Ja, we zijn er weer bij het einde gekomen van mijn show. Ik wil je weer bedanken dat je hebt geluisterd. Morgen zit ik natuurlijk weer voor je klaar. Tussen 2 en 4. Ik zou zeggen nog een hele fijne middag. Heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven. En ik laat je achter met Prins.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha começado como um sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar High Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur, het RKCS, start een grote herstructurering onder de naam RKCS 2.0, een nieuwe koers. De directie wordt ingekrompen van 3 naar 2 leden en er komen nieuwe functies, zoals onderwijsmanagers en kwaliteitsadviseurs. Het personeel is per brief geïnformeerd en de nieuwe functies worden binnenkort opengesteld voor kandidaten. Fundation Bos, Die Hoebentoet en Human Rights Defense Curaçao gaan samenwerken om kindermishandeling en seksueel misbruik op Curaçao aan te pakken. Ze hebben een overeenkomst getekend voor het project KGS, Verbreek de Stille Kreten. Er komen trainingen en campagnes over kinderrechten, opvoeding, social media en huiselijk geweld in scholen en wijken. Dan internationaal nieuws. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 doden gevallen. De brand ontstond in een vestiging van de Huteng Shoes Company in het district Chendai. President Xi Jinping vreest voor een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft een grondig onderzoek naar de oorzaak gelast. Bluswerkzaamheden gaan door. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

Het prachtige Jesse van Joshua Caddison hoor je hier natuurlijk op 103.1 FM. Een hele goede donderdagmiddag. Het is alweer bijna 4:15. En ik ben alweer begonnen met mijn overwerkuren. Tot 7:00 ben ik weer gezellig bij je met een hoop gezelligheid. Ja, dat zeg ik al, hè. En een filmtip ook nog voor het aankomende weekend. Want het weekend staat ook alweer voor de deur. Morgen is het alweer vrijdag. En vandaag heb ik met Bert een speciale review voor een serie. Het is een korte serie van 8 afleveringen van ongeveer 40 minuten per episode. En ja, wij gaan hem zo meteen reviewen rond 6:10. En misschien is dit wel de tip, de kijktip van het weekend voor jouw aankomende weekend. Verder heb ik een lekkere muziekquizprijs die ik ga weggeven, zo rond 6:10. Dat is een diner voor 2 bij de buren. Ik heb ook nog een voorzichtige uitkalender. Ja, het begint wat rustiger te worden, hè. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die op vakantie gaan nu. Wat betreft de grote events is het wat rustiger, maar er is natuurlijk altijd van alles te doen op het eiland aankomend weekend. Dus ik neem je daar ook eventjes in mee. En verder heb ik een hoop lekkere muziek voor je klaarstaan. Ja, en ik wil ook nog eventjes heel kort toch wel inzoomen op het feit dat er op dit moment een hoop leuke, lieve, jonge mensen zijn die zojuist hebben gehoord dat ze geslaagd zijn. Er zijn er een aantal die wisten het al, maar er zijn er een aantal die hebben dat net gehoord. Hè. De afgelopen uren zijn er verschillende leerlingen op het eiland gebeld. Mocht je nou gebeld zijn met slecht nieuws, geef niet op. Ik bedoel, er is altijd een herkansing, dat gaat helemaal goed komen. Dus maak je geen zorgen, maar mocht je net gebeld zijn met goed nieuws, dan is deze speciaal voor jou. En voor de hele familie natuurlijk, gefeliciteerd. En vanavond mag jij even een lekker dik feestje gaan vieren. Goed gedaan, de Black Eyed Peas en I Got a Feeling.

0: Janet Jackson op Paradise FM en Runaway. Ik moet ineens weer denken, weet je nog? Het is alweer een tijdje geleden dat we die heerlijke reisjes naar Nederland weggaven. Met een ticket erbij voor een concert. En dat daar ook op een gegeven moment iemand richting het concert van Janet Jackson mocht gaan. Dat is toch fantastisch, toch? Echt, wat de passie. Ja, nou ja, goed. Ik was toen al vreselijk jaloers op de prijzen die we weggaven. Zeker die grote concerten. Maar ik ben eigenlijk altijd wel een beetje jaloers op de prijzen die we weggeven hier dagelijks zelfs.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, want of het nou een hele grote prijs is of een wat minder grote prijs, ik bedoel, het zijn allemaal stuk voor stuk gewoon fijne cadeautjes om te krijgen, toch? Zo ook een lekker dinertje voor twee bij de buren. Nou ja, die kun je dus vandaag winnen nog met de Muziekquiz. Als je hebt meegespeeld, dan hoeft dat niet meer, tenzij je niet zeker bent van je antwoord. Maar als je nog niet hebt meegespeeld, dan zou ik het zeker nu eventjes doen. Luister mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, wat een schreeuw, hè? Ja, deze band, ik had het vanmiddag met Pepijn even over. Pepijn zei, nou, deze band, het is niet mijn ding. Ik had een beetje hetzelfde. Ik vond het zelf, en dan ga ik je al een klein beetje op weg helpen. Ik vond het zelf, dat er zit een bepaald riffje in, een gitaarriffje. Volgens mij is het zelfs een basloopje, noem je dat ook een riffje dan? Nou, weet ik niet, maar een basloopje. En die lijkt heel erg op een bekend riffje van Nirvana. En dat, ja, ik was echt een Nirvana-chick. Dus ik vond dat zo ontzettend stom. Maar ja, goed, hè, ik bedoel, Joris, die vindt dit weer een hele dikke, vette band. Dus de smaken verschillen. Als jij hier fan van was, van deze band, dan weet jij zeker wel het antwoord op de muziekquiz van vandaag. Laat het me even weten in de app 675-1031. En maak kans op een lekker diner voor twee bij de buren. Ondertussen draai ik hier Mick Jagger en Let's Work.

0: Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

0: rijtje.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
3: Van der Burg op werkbezoek naar Benedenwindse eilanden. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties brengt volgende week een werkbezoek aan de ABC-eilanden. Tijdens deze reis staan de versterking van de samenwerking binnen het Koninkrijk, lokale economische groei en natuurbehoud centraal. Curaçao is het laatste eiland waar hij een stop maakt. Op 16 en 17 juli maakt hij nader kennis met premier Pisas en bezoekt hij het Hof van Justitie. Om een beeld te krijgen van de toekomstplannen van het eiland krijgt hij een rondleiding door de haven in het kader van duurzame herontwikkeling. Tot slot brengt de staatssecretaris een bezoek aan datacenter BlueNap Americas. En de Curaçaose overheid heeft door traag handelen de kans gemist om het oude CEOS-terrein zelf te kopen. Dat zegt MANPIN-statenlid Susie Camelia Reumer. Volgens Camelia Reumer had de overheid de historische panden in Otrabanda voor 11 miljoen gulden uit de faillissementsboedel kunnen overnemen. Ze vindt het onbegrijpelijk dat er destijds wel snel miljoenen werden neergelegd voor de aankoop van Campo Alegre, dat nog altijd leeg staat, terwijl dit waardevolle medische erfgoed links werd gelaten. Het voormalige ziekenhuisterrein is nu officieel verkocht aan de private ontwikkelaar Otrabanda Village BV. Die gaat het gebied transformeren tot een levendig stadsgebied met woningen, horeca, medische voorzieningen en een supermarkt. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
5: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
6: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentoo.io.

die dame had ook wel een set prachtige ogen, hoor, Betty Davis. Ongelooflijk groot, maar ook echt zo'n dromerige blik. Sommige mensen hebben dat, hè, dat je naar die ogen kijkt en dat je denkt, nou, daar verdwijn je gewoon in. Echt fantastisch. En als actrice is dat natuurlijk helemaal top. Je hoorde Kim Carnes hier op 103.1 FM met Betty Davis Eyes. Ik zei het gisteren al, we gaan volgende week een leuk spelletje spelen. En we gaan mooie prijzen weggeven van C-Shack. Dat is die winkel op de Fokkerweg, hè, onder onze oude locatie, waar je prachtige spullen kunt kopen voor de watersport. Ze hebben echt van alles daar. Wat watersport is, is dit wel de nieuwe bestemming waar je terecht kunt. Ze hebben ook een hele leuke een bar waar je ook lekkere matcha's kunt drinken. En het is echt een ontmoetingsplek/... Ik wil te snel praten. Het is een ontmoetingsplek/winkel... waar je dus voor van alles en nog wat terecht kan. En volgende week gaan wij dus maar liefst 15 gave prijzen weggeven. Iedere show, dus de ochtendshow, de lunchshow en de middagshow, gaan we een spelletje spelen en geven we weer een nieuwe prijs weg. En dat spelletje, dat heet Waterhappen. En ik heb er gisteren al het een en ander over verteld, maar ik mag nu gewoon helemaal uit de school klappen. Wat gaan we doen? Namelijk, ja, dit is echt dat je denkt, waarom bedenk je dit? En we hebben het nog steeds niet geprobeerd. We moeten het proberen of het überhaupt wat te doen is. Of dat we dan volgende week gewoon live in de uitzending hier gaan stikken bij die microfoon. Pepijn maakte zich al een beetje zorgen over de knoppen hier. Want ja, er mag geen water bij. Maar ja, het is een watersportwinkel. Dus het moet een waterspel zijn. Nou, wat gaan we doen? Wij gaan verschillende gezegden uitspreken. En jij moet raden welke het is. Nou, op zich is dat nog niet zo moeilijk, want als je het hoort, dan hoor je het. Maar dat gaat een beetje lastig worden, want we gaan dat uitspreken met een volle mond met water. Dus we nemen een slok water, die slikken we dus niet door, die houden we in ons mond. En dan gaan we zo achterover onder de microfoon hangen en dan proberen we dus uit te spreken, het gezegde uit te spreken. Nou ja, en dan is het aan jou de vraag, welk gezegde is het? Kun je het goed verstaan? En voor ons natuurlijk hopen dat we het allemaal overleven. Want volgens mij wordt dat nog een behoorlijke uitdaging. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het nu al hilarisch. Ik heb het vanmiddag eventjes tegen Pepijn verteld, want ik dacht, die moeten we eventjes mentaal voorbereiden, want die wist het nog niet. Maar hij kon er ook wel om lachen. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal uiteindelijk uitpakt volgende week. En of we na die uitzendingen nog kunnen ademen of de hele dag met water in onze longen rondlopen. Ik hoop het niet, maar dat komt vast goed. Volgende week dus mooie prijzen van de C-Shack te winnen hier op Paradise FM. En dit is Jennifer Page en Crush.

prachtig nummer Madness met It Must Be Love hoor je hier natuurlijk op Paradise FM. Zometeen hoor je nog veel meer mooie muziek hoor, maak je geen zorgen. Fluisma en Van Tijn komen nog langs. Jessie J ga je horen, Robbie Williams, Madonna en dit is Niall Horan. En zometeen dan schuift Bert natuurlijk bij me aan. En Bert is vandaag extra blij. Waarom? Dat hoor je zo.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren... een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes... en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6...
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: We've got it. Ook curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur, het RKCS, start een grote herstructurering onder de naam RKCS 2.0, een nieuwe koers. De directie wordt ingekrompen van 3 naar 2 leden en er komen nieuwe functies, zoals onderwijsmanagers en kwaliteitsadviseurs. Het personeel is per brief geïnformeerd en de nieuwe functies worden binnenkort opengesteld voor kandidaten. Fundation Bos, Die Hubentoet en Human Rights Defense Curaçao gaan samenwerken om kindermishandeling en seksueel misbruik op Curaçao aan te pakken. Ze hebben een overeenkomst getekend voor het project KGS, Verbreek de Stille Kreten. Er komen trainingen en campagnes over kinderrechten, opvoeding, social media en huiselijk geweld in scholen en wijken. Dan internationaal nieuws. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Jinjiang zijn zeker 28 doden gevallen. De brand ontstond in een vestiging van de Huteng Shoes Company in het district Chiangdai. President Xi Jinping vreest voor een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft een grondig onderzoek naar de oorzaak gelast. Bluswerkzaamheden gaan door. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
4: Huh? Nu al?
5: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

Mijn van Tijn met 15 miljoen mensen hoorde je hier op Paradise FM. Even een vluchtige blik in het als je het volgende. Dit is wel echt een typisch gevalletje. Coulda, woulda, shoulda. Ja, en dan ja, echt wel in het extreme getrokken. De man die wordt verdacht van de moord op de Amerikaanse conservatieve activist Charlie Kirk, die zou namelijk één dag na de schietpartij spijt hebben gekregen van zijn daad. Nou, dit blijkt dus uit verklaringen van zijn huisgenoot, die zijn opgenomen in rechtbankdocumenten. Volgens de huisgenoot vertelde de verdachte dat hij wenste dat hij de schietpartij niet had gepleegd. En ook zou hij hebben gezegd dat hij besefte dat zijn leven voorbij was. De verdachte wordt vervolgd voor de moord op Kirk, die vorig jaar werd doodgeschoten tijdens een bijeenkomst op de universiteitscampus in de Amerikaanse staat Utah. Justitie stelt dat er sterk bewijs tegen hem is, waaronder DNA-sporen op het moordwapen en berichten die hij na de schietpartij verstuurde. Ook zou hij hebben geprobeerd om bewijsmateriaal te verbergen en heeft hij zijn huisgenoot gevraagd om hierbij te helpen. Het Openbaar Ministerie wil de doodstraf eisen als de verdachte wordt veroordeeld. En de zaak krijgt in de Verenigde Staten uiteraard heel veel aandacht. Mede omdat Charlie Kirk een invloedrijke conservatieve activist was en al verbonden was met de Republikeinse Partij. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak volgt op een later moment. En verder een berichtje over de vloggende wijkagent in Tilburg, Erwin van E. Die wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie aan criminelen. Hij komt voorlopig op vrije voeten. De rechtbank heeft namelijk besloten om zijn voorarrest te schorsen, onder meer omdat zijn veiligheid in de gevangenis ernstig in gevaar zou zijn geweest. Volgens de verdediging werd de agent bedreigd door medegevangenen. In de gevangenis waar hij verbleef werd zelfs een zelfgemaakt mes gevonden. De rechtbank vindt daarom dat zijn detentie zwaarder uitpakt dan bij een gemiddelde verdachte. En ook zijn medeverdachte, zijn vriendin, mag de verdere rechtszaak in vrijheid afwachten. Nou, de voormalig wijkagent werd begin dit jaar aangehouden. Hij wordt ervan verdacht jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen te hebben gedeeld met criminelen. En die informatie zou onder meer zijn gebruikt bij ernstige strafzaken zoals ontvoeringen en geweldsincidenten. De agent van E ontkent dat hij wist waarvoor de informatie uiteindelijk werd gebruikt. En de strafzaak die loopt nog. En na de zomer volgt er een nieuwe zitting. Dus even afwachten, maar wel in vrijheid voor deze meneer. Goed, tot zover. Zometeen gaan we in gesprek met Bert over een prachtige serie. Tenminste, is het een prachtige serie? Wat vinden wij ervan? Laat ik het nog eventjes in het midden houden. En is dit iets wat jij echt moet kijken? Dat hoor je zo meteen, maar ik heb eerst een lekker nummer voor je. Jesse

Robbie Williams en Supreme hoorde je. En het is alweer bijna weekend, joh. Ongelooflijk. Zeg, heb jij al plannen gemaakt of staat alles nog open? Nou, mocht je wat hulp hebben bij het invullen van deze vrije dagen, dan ga ik zo meteen met jou eventjes een voorzichtige weekendkalender doorlopen. Ja, er is altijd wel weer wat te doen op het eiland. En misschien is het fijn om even out of the box te denken. Gewoon even iets te gaan doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Wat de opties zijn, hoor je zo van mij na Level 42 en Children's Say.

0: jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servier Frais.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag.

Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.

0: 6.
1: Arubaanse ex-parlementariër in hoger beroep veroordeeld tot celstraf. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Voormalig POR-parlementariër Alan Howell op Aruba is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft dit bepaald. Howell is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschriften. De celstraf is 1 maand korter dan de eis vanwege de te lange duur van het proces. Naast de gevangenisstraf moet Howell een geldboete van 35.000 gulden betalen. Ook wordt een eerder in beslag genomen bedrag van 15.000 gulden definitief verbeurd verklaard. Howell is het niet eens met de uitspraak. Direct na het vonnis heeft hij aangekondigd in cassatie te gaan bij de Hoge Raad in Den Haag. En staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties brengt volgende week een werkbezoek aan de ABC-eilanden. Tijdens deze reis staan de versterking van de samenwerking binnen het Koninkrijk, lokale economische groei en natuurbehoud centraal. Curaçao is het laatste eiland waar hij een stop maakt. Op 16 en 17 juli maakt hij nader kennis met premier Pisas en bezoekt hij het Hof van Justitie. Om een beeld te krijgen van de toekomstplannen van het eiland krijgt hij een rondleiding door de haven in het kader van duurzame herontwikkeling. Tot slot brengt de staatssecretaris een bezoek aan datacenter BlueNap Americas. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.

0: Hij zit erin!
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

0: quiz.
1: Over een uurtje ongeveer dan gaat hij eruit. Het heerlijke prijsje van vandaag. Een diner voor twee bij de buren kun je winnen als je vandaag meespeelt met een muziekquiz. Voor het geval je dat nog niet hebt gedaan, dan wil ik je toch echt wel eventjes erop attenderen dat je dat nu moet doen. Dit is namelijk de laatste keer dat ik de opgave ga laten horen. Dus bij deze weet jij het antwoord op de volgende vraag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, nou, zeg het maar. 675-1031. Van welk nummer was dat het intro? Voor een lekker diner voor twee bij de buren. 675-1031.

R.E.M. hoorde je hier op 103.1 FM met Losing My Religion. Zometeen is het de hoogste tijd om weer eventjes met Bert in gesprek te gaan over iets wat wij hebben gekeken. Nou ja, ik heb het al verteld, het is een serie, het is een korte serie. Maar is dit ook een serie die jij dit weekend op moet zetten? Dat hoor je zometeen tijdens Film van Aad. Tot later.

even die laatste regeldingetjes. En dan lekker in de auto naar huis. Met Vanessa Berghoven door je speakers.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at KooimanBV.com.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voormalig parlementariër Ellen Howell op Aruba is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschriften. Daarnaast moet hij een boete van 35.000 gulden betalen. Howell gaat in cassatie tegen de uitspraak. Staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties begint maandag aanstaande een werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij bespreekt lokale economische groei, natuurbehoud en bestuurlijke ontwikkelingen. Van den Burg bezoekt onder andere Bonaire, Aruba en Curaçao, waar hij onder andere het Hof van Justitie en een datacenter bezoekt. Dan internationaal nieuws. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 doden gevallen. De brand ontstond in een vestiging van de Huteng Shoes Company in het district Chendai. President Xi Jinping vreest voor een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft een grondig onderzoek naar de oorzaak gelast. Bluswerkzaamheden gaan door. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf. Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en Refort. Command the road with all

0: Gloria Esteban en de Miami Sound Machine. Get on your feet hier op 103.1 FM... waar het inmiddels alweer 12 minuten over 6 is geworden. En ik vermoed op de rest van het eiland ook. Het is de hoogste tijd voor...
1: Filmfanaat tot laat.
0: En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik zoals iedere week met Bert aangenend. Een hele goede avond, Bert.
2: Hey Vanessa, als het hier 12 over 6 is... hoe laat is het op Oostpunt?
0: Ja, ik denk ook 12 over 6. Dat denk ik wel. Maar ja, weet je, je weet het toch nooit.
2: Je weet het nooit, hè?
0: Nee, misschien gaat de tijd hier langzamer. Dat kan ik me ook zomaar voorstellen. Soms heb ik wel dat gevoel.
2: Wat, dat het hier langzamer gaat?
0: Nou ja, dat de tijd de ene keer langzamer gaat dan de andere keer.
2: Als je op werk bent, gaat het altijd langzaam. Ben je thuis lekker op vakantie, dan gaat het altijd snel.
0: Dan gaat het altijd snel. Ik heb dat in het weekend inderdaad. Dat ik denk, nu alweer, hou op.
2: Ja, ja. Nou ja, hoe gaat het met de wereldkampioenschap? Net heeft Frankrijk gespeeld tegen Marokko.
0: Jij doet nu alsof ik dat aan jou vraag. Of vraag jij het aan mij? Ja, ik snap niet zo goed. Waar wil je heen?
2: Ik vraag, heb je het gezien? Heb je de wedstrijd gezien?
0: Ik zit toch hier?
2: Ja, ik weet het niet.
0: Nee.
2: Vraag het even.
0: Heb jij nieuws?
2: Ik heb, nou ja, Frankrijk die gaat door naar de halve finale. Wow. 1-0 gewonnen tegen Marokko.
0: Geweldig. En hoe staat Marokko ervoor?
2: Hoe bedoel je, hoe staat Marokko?
0: Zullen we het over films hebben, Bert? Zullen we het over films hebben?
2: Marokko heeft net verloren.
0: Nee, maar gemiddeld bedoel ik.
2: Hoe bedoel je gemiddeld? Ze zijn eruit.
0: Ze zijn eruit. Oké. Okay.
2: Ai, ai, ai.
0: Ja, laten we het maar over film hebben,
2: wat
0: Bert.
2: Wat is buitenspel? Anyway.
0: Nee, buitenspel is, doet er niet toe, want dat is toch buiten het spel. Bert, laten we het over film hebben. Godsamme zeg. Ongelaubelig.
2: Sorry, ik ben Nou, we hebben gekeken naar een serie, dat heet The Big Mistake.
0: Ja.
2: Nee, sorry, Big Mistakes. Het is een serie, achtdelige serie, wat nu te zien is op Netflix.
0: Ja.
2: Gecreëerd door Dan Levy. Dan Levy ken je misschien nog van Schitt's Creek bijvoorbeeld. Nou, als je hem ziet, dan herken je hem wel direct. We hebben ook wel eens in het verleden een film van hem... en die, ja, een serie en een film van hem besproken.
0: Mm-hmm.
2: Hij is weer dus terug met een nieuwe serie. Dat heet The Big Mistakes. Dan Levy speelt dan een dominee.
0: Ja.
2: Die samen met zijn zus... die wordt gespeeld door Taylor Ortega. En zijn zus die brengt hem in de problemen. In allerlei soorten... problems en allerlei soorten big mistakes. En
0: het begint met één.
2: Het begint met één en dan vervolgens worden er maar meer en meer en meer.
0: Och, verschrikkelijk.
2: Nou goed, het is dus... Hoe zou je deze serie beschrijven? Is het een dramedy? Of hoe zou je deze...
0: Nou, ik zou wel zeggen een dramedy, ja. Ik bedoel, er gebeurt een hoop drama... maar het is ook zeker wel heel, heel komisch.
2: Ja, nee, ik heb genoeg momenten gehad dat ik even keihard hebben gelachen. En wat ik mooi vond, in de serie wordt hun moeder gespeeld door Laurie Metcalf. Laurie Metcalf kennen mensen misschien nog van de serie Roseanne bijvoorbeeld. Zij speelt dan de zus. En zij speelt dus hier een beetje overbearing, over the top mother. Die dan tegelijkertijd, terwijl dus de kinderen allerlei mistakes maken... zij probeert dan burgemeester te worden van het stadje waarin ze wonen. Dus dat heeft ze dan ook nog op haar bord. En daarnaast probeert ze dus al haar kinderen een beetje te controleren. Wat is een big mistake? Een big mistake is als je per ongeluk, te maken hebt met criminele organisaties... terwijl je een dominee bent. Dus dat is een beetje een big mistake. En verder heeft hij ook allerlei persoonlijke dingen die er gaan. Want hij is zelf hij is niet in de closet. Hij komt er wel voor uit dus dat hij op mannen valt. Maar niet tegen mensen van zijn kerk. Die weten het niet. Maar
0: hij moet celibaat blijven, toch? Ja, is dat niet?
2: Nee, niet per se. Okay. Want hij is dominee, dus hij mag wel een partner hebben. Maar hij mag natuurlijk wel geen partner hebben die van hetzelfde geslacht is. Zijn hele familie weet het zelf wel.
0: Ja.
2: Maar niet de leden van zijn kerk. Dus het is allerlei complexe situaties. Wat ik al eerder zei, het zijn allemaal achtdelige serie. Ik denk maximaal 40 minuten elk deel.
0: Ja.
2: Ik heb enorm gelachen. Uh, ik, ik, ik, Ik vond het wel leuk. Ik heb er wel gewoon heel makkelijk doorheen gekeken. Hoe heb jij ernaar gekeken?
0: Ja, ik vond het ook leuk. Ik moet je heel eerlijk bekennen, ik ben nog niet helemaal klaar. Want gisteren dacht ik ga alles nu afkijken. Maar toen ben ik in slaap gevallen. Aha. Niet omdat ik het saai vond, maar gewoon omdat ik heel erg moe was. Ja. Maar ik ben bijna bij het einde aangekomen. En ik vind het heel... Het kijkt echt wel lekker.
2: Nou, aan het einde komt er een gigantische plat.
0: Oh, nou, daar ben ik dan heel benieuwd naar. Oké. Ik ga sowieso vanavond verder kijken. Want wat ik zeg, het kijkt lekker. Ik vind het erg leuk. Heel vermakelijk. Ja, ik ben zelf altijd wel, zeg maar, het idee van dat mensen van de ene in de andere fout rollen. Ja, en dat is natuurlijk waar het over gaat. Want het heet Big Mistakes. Dat kan ik soms heel slecht tegen. Dat ik denk, oh mijn god, doe dat nou niet. Oh, daar gaan we weer. Oh, het wordt nog erger. Oh, weet je wel. Daar zit ik dan toch wel een beetje soort van...
2: Kromme tenen.
0: Nou ja, dat niet. Want het is gewoon superleuk geschreven en heel goed geacteerd. Maar ik heb daar altijd wel een beetje... Ik krijg altijd een beetje onrust van als ik er dan naar kijk. Maar wel op een leuke onrust. Wel dat je wil weten dat het, hoe het dan goed komt.
2: Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Want dus de dame die dan de zus speelt.
0: Ja.
2: Dat gaat gewoon van erger tot erger.
0: Oh,
2: en ze weet daar niet van ophouden.
0: Nee, ik vind dat verschrikkelijk.
2: Je denkt van, wat?
0: Hou op, doe normaal.
2: Doe normaal.
0: Ja.
2: Ik begrijp een beetje wat je bedoelt. Maar dat is het. Komische, dat is het sterke van deze serie, denk ik.
0: Ja.
2: Het wordt officieel een crime comedy genoemd, by the way. Mm-hmm. Heb ik net even gekeken. Dus het is geschreven en bedacht door Dan Levy. Hij heeft ook de hoofdrol erin.
0: Ja.
2: Hij
0: speelt erg leuk.
2: Hij speelt echt hartstikke leuk. Een beetje neurotisch. Laura Metcalf, die de moeder speelt, is fantastisch.
0: Zij is altijd in iedere rol leuk.
2: Echt hartstikke goed. Ja, voor mij, ik ben wel een fan.
0: Ik ook.
2: Oké, cool.
0: Ja, ik zou zeggen, kijk dat dit weekend. Het is echt gewoon lekker eventjes binge-waardig. Hè? 8 afleveringen van ongeveer 40 minuten. Je kan het ook gewoon over 2 dagen verspreiden. Dus of over de hele week, net wat je wil. Maar het is echt wel een... Hij zou makkelijk in 1 dag kunnen.
2: Ja, absoluut. Big Mistake, zij is te zien op Netflix. Ik bedoel, Nederland zit eruit. Curaçao zit eruit. Brazilië zit eruit.
0: Nou, Marokko begrijp
2: zit
0: ik
2: er
0: net.
2: Ook uit. Dus je hebt toch niks te kijken in wereldkampioenschap voetbal. Dus kijk maar gewoon naar Netflix.
0: Ja, doe dat. Oké, helemaal goed. Volgende week weer een andere.
2: Ja, absoluut.
0: Ben heel benieuwd.
2: Okay.
0: Tot volgende week, Bert.
2: Volgende week, Vanessa. Oh, by the way. Sorry, mag ik even wat zeggen?
0: Moet ik even Katy Perry onderbreken voor jou?
2: Nee, blijf maar.
0: Nee, want ze gaat over 1 seconde zingen.
2: Oké, maar wat ik gewoon even wil zeggen.
0: Ja?
2: Dat liedje hier wat we nu gaan horen is natuurlijk... dat komt in de serie voor. Maar mag ik ook deze dedicator naar mijn zoontje?
0: Ja.
2: Ja, mijn zoon die heeft net te horen gekregen dat hij is geslaagd voor de HAVO.
0: Oh, yeah.
2: That guy is a firework, buddy.
0: Oh, firework, Evan. Deze is voor jou. Dankjewel, Bert.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

parlementariër in hoger beroep veroordeeld tot celstraf. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Voormalig POR-parlementariër Alan Howell op Aruba is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft dit bepaald. Howell is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschriften. De celstraf is 1 maand korter dan de eis vanwege de te lange duur van het proces. Naast de gevangenisstraf moet Howell een geldboete van 35.000 gulden betalen. Ook wordt een eerder in beslag genomen bedrag van 15.000 gulden definitief verbeurd verklaard. Howell is het niet eens met de uitspraak. Direct na het vonnis heeft hij aangekondigd in cassatie te gaan bij de Hoge Raad in Den Haag. En staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties brengt volgende week een werkbezoek aan de ABC-eilanden. Tijdens deze reis staan de versterking van de samenwerking binnen het Koninkrijk, lokale economische groei en natuurbehoud centraal. Curaçao is het laatste eiland waar hij een stop maakt. Op 16 en 17 juli maakt hij nader kennis met premier Pisas en bezoekt hij het Hof van Justitie. Om een beeld te krijgen van de toekomstplannen van het eiland krijgt hij een rondleiding door de haven in het kader van duurzame herontwikkeling. Tot slot brengt de staatssecretaris een bezoek aan datacenter BlueNap Americas. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is ParadiseFM.nl.

0: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: Core for fun! Download Bovenmaas app. Hasi compra na van den twil. Koyman, Changes Group. I beton industrie brieven gaat. IRCB, Bostempel digitaal. Gukada compra di 25 florin. Kada kaartje. Voel je na. Tabo chance pagan un Toyota Agia. 2026 di garage cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i UbiPay. I timas premio banero set di Porsche di Koyman. 25.000 Venmaas. Of un voucher na valor di 1500 florin di Beton Industrie Brieven gaat. Voor meer informatie, visita venmaas.com.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: quiz.
1: Zo, het is weer tijd. Het is kwart voor zeven bijna. De hoogste tijd om iemand blij te maken. En vandaag hoop ik iemand blij te maken met een lekker diner voor twee bij de buren. En ik heb weer iemand aan de lijn. Een hele goede avond, Bosco.
2: Ja.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Hoort u mij?
2: Ja, ik hoor u.
1: Oké, en ik spreek ook met Bosco, toch?
2: Ja.
1: Ja, oké. Bent u druk? Onderweg of lekker al thuis?
2: Ik ben onderweg, maar ik ben in de passenger seat.
1: Oh, dus je kan veilig bellen.
2: Ja.
1: Helemaal goed. En hoe zag je dag eruit vandaag?
2: Ging heel goed.
1: Ja? Vertel.
2: Ik ga naar een restaurant in Jantio om te eten.
1: Daar ga je nu naartoe?
2: Ja.
1: Nou, wat gezellig. En met wie ga je dat doen dan?
2: Ik ga met een vriend eten.
1: Wat heerlijk. En wat gaan jullie eten? Heb je al bedacht wat je gaat bestellen?
2: Niet echt. Ik denk, ik ga gewoon daar zitten en de menu kijken.
1: Ja. Stap 1. Nou ja, soms heb je natuurlijk dat je ergens gaat eten waar je wel vaker eet. En dan weet je precies wat je wil. Maar dat is dus niet zo vanavond.
2: Nee, gewoon spontaneous. Wat voel ik op die moment?
1: Ja, zo werkt het ook. Wat heerlijk zeg. Dus eigenlijk heb jij niet per se behoefte aan nog een dinertje?
2: Nee.
1: Nee? Zullen we dan ophangen of zal ik alsnog kijken of ik je nog een extra diner kan geven?
2: Een extra diner, ja.
1: Oké, ik denk al, als je nu... Ja, ik stel de vraag, voor hetzelfde gaat zeg je nu ophangen... en dan moet ik iemand anders bellen, dat doe ik ook hoor dan. Maar ik heb jou nu aan de lijn, is wat makkelijkst, toch?
2: Ja, is wel makkelijk.
1: Oké, goed. Nou, dan hebben we de muziekquiz van vandaag. Ik laat je de opgave horen en dan wil ik heel graag jouw antwoord weten. Komt-ie aan.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, nou zeg het maar.
2: Dit is Self-Esteem, The Offspring.
1: Ja, het is best een bak met herrie, hè, zo op de donderdagavond. Bosco, je bent op de radio, je moet wel praten, anders je kan een ja knikken, dan hoort niemand het.
2: Dat was Self-Esteem... De Offspring.
1: Ja, dat had je al gezegd. Hartstikke goed. En dat was inderdaad het goede antwoord. Dus ik mag jou blij maken met nog een etentje. Je krijgt van ons ook nog eens een diner voor twee bij de buren cadeau.
2: Ja.
1: Fantastisch. Ja, toch?
2: Heel fantastisch.
1: Hartstikke goed. Hartstikke goed. Hey, nou ja, goed. Gefeliciteerd daarmee. En ik wens je ook alvast een hele fijne avond toe. En alvast een goed weekend. En ik ben toch wel erg nieuwsgierig wat jij bestelt straks. Heb je het even door wat je uiteindelijk hebt gekozen?
2: De plaats waar we gaan verkoopt Mexicaans eten. Dus misschien een taco.
1: Oké. Nou, ik wens je ontzettend veel plezier met deze taco. Laat het je smaken. En kom binnenkort eventjes langs bij de redactie van Paradise FM... om de bon voor de buren op te halen. Goed?
2: Ja, goed.
1: Helemaal goed. En ga je dan weer met diezelfde vriend ook waar je nu mee gaat?
2: Ja.
1: Ja, zou ik ook zeggen. Hey, fijne avond, Bosco. En dankjewel voor het meespelen.
2: Dankjewel.
1: Goed. Doeg. Doei.
2: Doei.

Paradise FM en Jorde Pink met Stupid Girls. En daarvoor natuurlijk The Offspring met Self-Esteem. En dat was het antwoord op de muziekquiz van vandaag. Dus mocht je hem hebben gemist, dan weet je dat ook weer gelijk. Ja, en ik zei van tevoren van, nou ja, wat een bak met herrie. En het is niet helemaal mijn ding, The Offspring. Maar ja, ik heb toch wel even lopen meeblaren. En ik vind hem toch lekkerder dan ik dacht. Dus dat is weer, nou ja, goed, weer wat geleerd. Hè? Een nieuw liedje. Het is tijd. De hoogste tijd voor mij om de studio te gaan verlaten. Ik moet mijn kinderen op gaan halen. En ik ga lekker aan de avond beginnen. Ik hoop dat jij een heerlijke avond voor de boeg hebt. Ga ervan genieten. En dan doen we het morgen nog een keertje over. Want dan zit ik hier weer gewoon om 4. Ik laat je achter met een lekker nummer van de Jacksons. En we weten het, hè, die kunnen we aan het einde van deze zomer gaan bewonderen hier op het eiland. Ik ben zo ontzettend benieuwd. De Jacksons op Curaçao North Sea Jazz. Het moet niet gekker worden. Fijne avond en tot morgen.

0: thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
1: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Zambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voormalig parlementariër Ellen Howell op Aruba is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschriften. Daarnaast moet hij een boete van 35.000 gulden betalen. Howell gaat in cassatie tegen de uitspraak. Staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties begint maandag aanstaande een werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij bespreekt lokale economische groei, natuurbehoud en bestuurlijke ontwikkelingen. Van den Burg bezoekt onder andere Bonaire, Aruba en Curaçao, waar hij onder andere het Hof van Justitie en een datacenter bezoekt. Dan internationaal nieuws. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 doden gevallen. De brand ontstond in een vestiging van de Huteng Shoes Company in het district Chendai. President Xi Jinping vreest voor een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft een grondig onderzoek naar de oorzaak gelast. Bluswerkzaamheden gaan door. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda. Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Cool Speech. De

0: je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij CurBlue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.